0: Radio Gelderland. Het nieuws van 2 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De bewoners van de Meidoornstraat in Den Haag konden gisteravond laat weer terug naar huis. De 150 tot 200 bewoners moesten gistermiddag hun huis uit omdat er een drugslab in de straat werd ontmanteld. Dat was vrijdag ontdekt. Inmiddels zijn de chemicaliën uit het pand weggehaald en is er geen risico meer dat er gevaarlijke stoffen vrijkomen. De Haagse politie heeft 4 verdachten aangehouden. Een van hen meteen vrijdag al bij het drugspand. De andere 3 zijn later opgepakt. Betrokkenen reageren teleurgesteld op het schrappen van de resterende voorstellingen van de musical Moulin Rouge. Vrijdag ging in het Utrechtse Beatrix Theater per ongeluk de sprinklerinstallatie aan, waardoor veel waterschade ontstond. Die is zo groot dat de 19 laatste voorstellingen zijn afgelast. Het theater betreurt het dat 30.000 mensen de musical nu niet kunnen zien. Ze krijgen hun geld terug. Producent Stage Entertainment zegt dat het pijn doet dat dit hoofdstuk zo onverwacht eindigt. Carlo Boszhardt, een van de hoofdrolspelers in Moulin Rouge, zegt dat hij de rol van zijn leven speelde en noemt het plotselinge einde een enorm verlies. Engeland is op het WK voetbal 3e geworden door in de troostfinale Frankrijk te verslaan met 6-4. In de rust stonden de Engelsen 4-0 voor. Daarna maakte Frankrijk 3 doelpunten op rij. 2 daarvan waren van Mbappé, die daarmee Messi passeerde als topscorer van dit WK en als topscorer aller tijden. In de 87ste minuut maakte de Engelse aanvaller Saka uit een penalty een hattrick compleet. Waarna in de blessuretijd zowel Frankrijk als Engeland nog scoorden en het spektakelstuk eindigde in 6-4. Het weer. Vannacht in het noordoosten kans op een bui. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag wisselend bewolkt met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal nog een bui vallen. En het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

0: Jouw zaterdag is niet compleet zonder de gezelligheid van De Hoop op Zaterdag.
1: Tussen 10 en 12 zijn wij,
0: Jan
1: en Cindy, het centrum van gezelligheid.
0: Win de enige echte De Hoop op Zaterdagbok met het spelletje Ontdek ons plekje.
1: En natuurlijk is er altijd die ambachtelijk uitgezochte muziek.
0: Dus tot zaterdag.

0: Gelderland. Het nieuws van 3 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De broers Andrew en Tristan Tate zijn in Miami gearresteerd. Ze worden in het Verenigd Koninkrijk vervolgd voor 38 nieuwe strafbare feiten, waaronder verkrachting, mishandeling en mensenhandel. Die zouden ze tussen 2010 en 2017 hebben gepleegd. De Britse autoriteiten hebben de VS om hun uitlevering gevraagd. Eerder werden de broers al aangeklaagd voor 21 feiten. Die waren gebaseerd op 3 slachtoffers. Dat is nu opgelopen tot 7. Andrew en Tristan Tate hebben miljoenen volgers op sociale media en staan onder meer bekend om hun vrouwonvriendelijke uitspraken. De Hongaarse president Sulyok heeft onder druk een grondwetswijziging ondertekend, waardoor die moet aftreden. Sulyok is een partijgenoot van de vorige premier Orbán, die in april de verkiezingen verloor. De nieuwe premier Magyar wilde ook van Sulyok af en vroeg hem af te treden, wat hij weigerde. Daarop nam het parlement een grondwetswijziging aan, speciaal bedoeld om Sulyok weg te krijgen. De president noemt dat in strijd met de rechtsstaat, maar zegt dat hij wel moest tekenen, omdat het parlement anders een reguliere afzettingsprocedure zou beginnen. Engeland heeft de troostfinale van het WK voetbal gewonnen van Frankrijk. De Engelsen kwamen met 4-0 voor, dreigden die voorsprong helemaal uit handen te geven en wonnen uiteindelijk met 6-4. 3 Engelse doelpunten werden gemaakt door Saka. Voor Frankrijk scoorde Mbappé 2 keer, waardoor hij Messi passeerde als topscorer aller tijden. Maar die kan dat vanavond in de finale tegen Spanje weer omdraaien. Het weer. Vannacht in het noordoosten kans op een bui. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag wisselend bewolkt met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal nog een bui vallen. En het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

0: je ook even buurten? Iedere zaterdag tussen 12 en 2 spreek ik, Xandra, mensen uit Gelderse buurten. Wat gebeurt er? Wie woont er? En hoe komt een wijk aan zijn naam? De beste buur, die krijgt een taart. Aanmelden kan, buurt@gld.nl.
1: Hey buurman, fantastisch hè?
2: Nou, voor elkaar hoor, buurman.
1: Aan je toe!

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 4 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De broers Andrew en Tristan Tate zijn in Miami gearresteerd. Ze worden in het Verenigd Koninkrijk vervolgd voor 38 nieuwe strafbare feiten, waaronder verkrachting, mishandeling en mensenhandel. Die zouden ze tussen 2010 en 2017 hebben gepleegd. De Britse autoriteiten hebben de VS om hun uitlevering gevraagd. Eerder werden de broers al aangeklaagd voor 21 feiten. Die waren gebaseerd op 3 slachtoffers, dat is nu opgelopen tot 7. Andrew en Tristan Tate hebben miljoenen volgers op sociale media en staan onder meer bekend om hun vrouwonvriendelijke uitspraken. Transportbedrijven balen van de afsluiting van de Merwedebrug bij Gorinchem voor vrachtwagens. De impact hiervan is enorm, zegt brancheorganisatie Transport en Logistiek Nederland. Het staal in de brug in de A27 blijkt niet sterk genoeg en daarom moet sinds gisteravond zwaar verkeer omrijden. TLN noemt het nauwelijks te bevatten, omdat er 10 jaar geleden ook al constructieproblemen waren. Volgens de brancheorganisatie is het een pijnlijk signaal dat onderhoud al jaren te weinig prioriteit krijgt. Omrijden kost de transportbedrijven bovendien extra veel door de vrachtwagenheffing die deze maand is ingevoerd. Engeland is op het WK voetbal 3e geworden door in de troostfinale Frankrijk te verslaan met 6-4. In de rust stonden de Engelsen 4-0 voor. Daarna maakte Frankrijk 3 doelpunten op rij. 2 daarvan waren van Mbappé, die daarmee Messi passeerde als topscorer van dit WK en als topscorer aller tijden. In de 87e minuut maakte de Engelse aanvaller Saka uit een penalty een hattrick compleet. Waarna in de blessuretijd zowel Frankrijk als Engeland nog scoorden en het spektakelstuk eindigde in 6-4. Vanavond is de WK-finale tussen Argentinië en Spanje. Het weer. Het wordt een wisselend bewolkte dag met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal nog een bui vallen. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Gelderland. De Nacht van Gelderland.

doornemen, brommers kieken, modder happen en ondertussen van alles uitspoken. Het is weer Zwarte Cross. Volg alles via gld.nl/zwartecross.

0: Mbappé twee keer, waardoor hij Messi passeerde als topscorer aller tijden. Maar die kan dat vanavond in de finale tegen Spanje weer omdraaien. Het weer. Vannacht in het noordoosten kans op een bui. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag wisselend bewolkt met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal nog een bui vallen. En het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Nacht van Gelderland.

0: deel op een trekker. Een complete woonkamer op de camping. En iemand die denkt, dit kan nog gekker. Er wordt weer van alles uitgespookt op de Zwarte Cross. Liz en Frank zoeken uit wat er allemaal gebeurt op en achter het festivalterrein. Volg de Zwarte Cross op TV Gelderland.
1: De hele dag dichtbij. Radio Gelderland.

0: hem betreft verleden tijd was. 5 mensen, onder wie een aantal kinderen, zijn vannacht gewond geraakt toen hun auto bij Sint-Oederode van de A50 raakte en in een sloot belandde. Ze zijn per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. De broers Andrew en Tristan Tate zijn in Miami gearresteerd. Het Verenigd Koninkrijk heeft om hun uitlevering gevraagd. Ze waren daar al aangeklaagd voor 21 strafbare feiten. En er zijn er nog eens 38 bijgekomen, waaronder verkrachting, mishandeling en mensenhandel. Andrew en Tristan Tate bereiken met hun Manosphere-video's op sociale media een miljoenenpubliek. Transportbedrijven zitten ermee in hun maag dat er geen vrachtwagens meer over de Merwedebrug bij Gorinchem mogen. De brug blijkt niet sterk genoeg meer te zijn. Brancheorganisatie TLN zegt al jaren te waarschuwen voor achterstallig onderhoud. Het omrijden kost de transporteurs handenvol geld, ook vanwege de vrachtwagenheffing die deze maand is ingevoerd. Engeland heeft de troostfinale van het WK voetbal gewonnen van Frankrijk. De Engelsen kwamen met 4-0 voor. Daarna scoorde Frankrijk 3 keer. En uiteindelijk won Engeland met 6-4. 3 Engelse doelpunten werden gemaakt door Saka. Voor Frankrijk scoorde Mbappé 2 keer, waardoor hij Messi passeerde als topscorer aller tijden. Maar die kan dat vanavond in de finale tegen Spanje weer omdraaien. Het weer. Het is vandaag wisselend bewolkt met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal een bui vallen en het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De ochtend van Gelderland.

Kijk iedere donderdag naar Plaats Delict. Het opsporingsprogramma van Omroep Gelderland en RTV Oost. Politie en justitie vragen je wekelijks mee te denken over misdaden in Gelderland en Overijssel. Want dankzij jouw tips kunnen vele vormen van criminaliteit worden opgelost. Iedere donderdag bij Omroep Gelderland. Plaats Delict.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De VS heeft nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Het is een vergelding voor een Iraanse waarbij twee Amerikaanse militairen om het leven kwamen. De Amerikaanse dodental van de oorlog komt daarmee op 16. De nieuwe luchtaanvallen waren vooral gericht op doelen rond de straat van Hormuz. De hoogste Iraanse leider, Mojtaba Khamenei, heeft gisteren het akkoord van vorige maand met de VS opgeschort. Amerikaanse aanvallen tonen volgens hem aan dat de handtekening van president Trump niets waard is. De broers Andrew en Tristan Tate zijn in Miami gearresteerd. Ze worden in het Verenigd Koninkrijk vervolgd voor 38 nieuwe strafbare feiten, waaronder verkrachting, mishandeling en mensenhandel. Die zouden ze tussen 2010 en 2017 hebben gepleegd. De Britse autoriteiten hebben de VS om hun uitlevering gevraagd. Eerder werden de broers al aangeklaagd voor 21 feiten. Die waren gebaseerd op 3 slachtoffers en dat is nu opgelopen tot 7. Andrew en Tristan Tate hebben miljoenen volgers op sociale media en staan onder meer bekend om hun vrouwonvriendelijke uitspraken. De Hongaarse president Sajok treedt af, zoals premier Magyar wil. Hij heeft een grondwetswijziging ondertekend die speciaal bedoeld was om hem weg te krijgen. Sajok zegt dat dat in strijd is met de rechtsstaat, maar dat hij geen andere keuze heeft. De president is een partijgenoot van de vorige premier Orbán, die in april de verkiezingen verloor. Engeland heeft de troostfinale van het WK voetbal gewonnen van Frankrijk. De Engelsen kwamen met 4-0 voor, daarna scoorde Frankrijk 3 keer en uiteindelijk won Engeland met 6-4. 3 Engelse doelpunten werden gemaakt door Saka. Voor Frankrijk scoorde Mbappé 2 keer, waardoor hij Messi passeerde als topscorer alle tijden, maar dat kan vanavond in de finale tegen Spanje weer omdraaien. Het weer, het is vandaag wisselend bewolkt met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal een bui vallen. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Gelderland. Zin in Zondag.

goedemorgen. Welkom bij Zin in Zondag. We hebben vandaag een mooi thema. Namelijk muziek als avondlicht. Serenades, nocturnes en avondliederen van Tchaikovsky's wals en Chopin's nachtmuziek. Tot Glenn Miller bij Maanlicht en de regenboog van Israël. Kama Kawebole. Een zondagochtend die klinkt als een warme zomeravond. En die begon met een stuk uit Händels oratorium Solomon uit 1749. Toen heeft hij dat geschreven. Je hoorde twee hobo's boven dartelende strijkers. Die verbeelden de aankomst van de koningin van Sheba aan het Hof van Salomo. Het stuk klonk ook bij de opening van de Olympische Spelen van Londen in 2012... toen James Bond de Queen kwam ophalen in Buckingham Palace. En nu we het toch over sport hebben, moet ik toch even over gisteravond hebben. Want ik dacht, ik ga een heel klein stukje kijken. Een heel klein stukje van de wedstrijd Engeland-Frankrijk of Frankrijk-Engeland. Ik weet eigenlijk niet precies wat het was. Maar toen begon die wedstrijd en het was echt niet te geloven. Uiteindelijk is het 6-4 geworden en ik heb al die doelpunten gezien. Dus ik heb een vrij korte nacht achter de rug. Maar het was het waard. En als je een keer zin in zondag krijgt, dan krijg je ook heel veel energie. We zijn toe aan La Vie au Jeu de Ligne van James Galway.

Arioso from Cantata 156 van Johann Sebastian Bach, uitgevoerd door Albrecht Mayer en de Berliner Philharmoniker. Bach vond deze melodie zo mooi, eigenlijk veel te mooi voor één keer, en daarom heeft hij die later nog een keer gebruikt, die melodie, als langzaam deel van een klavercimbalconcert. Albrecht Mayer is al ruim 30 jaar solo-hoboïst van de Berliner Philharmoniker. En daarvoor hoorden wij dus La Vie au Chevaux de Lin. En toen zei ik, die is van James Galway, maar dat is natuurlijk niet zo. James Galway speelde fluit. Het stuk is geschreven door Claude Debussy. En dat is naar aanleiding van een gedicht over een meisje met vlasblond haar. En James Galway, die dus de fluit bespeelde, is the man with the golden flute. Hij was solofluitist bij de Berliner Philharmoniker onder Karajan, voordat hij solo ging spelen. We zijn nu toe aan de serenade voor strijkers van Tchaikovsky, gespeeld door de Academy of St. Martin in the Fields en Sir Neville Mariner. Dit was een wals uit de serenade voor strijkers, een dans in de avondzon. Hij schreef dit, deze serenade, Tchaikovsky, in 1880. Dat was ongeveer gelijk met de ouverture 1812. En dat laatste, dat vond hij een beetje verplicht werkje. Maar die serenade, zei hij, die kwam recht uit het hart. Deze wals is het beroemdste deel daarvan.

Trumpet Tune and Air van componist Henry Purcell, uitgevoerd door de Philip Jones Brass Ensemble. Dit is muziek die doet denken aan het laatste zonlicht op het terras. Dat zegt althans Frits Kleij, die deze lijst weer zo mooi heeft samengesteld. Ik sta hier echt te genieten achter de microfoon. Ik zou het liefst in een luie stoel willen zitten nu met mijn ogen dicht, maar er moet ook gewerkt worden. Dus ik moet af en toe vertellen waar we naar zitten te luisteren. Ja, dit is feestelijke theatermuziek uit de Engelse barok was dit. Purcell is maar 36 jaar oud geworden, maar hij geldt wel als de grootste Engelse componist van zijn eeuw. Het Philip Jones Brass Ensemble stond model voor vrijwel elk modern koperensemble. Dus er is veel afgekeken van dit Philip Jones Brass Ensemble. We gaan nu luisteren naar de beroemdste nocturne van Frédéric Chopin, uitgevoerd door Daniel Barenboim. Het was dus de beroemdste. Chopin schreef dit rond zijn 20ste, dus dan heb je al je hoogtepunt. Ik heb dat nog lang niet gehad en ik ben al wat ouder. Hij schreef dit rond zijn 20ste, kort na zijn vertrek uit Polen. Het genre nocturne is een nachtstuk. Het is een uitvinding van de Ierse pianist John Field. En Chopin maakte er, je zou kunnen zeggen, wereldliteratuur van.

Four Seasons Autumn was dit van Antonio Vivaldi, uitgevoerd door Janine Jansen. Het is het slotdeel van de herfst, verbeeld de jacht. Hoorns, schoten en vluchtend wild, allemaal op strijkers. Dit is dus wel grappig, hè? Dat is een avondmuziek uit de herfst die je dan op een zomerochtend hoort. Dat betekent ook weer dat radio je in verbeelding overal kan brengen. Uitgevoerd dus door Janine Jansen. Dat deed ze samen met een handjevol vrienden en familieleden. Janine Jansen, de violiste, die heeft in 2018 de Johannes Vermeerprijs gewonnen. Dat is de Nederlandse staatsprijs voor de kunsten. En zij werd door de jury geprezen voor haar uitzonderlijke muzikale interpretaties. Haar inzet voor het vak van violist. En ook als role model voor jonge muzici. Nou ja, daar konden we net van genieten. Straks komt ze nog een keer terug trouwens, zag ik al. En nu eerst muziek van Beethoven, een minuet. Schreef deze minuetten als jonge twintiger voor de Weense balzalen was dat. Het orkestorigineel ging verloren, alleen de pianoversie bleef bewaard. Het wordt uitgevoerd door I Musici. Dat is het beroemde Italiaanse Kamerorkest, dat speelt al sinds 1952 zonder dirigent. En de vraag is natuurlijk of dat een verstandige keuze is, of ze dat goed afgaat. Nou, dat kunt u nu beoordelen.

Gymnopédie, nummer 1 van Erik Satie, uitgevoerd door Anne Kwevelek op piano. Satie schreef zijn Gymnopédies in 1888... toen hij als cafépianist op Montmartre werkte. De titel verwijst naar dansfeesten in het oude Griekenland. Ja, dat staat voor een reeks melancholische pianowerken van de Franse componist Satie dus. En dat verwijst naar het Oud-Grieks. En het is een jaarlijks festival geweest in het oude Sparta, waar jonge mannen in de blote lucht dansten om hun atletische en militaire vaardigheden te tonen. En waarom Satie het zo genoemd heeft, dat is niet helemaal bekend geworden. Is nooit met zekerheid vastgesteld. Maar er wordt gedacht dat het te maken heeft met de exotische en iets wat mystieke klank. Maar historici vermoeden ook dat het een geestige, een ironische verwijzing is naar de muziek zelf. Nou, u mag erbij denken wat u wil. We gaan naar naar René Fleming. Die gaat iets uitvoeren van Antonin Dvorak. En dat heet Songs My Mother Taught Me.

Songs My Mother Taught Me, dus uitgevoerd door René Fleming. En dat was de eerste operazangeres die in 2014 het Amerikaanse volkslied zong bij de Super Bowl. Super Bowl is American football. Tegenwoordig heb je in Amerika ook ander voetbal. En daar is vanavond de finale van. Ik had het gisteren al over die troostwedstrijd, hè, tussen Frankrijk en Engeland. Echt een geweldige wedstrijd was. Ja, ik bedoel, dan word je wel mooi getroost als je zo'n wedstrijd ziet. Maar goed, vanavond dus die finale. En de pauze, die duurt wat langer dan normaal. Namelijk 25 minuten. Dus normaal een kwartiertje ongeveer. En dat heeft ermee te maken dat daar ook optredens zijn van beroemdheden. Dus die René Fleming die deed dat in 2014 voor het eerst op de Super Bowl. Vanavond bij de WK-finale kunnen we genieten van Justin Bieber, Madonna en Shakira. Maar nu eerst muziek van Gabriel Fauré.

Ave Maria van Charles Gounod. Die improviseerde die melodie in 1853 boven de eerste prelude van Bach. Dus Bach levert eigenlijk de begeleiding, Gounod de melodie. En daar zit dan wel ruim 100 jaar tussen. Dit stuk is uitgevoerd door Yo-Yo Ma op cello en Catherine Stott op piano. Die Yo-Yo Ma, dat is een Chinees-Amerikaanse componist en virtuoos cellist die meerdere Grammy Awards won. Hij werd geboren in Parijs. Chinese ouders die oorspronkelijk uit Zhejiang kwamen in China. Hij werd opgevoed met muziek. Zijn moeder was zangeres en zijn vader was dirigent en componist. En die Catherine Stott is een Engelse pianiste, klassieke pianist, vooral goed in de Engelse en Franse muziek, maar ook heel goed wordt gezegd in de tango. We zijn nu toe aan de sonate voor fluit en piano van Francis Poulenc, uitgevoerd door Juliette Urel op fluit en Hélène Couvert op piano. Poulenc schreef die sonate in 1957, zat bij de première zelf achter de piano. Dat is helemaal mooi natuurlijk, want dan weet je precies hoe dat uitgevoerd moet worden. Allegro malinconico. Het is snel, maar meewoedig. Het is eigenlijk typisch Poulenc. Juliette Urel is solofluitiste van het Rotterdams Philharmonisch Orkest.

0: bestookt met tientallen Russische raketten. Daarbij is zeker 1 dode gevallen, ook zijn er veel gewonden. Er brak brand uit in onder meer een supermarkt, een flatgebouw en een aantal kantoorgebouwen. Ook op andere plekken in Oekraïne werden inslagen gemeld. De gouverneur van de zuidelijke regio Zaporizhia zegt dat er 13 gewonden zijn. De VS heeft nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op Iran als vergelding, zeggen ze, voor de Iraanse aanval van vrijdag op een militaire basis in Jordanië. Daarbij kwamen 2 Amerikaanse militairen om het leven. De hoogste Iraanse leider, Mojtaba Khamenei, heeft gisteren het akkoord van vorige maand met de VS opgeschort. Eerder zei president Trump ook al dat het akkoord wat hem betreft verleden tijd was. De broers Andrew en Tristan Tate zijn in Miami gearresteerd. Het Verenigd Koninkrijk heeft om hun uitlevering gevraagd. Ze waren daar al aangeklaagd voor 21 strafbare feiten en er zijn nog eens 38 bijgekomen, waaronder verkrachting, mishandeling en mensenhandel. Andrew en Tristan Tate bereiken met hun manosfeervideo's op sociale media een miljoenen publiek. 5 inzittenden van een auto, onder wie een aantal kinderen, zijn vannacht gewond geraakt bij een eenzijdig ongeluk op de A50. De auto raakte bij Sint-Oederode van de weg, ramde een paaltje en belandde in een sloot. De 5 zijn per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn, is nog niet bekend. Engeland heeft de troostfinale van het WK-voetbal gewonnen van Frankrijk met 6-4. 3 Engelse doelpunten werden gemaakt door Saka. Voor Frankrijk scoorde Mbappé 2 keer, waardoor hij Messi passeerde als topscorer alle tijden. Maar die kan dat vanavond in de finale tegen Spanje weer omdraaien. En dan nog het weer tot besluit. Het is vandaag wisselend bewolkt, met de meeste zon voor het westen en zuiden. In het noordoosten kan lokaal een buitje vallen. Het wordt daarbij 18 tot 22 graden. Ook morgen een afwisseling van zon en wolken bij min of meer dezelfde temperatuur. Dit was het NOS-journaal.
1: Iris en de Mol Uitvaartverzorging helpt u op een passende manier een laatste groet te brengen. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
2: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
1: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. Iris-demol.nl.
2: Bergman Clinics. Gewoon vergoed door je zorgverzekeraar.
3: Je perfecte kozijn binnen handbereik. Ontdek de ruime selectie voor kozijnen, huisdeuren en glasgevels op Finstral.com. Of bezoek Finstral Studio Apeldoorn.
4: Ten Brundel Wonen is de expert op het gebied van wonen en slapen. Met ons brede assortiment en deskundig advies helpen we om uw woning comfortabel en stijlvol in te richten. Laat je inspireren in onze showroom in Wiel. Of kijk op tenbrundelwonen.nl.
5: Nee, nieuwe leesbril nodig?
6: Mijnleesbril.nl.
7: Kampeeroase, het adres voor al uw kampeerplezier in de regio Arnhem-Nijmegen. Bezoek onze 1500 vierkante meter grote showroom of kijk op kampeeroase.nl.
8: Heel veel bekende merken bij juwelier Robers in Vrede Duitsland. Van Rado, Ebel, Certina, Citizen tot Niesing, Fopen, Alcoro en trouwringen van 123gold.de. Vind ook uw vrije sieraad bij juwelier Robers in Vrede Duitsland.
9: Zin in Zondag.

Tantchen was dit uit het Zwanengezang van Franz Schubert, uitgevoerd door Mischa Majski. Schubert, of die liederenbundel, de Zwanengezang, is pas na Schubert's dood in 1828 verschenen. En een Tantchen is een serenade onder het venster van een geliefde. Majski is naar eigen zeggen de enige cellist die bij zowel Rostropovich als Piatigorsky studeerde. Welkom bij het tweede uur van Zin in Zondag. Muziek samengesteld door Frits Kleij. En mijn naam is Klaas Drupsteen. En die Frits die heeft fantastische muziek gemaakt. Ik sta hier echt te genieten. Ik zei het eerder ook al. Maar ik geloof dat hij de muziek niet alleen heeft uitgekozen op de schoonheid, maar ook op het feit dat het af en toe uitgevoerd wordt of gecomponeerd wordt door mensen met onmogelijke namen. Volgens mij zit hij zich thuis nu helemaal dood te lachen hoe ik hier sta te zweten. Na een korte nacht, ik had het al gezegd, want ik heb gisteravond, ik wou een heel klein stukje van de voetbalwedstrijd bekijken, maar 6-4, Engeland-Frankrijk, het was ongelooflijk, wat een wedstrijd. Ja, en dan is het wel goed om een avond muziek, een zondagochtend te hebben die klinkt als een warme zomeravond. Hoe verzint die Frits het, hè? Want dat is wat wij hier vanochtend brengen. Muziek met serenades, nocturnes en avondliederen. En daarin zijn we nu toe aan het Allegretto uit de 7e symfonie van Beethoven, uitgevoerd door de Berliner Philharmoniker onder leiding van Herbert von Karajan. Bij de première in 1813 was het publiek zo enthousiast dat dit deel meteen herhaald moest worden. En daar zeiden ze niet van Zugabe, Zugabe of We Want More, maar We Want Again.

Childhood and Manhood van Ennio Morricone. Uitgevoerd door Ennio Morricone en zijn orchestra. Het komt uit de Italiaanse film Cinema Paradiso uit 1988... over een jongetje en de dorpsbioscoop op Sicilië. Die film die won de Oscar voor beste buitenlandse film... en Morricone schreef de muziek samen met zijn zoon Andrea. Nu muziek van Mozart uit de Le Nozze di Figaro. De page Cherubino die vraagt de dames wat liefde nou eigenlijk is. Nou, daar krijgen we zo het antwoord op. Dat antwoord wil ik ook even. Ga ik even goed naar luisteren. Het is een zogenaamde broekrol. Een jongen gezongen door een vrouw. Het is hier de Tsjechische mezzosopraan Magdalena Kozena. En zij wordt begeleid door de Prague Philharmonia.

Oh, dat eindigt een beetje abrupt. Ennio Morricone, voor de tweede keer was dit met de althans muziek van hem. Once Upon a Time in the West. Die prachtige western uit 1968 alweer. Ik weet niet, ik heb een aantal keer gezien. Dat beeld met die man die daar staat met een andere man op zijn schouder. Die heeft de strop om zijn nek. Dat beeld, dat is heel erg in mijn hoofd gegrift. En ja, het is een film met onder meer Charles Bronson. Ik heb daar altijd veel van genoten. En die muziek die maakt dat natuurlijk extra bijzonder. Dit keer uitgevoerd door Yo-Yo Ma. Die hoorden we ook al in het eerste uur. En die nam een heel album op met Morricone muziek. En Morricone zelf was daarbij de dirigent. Dus Yo-Yo Ma en Ennio Morricone hadden we al even teruggehoord. Maar dat vertelde ik eerder al in de klassieke muziek niet heel bijzonder.

Grußen aus dem Süden, muziek van Johann Strauss junior. Die stelde deze wals in 1880 samen uit melodieën van een operette. Die is al lang vergeten, maar die wals die bleef en die is heel beroemd. En beroemd is ook de Moonlight Serenade van Glenn Miller. Samen met zijn orchestra wordt dit uitgevoerd. Het is een beetje zijn herkenningsmelodie vanaf 1939... met dat typische Miller-geluid. Een klarinet die boven de saxofoon zweeft. Miller verdween in december 1944 met een klein vliegtuig boven het kanaal op weg naar zijn troepenoptredens in Parijs. Want in de oorlog heeft hij ook een belangrijke rol gespeeld. Hier dus de Moonlight Serenade van Glenn Miller.

Moonlight Serenade dus van Glenn Miller. En met deze heerlijke rustgevende muziek, want het is lekker om naar te luisteren. Ik zei net dat ik het liefst in een luierstoel zou zitten, nu met mijn ogen dicht. Maar dat was bij die klassieke muziek. Nu wordt het al ietsje actiever, ietsje meer naar deze tijd toegetrokken. Al kwam dit nog wel uit 1939. Maar met deze muziek wil je eigenlijk niet met aardse zaken bezig zijn. En toch is hier verkeersinformatie. Want ja, er zijn wat vakantiegangers op de weg, denk ik. Het valt nog wel mee, hoor. Maar op de A12 Arnhem richting de Duitse grens, tussen knooppunt Ouddijk en de Duitse grens, staat een file van 2 kilometer. Je staat daar 6 minuten in vast. Nou ga ik heel langzaam weer over, want je moet niet te abrupt over dan naar die muziek waar we naar zaten te luisteren. Dit is het AV Verum van, ik moet eens even kijken, van Mozart natuurlijk.

0: De Meditation uit Thijs van de componist Jules Massenet, uitgevoerd door Joshua Bell en de Royal Philharmonic Orchestra. Dat is een gelauwerde violist, deze Joshua Bell. En het is wel grappig, hij heeft een keer een experiment gedaan. Ging hij in de metro van Washington zitten, daar in zo'n ruimte waar al die mensen staan te wachten. En dan ging hij viool spelen en had hij zo'n pet voor zich liggen, of nou, weet niet precies, of een bakje of zo. Maar vrijwel niemand bleef staan, of ja, stond misschien wel stil voor de tram te wachten, maar niet voor hem. Niemand luisterde, niemand lette op. Hij heeft er een dag gezeten, haalde 32 dollar natuurlijk op. Dus dat is grappig, dan ben je zo'n beroemde violist en dan merkt niemand daar eigenlijk wat van als je bezig bent.
1: De zingever.
0: Ja, en de zingever van vandaag is Jan-Martin Berghuis, pastor van de Protestantse Kerk in Loenen. Jij vertelde mij net dat je niet met vakantie gaat, hè? Oh ja, hij zit te wijzen naar de microfoon, want die stond niet aan. Maar nu wel, gelukkig.
2: Ik ben in mei al op vakantie geweest, 2 weken. En voor ons is wonen in Loenen deze periode is prachtig. Dus thuis ook een beetje vakantie.
0: Mooie omgeving. Is er wel wat te doen in de kerk, zo in zo'n zomer?
2: Nou, juist in Loenen is veel te doen. We hebben elke dinsdagavond zomerkringavond. Dus dan gewoon verbindingsactiviteiten van of samen een boswandeling doen, samen zingen. We hebben over 2 weken een avond op een boerderij bij iemand om rondgeleid te worden. Klootschieten, naar een museum. Ja, dus genoeg te doen om elkaar te ontmoeten.
0: En heeft dat dan ook nog iets met het geloof te maken? Met...
2: Ja, geloof, kerk, ecclesia, fellowship is ook gewoon juist de ontmoeting met elkaar. En de ontmoeting met elkaar als mensen, ja, dat doet ook gewoon iets. Om dicht bij elkaars hart te komen. En daarmee ook dicht bij het hart van God.
0: Ah, en komen daar veel mensen op af?
2: Dat,
0: het klootschieten bijvoorbeeld.
2: Nou, de klootschieten moet nog gaan gebeuren. Maar je hebt een groep tussen de 12 en 20 mensen of zo die daaraan deelnemen. Ook mensen die doorgaans niet naar de kerk komen of zondags het graag laten gaan. Maar op zo'n activiteit dan wel inderdaad die ontmoeting willen hebben.
0: En jij bent er ook vaak bij?
2: Ik ben er altijd bij.
0: Altijd? En kan je een beetje klootschieten?
2: Dat is lang geleden, dus dat zal zich over een paar weken moeten bewijzen.
0: Ik ben heel benieuwd. Volgende keer gaan we daarna vragen. Jan-Martin Berghuis hier met de column.
2: De kolom. Er staat boven buurt maken. Daar kwamen ze het grindpad op bij ons huis. Afgelopen dinsdagavond om, zoals dat heet, buurt te maken. Wij zijn nieuw komen wonen in Loenen bij Apeldoorn. Je woont en leeft er niet voor jezelf. Je maakt deel uit van een buurt. Je komt elkaar tegen, hebt ook weet van elkaars leven. Of, om in termen van Ramses Shaffi te spreken, zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder. Dat doe je met elkaar. Dan moet je elkaar wel een beetje leren kennen. En daarom buurt maken. Open huis. Dat betekent de deuren los, de buurt over de vloer, iets te eten, iets te drinken, een ijskar, elkaar ontmoeten, cadeautjes en nieuwsgierig rondkieken in andermans bedoeling. Het was een mooie, ontspannen zomeravond. Nieuwsgierigheid brengt je verder. Kijken, vragen, luisteren, durven ontmoeten. Wie zijn zij? Wat doen ze hier? Zijn ze hartelijk? Geïnteresseerd? Wat houdt hen bezig? Zijn het een beetje gewone mensen? Doen ze met ons mee? In een hecht dorp als Loenen zijn dit geen onbelangrijke vragen. Het gaf ons een verrassend leuke gesprekken. Een klik. Ja, dit dorp mag ons thuis worden. Nieuwsgierigheid zet mensen in beweging. Het schept iets nieuws. Die beweging zien we ook in de kerk in West-Europa. Een verrassende opleving onder jongeren en jongvolwassenen. Het zijn 20ers en 30ers, Gen Z, zoals men zegt, die in deze tijd van onzekerheid weer op zoek gaan naar houvast en de zin van het leven. Ze willen weg, weg van de leegte, de prestatiedruk en de valse opsmuk van social media. Zoeken naar rust, vrede, een doorleefde inhoud, komen ze naar de kerk met al hun vragen, verlangens en worstelingen. Na een lange periode van ontkerkelijking is er bij deze generatie een honger, een nieuwsgierigheid naar God. Ze weten vaak van toeten nog blazen, maar zijn ook niet belast met de negativiteit en de bitterheid die zo lang als een donkere wolk boven kerken gehangen heeft. Geheel blanco stellen ze vragen naar de geloofsbeleving in de kerk, wat de mensen daar drijft en draagt. Ze zijn benieuwd naar wat die Jezus met je doet, hoe hij tegen het leven en deze samenleving aankijkt. Je krijgt een onbevangen salvo aan levensvragen op je afgevuurd. Nou, van hen kan ik het goed hebben. machtig mooi als mensen vragen durven stellen. Er is oprechte interesse. Geen vraag is mij daarom te gek. En dat is ook de kern van de Alpha-cursus die wij in september in Loenen gaan starten. Ruimte geven aan al die vragen over God en Jezus en jouw wereld. Want ze hebben alles met elkaar te maken. Het is een soort, ja, buurt maken met Jezus. Want juist dat deed Jezus zelf ook. In de Bijbel is de geschiedenis van Zacchaeus mijn favoriete verhaal. Lees Lucas 19. Jezus die in de stad Jericho binnenkomt, omringd door massa's mensen die vooral wonderen en stunts willen zien. Maar wat doet Jezus? Wie ziet Jezus? Hij stopt plotseling bij een boom en kijkt omhoog. En daar probeert, verstopt tussen de bladeren, een verschoppeling nieuwsgierig en stiekempjes een glimp van Jezus op te vangen. Hij wilde wel eens zien wat Jezus voor iemand was, staat er in de Bijbel. Zacchaeus was een wat mafioze belastingambtenaar, uitgekotst door iedereen. Hij had geen goede buurt en beurt gemaakt bij de mensen. Jezus kijkt hem aan en zegt: Zacchaeus, kom vlug naar beneden, want vandaag moet ik bij jou in huis zijn. Iedereen sprak er schande van dat Jezus buurt ging maken bij een vreemde eend in de bijt. Maar juist in deze ontmoeting komt een ommekeer. Zacchaeus wil wat scheef is gegaan in zijn leven weer rechtzetten. Hij betaalt wat hij heeft afgeperst ruimhartig terug. Waarop Jezus zegt: jij hoort er weer bij. Je staat er niet meer buiten. En wat deed Jezus nou precies in het huis van Zacchaeus? Buurt maken. Open vragen stellen. Van hart tot hart ontmoeten. Eerlijke en onbevangen nieuwsgierigheid kunnen leiden tot onverwacht mooie bewegingen. En jij? Kijk eens om je heen vandaag. Met wie zou jij eens buurt willen maken? Of sterker nog, met welk jong mens? Ze hebben je nodig. Is dat moeilijk? Nee. Strijk de hindernis bij jezelf glad door oprechte nieuwsgierigheid. Dan is geen vraag te gek. Heb een gezegende ontmoeting vandaag. Amen.
0: Jan Martin Berghuis.

0: Wij hoorden nu achtereenvolgens het drinklied uit La Traviata, uitgevoerd door Luciano Pavarotti en Joan Sutherland. En dit was Ancient Airs and Dances uit de suite 3 Italiana van Ottorino Respighi, uitgevoerd door het Orpheus Chamber Orchestra. Die Respighi, als je dat zo zegt, want ik denk dat Frits Klei thuis nu weer zit te lachen over mijn uitspraak, maar was ook maar wie kent hem ook? Ken jij hem? Oh, wacht, ik is de verkeerde. Jij kent hem ook niet, hè?
1: Ik ken hem ook niet, nee.
0: Jan-Martin Berghuis. Nee, ik had er ook nog nooit van gehoord, eerlijk gezegd. Maar het is wel een interessante man, want hij was behalve componist ook muziekwetenschapper. Hij bewerkte eeuwenoude luidmuziek voor modern strijkorkest. En het Orpheus Chamber Orchestra uit New York speelt principieel zonder dirigent. Dat is al het tweede orkest vandaag dat dat doet. Waarom doen ze dat toch? Je hebt ook tegenwoordig van die bedrijven waar geen directeuren meer zijn. Hè? Die hebben een soort gedeeld leiderschap. Maar dat heb je dus in de muziek ook.

Ja, muziek van de film, of uit de film Forrest Gump. The Feather Theme was dit, van componist Alan Silvestri. Die bijvoorbeeld ook de muziek schreef voor Back to the Future. En we gaan naar andere filmmuziek. En dat komt uit Pride and Prejudice. En eens even kijken, wat kan ik daar nog over zeggen? Ja, het is van Marianelli.

0: tuinplannen? Rijmer Sierbestrating heeft een groot, scherp geprijsd assortiment. Een passende oplossing voor ieder budget. Kijk op rijmer-sierbestrating.nl.
1: Pedicure. Een boeiend, uniek en vooral dankbaar vak. Een vak waar medische zorg en uiterlijke verzorging samenkomen. Een eigen pedicurepraktijk, ambulant werken of in loondienst. Er is altijd een vorm die bij jou past. Benieuwd of de pedicurewereld iets voor jou is? Kijk dan snel op pedicureworden.nl en laat je inspireren.
0: Kom kijken voor diverse restpartijen. Kijk op rijmer-sierbestrating.nl.
2: Wentus Tegels en Vloeren in Winterswijk is tijdens de bouwvakvakantie gewoon geopend.
3: Woon je in de gemeente Nijmegen en heb je een laag inkomen? Dan kan je bij de gemeente de meedoenregeling aanvragen. Dat is een vergoeding voor een cursus, een sport of andere activiteiten. De STIP kan je helpen bij het aanvragen. Kom naar een STIP bij jou in de wijk of bel de gemeente op het korte telefoonnummer 14024.
4: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag, ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent en AH Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar 1,90 euro. Prijsfavorieten, altijd laag. Lekkere

0: Rusland niet eerder zoveel ballistische raketten af op Oekraïne. Het leger zegt nog niet eens de helft daarvan te hebben kunnen onderscheppen. Het land heeft een nijpend tekort aan munitie voor luchtafweersystemen. 5 inzittenden van een auto, onder wie een aantal kinderen, zijn vannacht gewond geraakt bij een eenzijdig ongeluk op de A50. De auto raakte bij Sint-Oedenrode van de weg, ramde een paaltje en belandde in een sloot. De 5 zijn per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn, is niet bekend. De broers Andrew en Tristan Tate zijn in Miami gearresteerd. Het Verenigd Koninkrijk had om hun uitlevering gevraagd. Ze waren daar al aangeklaagd voor 21 strafbare feiten en er zijn nog eens tientallen bijgekomen, waaronder verkrachting, mishandeling en mensenhandel. Andrew en Tristan Tate bereiken met hun manosfeer-video's op sociale media een miljoenen publiek. Een concert van Bad Bunny in Milaan is gisteravond afgebroken vanwege zware hagelbuien. Op de renbaan Hippodrome La Maura kwamen zo'n 80.000 fans in het noodweer terecht. Eerst werd nog omgeroepen dat het concert even zou worden onderbroken en dat iedereen op zijn plek moest blijven. Maar toen het noodweer toch heftiger bleek, werd besloten het optreden van de Puerto Ricaanse zanger af te gelasten. Het is nog niet duidelijk of Bad Bunny op zijn wereldtournee Milaan nog eens gaat aandoen om het concert in te halen. Het weer, zon en wolken met mogelijk hier en daar een enkel buitje. Staat een vrij stevige noordwestenwind en het wordt tussen de 17 en 23 graden. Morgen ook een afwisseling van zon en wolken. Aan de temperatuur verandert niet veel. Dit was het NOS-journaal.
1: Bij Maron Meubels en Keukens in Terborg profiteer je nu van mooie kortingsacties.
2: Exclusief wonen op de Veluwe vraagt volledige aandacht. Aurelis Makelaars begeleidt het hogere segment met vertrouwen, discretie en oog voor elk detail. Zoekt u begeleiding die echt bij u past? Aurelis Makelaars. Exclusief wonen met aandacht. Kijk op aurelismakelaars.nl.
3: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Dit zit echt fantastisch, Tineke.
5: Maar ook wel joken, het is een Veldhof.
4: Verwen jij je maar.
5: Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè.
4: Maar mee?
5: Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan.
4: Ja, ik voel hem.
6: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op veldhof.nl. Dat is pas comfortabel.
3: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
8: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
9: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
8: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
9: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
10: Zin in Zondag.

Antonio Vivaldi schreef een sonnet bij elk jaargetijde. En dit was de winter. Hier hoor je klappertanden, stampende voeten, snijdende wind. Het Britse ensemble La Serenissima is vernoemd naar de bijnaam van Venetië, namelijk Vivaldi's stad. En dat ensemble heeft dit dus uitgevoerd samen met de solist Adrian Chandler. Dit is het derde uur van Zin in Zondag. Hartelijk welkom weer. Muziek samengesteld door Frits Klei. Mijn naam is Klaas Drupsen en ik weet niet waar die Frits zat met zijn hoofd toen hij dit stuk programmeerde. Wintermuziek. Hij had het waarschijnlijk heel warm of zo, zocht wat verkoeling. Maar het is wel grappig, hè? Ik zei het in het eerdere uur ook al, toen we herfstmuziek voorgeschoteld kregen, dat het zo mooi is dat je op de radio eigenlijk alles... Je kunt verbeelden en je kunt dus alles naar je toe halen. Je kunt alles programmeren, je kunt er alles van maken en je kunt er gewoon in je hoofd naartoe zweven, als het ware. We zweven nu naar de zee, beyond the sea zelfs. Bobby Darin.

Uit de 39e symfonie van Mozart is dit het Menuetto, uitgevoerd door Herbert von Karajan en de Berliner Philharmoniker. Het komt uit de zomer van 1788, waarin Mozart in enkele weken zijn laatste drie symfonieën schreef. De 39e is de enige met klarinetten. In het middendeel van dit minuet spelen ze een Weens straatdansje. Nu naar toch wel behoorlijk andere muziek van Simon en Garfunkel uit 1967, denk ik. Het is in ieder geval beroemd geworden door de film The Graduate, waar Dustin Hoffman in speelt. Het is een eeuwenoude Engelse ballade, en die leerde Paul Simon kennen van de Engelse folkzanger Martin Carthy. Nou, heeft hij met zijn vriend Garfunkel dus een mooie versie van gemaakt, die dus, zoals ik al zei, in The Graduate te horen was. En dat is wel een grappige film. Ik weet niet, die is al bijna 60 jaar oud, dus die film. Met Dustin Hoffman, die net afgestudeerd is als deze film speelt. Hij is dus een jonge man. Die wordt versierd door een oudere dame, een vriendin van zijn ouders. Maar wordt dan verliefd op de dochter daarvan. En dat is dus een hele interessante driehoeksverhouding die verfilmd is. En waar dus die muziek van Simon en Garfunkel in te horen is. Cabro Fair.

Humoresque nummer 7 van Antonin Dvorak, uitgevoerd door Itzhak Perlman. Lichtvoetige en huppelende muziek noemt Frits Klei dit. Hij schreef die humoreske voor piano in de zomer van 1894. Net terug uit Amerika, staat erbij. Toen werd je kennelijk nog vrolijk van dat land. We gaan naar Here Comes the Sun van The Beatles, geschreven door George Harrison in de lentetuin van zijn vriend Eric Clapton.

Sous le ciel de Paris van Yves Montand. Het is geschreven voor de gelijknamige film uit 1951. Het is later ook gezongen door Edith Piaf en Juliette Gréco. Montand werd geboren in Italië als Ivo Livi en werd in Parijs ontdekt door Edith Piaf. En nou worden we weer uit die mooie muzikale sfeer getrokken, want er is wat te melden. Er is namelijk een file. En die staat op de A12 Arnhem richting Duitse grens, tussen Zevenaar en de Duitse grens. Er is een file van 3 kilometer waar je 8 minuten in vast staat. Dan ga ik dit weer langzaam wegdromen. Dan komen we weer zo snel mogelijk terug in de sfeer waar we in zaten. En dat wordt iets met muziek uit de film Il Postino. Ik ga er straks nog wat meer over vertellen.

Nederlandse bewerking van de film Muziek uit Il Postino. Dit waren harpisten Lavinia Meijer en bandoneonist Karel Krajnov, die u misschien nog wel kent van die traan van Maxima toen hij in de kerk speelde bij hun huwelijk. Ja, het komt dus uit die film Il Postino. En dat is mooi. Poëzie is bedoeld om vrouwen te veroveren. Dat is de filosofie van Mario. Dat is de postbode, Il Postino dus, op een Italiaans eilandje. Hij bezorgt iedere dag de post, onder meer bij een dichter, Pablo Neruda is dat. En ja, die helpt hem dan schoorvoetend bij zijn pogingen het hart te winnen van Beatrice, de plaatselijke schoonheid. Het is een heel mooie film, warm poëtisch drama met Massimo Troisi, en die heeft dus in die film gespeeld. En het blijkt dat die Mario veel intellectueler is en veel slimmer dan iedereen, inclusief hij zelf, denkt. Heel bijzonder, die film die is dus gemaakt door onder meer door Troisi, die speelde daarin. En die is overleden een dag na de laatste opname. Dus één dag na de laatste opname is hij overleden. Dat kan je ook niet verzinnen. En hij kreeg toen postuum een Oscar-nominatie. Heeft die Oscar overigens niet gewonnen. Maar goed, ik ben toch geïnspireerd. Poëzie kun je inzetten om vrouwen te versieren. Ik weet niet, dat is een rare poging op de radio. Dat doe ik ook niet echt nu, hoor. Maar het is wel leuk. Ik ga kijken wat dat losmaakt als ik een gedichtje ga voorlezen. En ik vind het een heel mooi gedicht. Gaat over, ik zeg eigenlijk niet waar het over gaat. Je moet maar luisteren. Het heet Hebben en Zijn. Het is van Ed Hoornik. Op school stonden ze op het bord geschreven. Het werkwoord hebben en het werkwoord zijn. Hiermee was tijd, was eeuwigheid gegeven. De ene werkelijkheid, de andere schijn. Hebben is niets, is oorlog, is niet leven, is van de wereld en haar goden zijn. Zijn is boven die dingen uitgeheven, vervuld worden van goddelijke pijn. Hebben is hart, is lichaam, is twee borsten, is naar de aarde hongeren en dorsten, is enkel zinnen, enkel botten plicht. Zijn is de ziel, is luisteren, is wijken, is kind worden en naar de sterren kijken. En daarheen langzaam worden opgelicht.

0: Morgen komt het goed.
1: Nou, zo heet het nummer
0: morgen
1: ook.
0: Morgen komt het goed.
1: Zo dus, Morgen komt het goed van Diggy Dex. Dat nummer dat schreef hij naar aanleiding van de aanslagen in Brussel in 2016. We gaan nu naar een stuk van Edward McDowell, Woodland Sketches, uitgevoerd door Eugene Ormandy en de Philadelphia Orchestra. Die McDowell, schreef dit miniatuurtje in 1986 op zijn boerderij in New Hampshire. Die boerderij is nu de McDowell Colony. Dat is een beroemde kunstenaarskolonie waar onder andere Bernstein en Copland werkten.

Wonderful Tonight van Eric Clapton. Hij schreef het nummer in 1976. Toen was hij aan het wachten tot zijn vriendin Patty Boyd klaar was voor een feestje. Zij heeft dus teruggereden, zoals je kon horen. En zij was zich aan het opmaken. En hij dacht, oh, wat is het toch mooi. Wat is het toch fantastisch. Wat ben ik toch blij met haar. Diezelfde Patty was overigens eerder getrouwd met George Harrison. Here Comes the Sun hebben we net gehoord, hè, van de Beatles. Dat was dus geschreven door George Harrison. Toen... In de tuin van Eric Clapton. En dan probeer ik me even dat voor te stellen. Had hij misschien zijn vrouw meegenomen? Was hij helemaal geconcentreerd met die tekst bezig? En waren ondertussen die vrouw van hem en Eric Clapton met elkaar in gesprek? En daar is misschien wel de vonk toen overgesprongen. Ik weet niet zeker. Dit is niet wetenschappelijk bewezen. Dit is niet historisch vastgesteld. Maar ik kan me voorstellen dat het zo gegaan is. We gaan nu naar muziek van Eldo Di Lazzaro. Chitarra Romana. Gezongen door Vittorio Grigolo. Of Grigolo, denk ik eigenlijk. Die zong als jong in het koor van de Sixtijnse kapel en kreeg de naam Il Pavarottino, dus de kleine Pavarotti, toen hij op zijn 13e naast Pavarotti op het toneel stond. En laat Pavarotti nou net in het afgelopen uur voorbij zijn gekomen. Het zit zo goed in elkaar, dit programma. Dit wordt zo mooi aan elkaar gekoppeld. Het is een ketting van prachtige muziek gesmeed door Frits Klei. Ik kan zijn naam niet vaak genoeg zeggen. Nou, is dat een naam die je op zich wel zou moeten kunnen uitspreken. En zelfs daar heb ik dan nog moeite mee. Maar de muziek die klinkt gewoon zoals het hoort.

0: Chitarra Romana, dus van Vittorio Grigolo. Ben jij daar wel eens geweest in Rome, André?
1: Ik ben nog nooit in Rome geweest.
2: Dat moet je een keer doen.
1: Ja, de toren van Pisa bekijken en zo. Ja, dat is natuurlijk het eerste wat in me opkomt. Maar,
0: ja, alleen ja, die staat in Pisa, hè?
1: Die staat dan weer in Pisa. Ja, precies. Dat is dan toch wel anders. Ja, Italië zit ik toch meteen toch een beetje breder te denken. Maar je hebt gelijk.
0: Maar wat, nee, maar je bent dan dichter bij Pisa dan hier vandaan.
1: Ja, dat is misschien wel zo. Maar wat maakt Italië dan zo mooi, Klaas?
0: Nou,
1: of Rome dan in dit geval?
0: Nou, ik heb eens een keer een tv-programma gemaakt met Antoine Baudard. Mm-hmm. En dat lijkt een beetje een stugge man. Dat heb ik toen in Rome, waar hij woonde, opgenomen. Dat programma heet Het Hoogste Woord. En dat was zo'n bijzondere reis daar. Door dat decor. Dat natuurlijk dat eeuwenoude, dat klassieke decor. Rome is echt een geweldige stad. En wij hebben daar ook iedere avond lekker zitten eten en drinken. En heel veel gekletst en zo. En als je dan in zo'n bepaalde sfeer komt. Ja, ik vond het een fantastische stad. Dus ik zou iedereen aanraden om daar een keer heen te gaan.
1: Nou, mooi.
0: En dan misschien wel die muziek luisteren van die Grigolo. Ja, maar nu eerst muziekcadeau, want wat ga jij doen zo meteen?
1: Van Grigolo naar muziekcadeau. Ja, nee, ja. Zeker, want straks gaan we weer verzoekplaten doen. Zoals elke zondag, een beetje de voorbereidingen op de Vierdaagse hebben we gistermorgen ook een beetje gedaan. En dat betekent dat er wordt veel vrolijke muziek aangevraagd. Dat merk je wel. Ja, dat is wel heel grappig
0: weer,
1: om te zien.
0: Of
1: ja, misschien ook wel. Het is wat afgekoeld. Men komt weer wat meer tot leven misschien.
0: We kunnen weer een dansje maken.
1: Ja, precies. Dus er wordt leuke muziek aangevraagd. We staan natuurlijk aan de vooravond van de Vierdaagse. Maar laat maar doorkomen. Wat er ook aangevraagd wordt, dat maakt eigenlijk helemaal niet uit. Gewoon via gld.nl/muziekcadeau.
0: Ja, en dan een leuk verhaal erbij, dat helpt wel, hè?
1: Dat helpt altijd.
0: Ja. Is er al één nummer in de lijst waarvan jij weet dat die voorbij gaat komen, waar je je enorm op verheugt?
1: Waar ik me op. Nou, dat is wel grappig. Ik heb er nu één of twee liggen. Dus het is altijd een beetje lastig om daar een uitspraak over te doen. Dat het meeste eigenlijk tijdens de uitzending echt tot stand komt.
0: Ja.
1: Dus
0: mooi, hè? Dus jij weet ook niet wat er gaat gebeuren.
1: Nee, dat weet ik elke zondag niet. Dus elke zondag weer een verrassing.
0: André laat zich meevoeren door de wensen van de luisteraar.
1: Zo is het.
0: Allemaal cadeaus. Wij hebben trouwens ook allemaal mooie cadeautjes gegeven. En er komt er nog één. Ik denk zelfs nog wel twee cadeautjes ga ik uitdelen. En de eerste is Somewhere Over the Rainbow.

Beetje raar einde. Somewhere over the rainbow door de Hawaïaanse zanger Israel Kawiwole. Zo moet je dat uitspreken. Dit was 3 uur zin in zondag. Heel veel plezier zometeen met André en zijn muziekcadeau. Wij gaan eruit met Dinah Washington met What a Difference a Day Made.

0: gesprek met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
1: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
0: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
1: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
3: Mam, waar is mijn zwemband?
4: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
5: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe!
2: Geeft ruimte. Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
5: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
6: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
7: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar nee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
8: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op veldhof.nl. Dat is pas comfortabel.
6: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
9: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
10: Meer van minder. Simpel.
11: Toe aan een nieuw kunstgebied? Maak dan een afspraak bij Primidentis. Aan de Paul Krugerstraat 2 in Arnhem. Primidentis.nl.
12: Summerdeal Festival bij Vivaldi XL Garden & Living in Zevenaar. Vol op korting op heel veel showroomverlaters op zowel onze interieur-

0: ze nog niet de helft van de raketten onderscheppen vanwege te weinig luchtafweer. Op de A1 bij Naarden is vanochtend vroeg een spookrijder op een taxi gebotst. Niemand raakte gewond, maar de spookrijder is aangehouden. De 33-jarige Amsterdammer was onder invloed toen hij 3,5 kilometer lang richting Amsterdam tegen het verkeer inreed. Hoe die op de verkeerde weghelft terechtkwam is nog niet duidelijk. Cuba heeft dissident Luis Manuel Otero Alcántara in ballingschap naar de VS laten gaan. Alcántara was een van de boegbeelden van een groep kunstenaars die protesteert tegen het communistische regime in Cuba. Hij werd in 2021 opgepakt. Cuba wilde hem laten gaan als hij het land zou verlaten en van de VS mocht hij komen. Gisteren landde hij in Miami. Een concert van Bad Bunny in Milaan is gisteravond afgebroken vanwege zware hagelbuien. Op de renbaan Hippodrome La Maura kwamen zo'n 80.000 fans in het noodweer terecht. Eerst werd nog omgeroepen dat het concert even zou worden onderbroken en dat iedereen op zijn plek moest blijven. Maar toen het noodweer toch heftiger bleek, werd besloten het optreden van de Puerto Ricaanse zanger af te gelasten. Het is nog niet duidelijk of Bad Bunny op zijn wereldtournee Milaan nog eens aandoet om het concert in te halen. En dan nog het weer tot besluit. Er zijn zon en wolken vandaag, met mogelijk hier en daar ook een enkel buitje. Er staat een vrij stevige noordwestenwind en het wordt zo tussen de 17 en 23 graden. Morgen ook een afwisseling van zon en wolken en aan de temperatuur verandert niet veel. Dit was het NOS-journaal.
1: Katrien, dankjewel. Een hele goede morgen. Ja, we zijn hier bij Omroep Gelderland in een zomerse stemming. Want ja, de Nijmeegse Vierdaagse staat voor de deur. Hè? En vanaf morgen laten we je de hele week meegenieten van het grootste wandelevenement van de wereld. En dit weekend zijn we al aan het opwarmen. We hebben een mooi feest ook met de Zwarte Cross. Heb je er al wat van gezien op tv? Ik ben benieuwd welke vrolijkheid jij erbij doet, muzikaal gezien. Vraag je verzoekplaten aan via onze site gld.nl/muziekcadeau of de Omroep Gelderland app even rechtsboven op WhatsApp ons klikken. En doe dat mag voor jezelf, voor vrienden, familie en kennissen. En we zijn dol, ik zei het al, op jouw mooie verhalen.
2: Pedicure, een boeiend, uniek en vooral dankbaar vak. Een vak waar medische zorg en uiterlijke verzorging samenkomen. Een eigen pedicurepraktijk, ambulant werken of in loondienst. Er is altijd een vorm die bij jou past. Benieuwd of de pedicurewereld iets voor jou is? Kijk dan snel op pedicureworden.nl en laat je inspireren.
3: Bij Kuipers Badkamers leveren en monteren wij complete badkamers met wandpanelen. Makkelijk in onderhoud. Snelle renovatie met onze eigen professionele medewerkers en een aanspreekpunt. Bezoek onze showroom in Huissen of kijk op kuipersbadkamers.nl.
4: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
3: Kuipers Badkamers in Huissen. Al 25 jaar uw badkamerspecialist.
2: Muziekcadeau.

0: Ja, zo begin je de zondagochtend nog een beetje dansend, hè? Met Cool in the Gang bij Radio Gelderland. En straight ahead, het is 10:12. Pak er nog een bak koffie bij. Ik heb er wel zin in. Voor mij dan helemaal zwart. Doe ik de muziek er voor je bij deze ochtend. We gaan heel veel fijne muziek draaien. En jij hebt invloed op onze platenlijst. Laat me weten wat je wil horen via de Omroep Gelderland app. En mailen, dat mag ook, andre@gld.nl. En onze hele platenkast die hebben we uitgestald via de site gld.nl/muziekcadeau. Daar staat het allemaal op. De eerste verzoeken die zijn trouwens al binnen. En dat zijn hele mooie verzoeken. Die komen dan uit Apeldoorn en dat is Rob de Nijs.
1: Je eigen muziekcadeau.
0: Ja, die draaien we dan voor Laurens, André en Brenda namens Diana. En die draaien we ook voor Ibru, Sanne en Erik. Deze, zoals gezegd, van Rob de Nijs. En het werd zomer. Even wat romantiek op de zondagochtend.

liedje van Udo Jurgens in een mooie vertaling. Rob de Nijs en het werd zomer. Heb je al nagedacht over je countryklapper? Straks om 11:15, dan geef ik je de kans om een countryplaat op het podium te zijn. Dat mag oud en nieuw zijn, als het maar die fijne klank heeft. Hè? Van steelgitaars, banjo's, pedalsteels, een typische countrystem. Nou, welke moet dat dan volgens jou zijn, als je er mooie herinneringen aan hebt? Of misschien ben je met leden van de dansgroep aan het oefenen. Het is misschien vakantie, maar in het najaar misschien weer. Laat het maar even weten via de Omroep Gelderland app en mailen andre@gld.nl. Ik ben heel benieuwd met welke suggestie je eraan komt. Zometeen nog veel meer verzoeken. Er komen al veel verzoeken over de Vierdaagse binnen, om de Vierdaagse lopers heel veel sterkte en succes te wensen. Ja, dat gaat bij de Vierdaagse altijd hand in hand. Dat is altijd mooi om te zien. Diana Ross en de Supremes heb ik nu voor je. Dit is Love Child bij Radio Gelderland.

Als je naar Radio Gelderland luistert, dan hoor je deze vaak voorbij komen van Teddy Swims en Mr. Know-It-All. Ik heb nog een verzoek zometeen voor de hoofdpunten van het Gelders nieuws van Cor de Vlieg. En die vraagt deze zomerse plaat aan van The Beach Boys. Wil je God Only Knows draaien, dan wordt mijn zondag daar een stuk beter van. Nou, dat dragen wij natuurlijk met liefde en plezier aan bij.

0: Radio Gelderland.
1: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
2: Mam, waar is mijn zwemband?
3: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
4: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
5: geeft ruimte.
1: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
4: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
8: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
9: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
8: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
9: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
10: Met het scherp geprijsde assortiment van Rijmer Sierbestrating maak je van jouw tuin een droomtuin. Grote collectie keramische tegels. Rijmer-sierbestrating.nl.
11: Nu bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Het is sale. Profiteer van enorme kortingen.
10: Kom kijken voor diverse restpartijen. Kijk op Rijmer-sierbestrating.nl.
12: Op een HNA is het 22:30. Je luistert naar Radio Gelderland. In Almen is het nu 17,4 graden en in Kesteren 18,4. Het weer in Gelderland vandaag is het meest droog bij een meest matige noordwestenwind. En het wordt zo'n 20 tot 22 graden. De zon schijnt af en toe, maar er komen ook flink wat wolkenvelden voor. En dan het belangrijkste Gelderse nieuws. Een 33-jarige vrouw uit Apeldoorn raakte afgelopen nacht zwaar gewond bij een steekincident in een trappenhuis aan de Germanenlaan in Apeldoorn. De politie heeft een 31-jarige man uit Apeldoorn aangehouden als verdachte en het onderzoek loopt nog. De Zwarte Cross 2026 gaat de finale in met een laatste dag vol bizarre stunts en grote artiesten. Op gld.nl/zwartecross kun je alles volgen vanaf het festivalterrein. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en uiteraard de Omroep Gelderland app. Het is lekker weer in onze provincie, ik zei het net al. Ja, hoe wordt het weer eigenlijk voor onze wandelaars aan de 108e Nijmeegse Vierdaagse? Je hoort het binnen nu en 10 minuten van Weerplaza. En met welk countryliedje kan ik je blij maken? Straks om 11:15 dan draai ik misschien wel jouw countryklapper. Geef je keuze maar door via de Omroep Gelderland app of mail me anders even andre@gld.nl.
13: Iris en de Mol uitvaartverzorging is voor iedereen. Ook als u niet of elders verzekerd bent. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
14: Wilt u ultiem comfort en optimale hygiëne op het toilet? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet. Van advies tot vakkundige montage zonder hak- en breekwerk binnen een halve dag. Meer info op velunova.nl.
13: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. iris-demol.
14: U wast uw handen toch ook met water? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet.
15: Prachtige sieraden, stijlvolle horloges en schitterende trouwringen vindt u bij juwelier Anne Nienhaus in Euding, Duitsland. U kunt bij Anne Nienhaus iets moois kopen voor uw partner, familielid of bekende. Maar er staat u ook niets in de weg om iets moois voor uzelf te kopen. U slaagt gegarandeerd bij Anne Nienhaus in Euding.
16: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
17: INS uit Hummelo. Zowel projectmatig als privé. Uw partner in de zonwering, verandazonwering, garagedeuren en raamdecoratie. Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
0: Bergman Clinics. Gewoon vergoed door je zorgverzekeraar.
17: Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
18: Wil je straks op vakantie gewoon je menukaart kunnen lezen? En de ober zien aankomen? Maak dan nu een afspraak voor jouw nieuwe multifocale bril en zonnebril bij Sven voor Ogen. Kijk op svenvoorogen.nl. Gezond zitten? Zo zit dat. Gartner Ergonomische Meubelen uit Nijmegen is er voor de gezonde werkplek thuis en op kantoor. Ook voor relaxe ontspanningsfauteuils kunt u bij Gartner terecht. Zorg goed voor je lichaam en kijk op gartner.nl.
19: Muziek cadeau.

coverkoning wordt hij ook wel genoemd. Hè. Soms zijn de versies van Joe Cocker misschien nog wel mooier dan het origineel. Delta Lady was dat hier bij Radio Gelderland. 5 minuten over 11:30, zo zeg

Kijk iedere donderdag naar Plaat Delict. Het opsporingsprogramma van Omroep Gelderland en RTV Oost. Politie en justitie vragen je wekelijks mee te denken over misdaden in Gelderland en Overijssel. Want dankzij jouw tips kunnen vele vormen van criminaliteit worden opgelost. Iedere donderdag bij Omroep Gelderland. Plaats Delict.

0: Orakel uit Heteren die vroeg deze aan Don't Walk Away van de Four Tops. Hij zegt ook, wil je alle vierdaagse lopers namens mij succes wensen? Nou, bij deze Jan. Het is 10 minuten, bijna 12 minuten over 10:30 geworden. We gaan naar Donnie, de koning van Weerplaza. Donnie, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, ik zit even te kijken. Het is een stukje koeler. Ik vind het persoonlijk wel wat aangenamer.
1: Ja, en ik denk inderdaad ook voor alle vierdaagse lopers dat het toch wel heel goed nieuws is dat die hittegolf voorbij is. Want de komende dagen blijft het eigenlijk ook wel zo, hoor. Vandaag dus ook die temperatuur uiteindelijk rond een graad of 20 vanmiddag. Op de meeste plaatsen gewoon droog met een mix van wolkenvelden en zon. Misschien soms een spetterbuitje, maar dat stelt allemaal niet heel veel voor vandaag.
0: Kijk, nou, dat scheelt weer. Hoe gaat dat verder bijvoorbeeld vannacht? Want ik hoorde gisteren al van een collega van jou dat het wel verstandig is als je aan die vierdaagse mee gaat doen. Hè, dan begin je ergens midden in de nacht. Dan is het wel fijn om even iets aan te trekken.
1: Ja, klopt inderdaad.
0: Sowieso,
1: want die gaan flink afkoelen. En dat zijn we natuurlijk ook niet meer echt gewend. Ik denk dat het lokaal wel misschien richting een graad of 10 kan gaan. En er waait er toch ook nog wel een stevige noordwestenwind bij. Dus het is inderdaad wel verstandig om dat te doen. Komende nacht geldt dat dus, maar eigenlijk ook voor de nachten daarna. Maar overdag morgen is het dan heerlijk weer om te wandelen met temperatuur uiteindelijk van zo'n 21 of 22 graden. De zon is wel vrij sterk. Dus misschien toch even wel extra insmeren natuurlijk als je gaat lopen.
0: Precies, daar kan me iets bij voorstellen. Hoe gaat het verderop in de week?
1: Ja, dinsdag, dat wordt opnieuw ook een mooie dag. Met nog iets hogere temperaturen, zo'n 22 tot 24 graden. Met daarbij een mix van wolkenveld en zonneschijn. Maar woensdag, dan gaan er wel echt veel buien overtrekken. Dus dat wordt even een wat mindere dag als je moet gaan lopen. Met dan temperaturen van een graad of 20. Maar ik verwacht geen onweer of iets dergelijks. Dus het zal geen gevaarlijk weer opleveren. Maar donderdag, dat wordt dan wel weer een mooie dag met 20 of 21 graden. En opnieuw een droge dag dan.
0: Oké, en nog even vooruitkijken in die glazen weerbol van je voor het komend weekend.
1: Ja, dan gaat die temperatuur toch wel weer verder omhoog. Vrijdag 22 tot 24 graden. Zaterdag gaan we weer boven die 25 graden uitkomen. En er zijn zelfs enkele opties die gaan naar 28 of 29 graden. Dus ja, heel lang hebben we dan toch niet mogen genieten van dat koelere weer. Dat warme weer, dat komt uiteindelijk toch wel weer terug.
0: Kijk, en daar is de zomer voor natuurlijk, hè?
1: Ja.
0: Zo is het. Donnie de Koning van Weerplaza, dankjewel.

Daido bij Radio Gelderland. Ik zit even in de Omroep Gelderland app te kijken voor al die suggesties voor. En er zijn hele mooie bij, kan ik je vertellen. Ook met hele mooie verhalen die dat vergezeld gaat. Ja. Jij bent zelfs een beetje van één verhaal onder de indruk, moet ik je eerlijk zeggen. En ja, ik zit nog een beetje in keuzestress wat ik moet doen, want ik heb eigenlijk maar één plekje. En dat maakt het altijd zo moeilijk, want er zijn heel veel mooie countryliedjes gemaakt. Bijzondere countryliedjes worden er ook aangevraagd. Maar heb jij nou nog een suggestie? Want ik heb maar beperkt plekken. En wil jij nou jouw countryklapper op de radio? Geef er maar een goede reden bij. Die heb je vandaag wel nodig om hem op de radio te krijgen. Laat het maar weten via de Omroep Gelderland app. Rechtsboven even op WhatsApp ons klikken of mail me eventjes. André@gld.nl. De suggesties zijn van harte welkom. En straks om 11:15 dan gaan we die countryklapper draaien hier in Muziek Cadeau. Wil je ook een muzikaal cadeautje uitdelen? Doe maar via gld.nl/muziekcadeau. Daar staat onze hele plaatkast speciaal voor jou.

0: van Jaap uit Didam. En die zegt, joh, valt er weer een bom te winnen van 25 euro? Dat heb ik namelijk gehoord. Nou, Jaap, dat klopt. Maar dat duurt nog even. Straks om 12 uur dan gaan we het spel spelen De Zinzoeker. Dan moet je je songtekstkwaliteiten daarvoor gaan gebruiken. We hebben een leuk liedje daarvoor uitgekozen. Ga ik je straks allemaal vertellen. Dus vanaf 12 uur is daar die geschenkbon, die giftcard, is er dan te winnen te waarde van 25 euro... om gewoon iets moois voor jezelf te kopen. Jezelf even wat te verwennen. En dat dragen wij graag aan bij natuurlijk, met het spelletje De Zinzoeker. Straks dus om 12 uur kun je dat winnen. Nou Jaap, even deze huishoudelijke mededeling ook weer gedaan. Gaan we nu even boodschappen doen.
1: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
2: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
3: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
4: Hans, alleen de prijs is anders.
5: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
6: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
7: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
6: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
8: Als je Vodafone mobiel
9: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
8: krijg je tot wel 20 euro korting.
9: Elke maand weer.
8: En hoe meer data en snelheid,
9: hoe groter die korting.
8: Dat is One van Vodafone
9: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
10: Nama verf, behang, glas geeft kleur aan elke stijl. Alles voor een mooi thuis begint bij Nama. Bezoek Nama in Arnhem of kijk op nama.nl.
11: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag, ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent... en AH Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar 1,90 euro. Prijsfavorieten, altijd laag. Lekkere van
10: Albert Heijn. Nama, kleur je leven met Nama. Bezoek Nama in Arnhem.
12: Op zoek naar een nieuwe keuken en de nieuwste keukentrends? Deze vind je bij Lusing Keukens in Apeldoorn. Bij ons geniet je van transparante en schappelijke prijzen. En zorgen we voor een perfecte uitvoering van planning tot montage. Loop gezellig bij ons binnen of maak een vrijblijvende afspraak op lusingkeukens.nl.
13: Radio Gelderland. Het nieuws van 11 uur.
14: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De Oekraïense hoofdstad Kiev is vannacht opnieuw bestookt met tientallen Russische raketten. Daarbij is zeker 1 dode gevallen. Ook zijn er veel gewonden. Er brak brand uit in onder meer een supermarkt, een flatgebouw en een aantal kantoorpanden. Volgens de Oekraïense autoriteiten heeft Rusland sinds het begin van de invasie zelden zoveel ballistische raketten gelanceerd richting de hoofdstad als afgelopen nacht. Het leger zegt nog niet eens de helft daarvan te hebben kunnen onderscheppen. Het land heeft een nijpend tekort aan munitie voor luchtafweersystemen. Bij Naarden is op de A1 richting Amsterdam vanochtend vroeg een spookrijder op een taxi gebotst. Niemand raakte gewond, maar de spookrijder is aangehouden. De 33-jarige Amsterdammer was onder invloed toen hij 3,5 kilometer lang tegen het verkeer en reed richting Amersfoort. Hoe hij op de verkeerde weghelft terechtkwam is nog niet duidelijk. Cuba heeft dissident Luis Manuel Otero Alcantara in ballingschap naar de VS laten gaan. Alcantara was een van de boegbeelden van een groep kunstenaars die protesteert tegen het communistische regime in Cuba. Hij werd in 2021 opgepakt. Cuba wilde hem laten gaan als hij het land zou verlaten en van de VS mocht hij komen. Gisteren landde hij in Miami. De Amerikaanse buitenlandminister Rubio, zelf kind van gevluchte Cubanen, gebruikte de vrijlating van Alcantara om Cuba opnieuw op te roepen alle politieke gevangenen te laten gaan. Een concert van Bad Bunny in Milaan is gisteravond afgebroken vanwege zware hagelbuien. Op de renbaan Ippodrome La Maura kwamen zo'n 80.000 fans in het noodweer terecht. Eerst werd nog omgeroepen dat het concert even zou worden onderbroken en dat iedereen op zijn plek moest blijven. Maar toen het noodweer toch heftiger bleek, werd besloten het optreden van de Puerto Ricaanse zanger af te gelasten. Het weer, zon en wolken, met mogelijk hier en daar een enkel buitje. Er staat een vrij stevige noordwestenwind en het wordt tussen de 17 en 23 graden. Morgen ook een afwisseling van zon en wolken. Aan de temperatuur verandert niet veel. Dit was het NOS-journaal.
0: Katrien, dankjewel. Fijn dat je ons gevonden hebt. Radio Gelderland staat aan. En meteen vraag ik je om in actie te komen. Want je kan invloed uitoefenen op onze platenlijst door een plaat aan te vragen via onze site gld.nl/muziekcadeau. En dat cadeautje mag je dan aan jezelf uitdelen. Maar je mag het ook voor iemand anders aanvragen. En als daar een mooi verhaal bij zit, dan zijn we er helemaal dol op natuurlijk. En dan delen we dat graag hier via de leukste regionale zender van Nederland. Ja, zo is het toch. Struin lekker maar in onze platenkast. Dan hoor je jouw aangevraagde plaat straks terug hier bij Radio Gelderland. En ook over een minuut of 10 een countryklapper. Behoorlijk wat keuzestress kan ik je melden welke we uit gaan kiezen. Ik denk wel sowieso een hele mooie.
15: Wentes Tegels en Vloeren uit Winterswijk is niet voor niets de tegelspecialist. Maar ook voor sanitair en keukens kunt u bij ons terecht. Toptegels rechtstreeks af fabriek voor de laagste prijs. En desgewenst vakkundig gelegd. Voor de goedkoopste tegels, sanitair en keukens hoef je echt de grens niet over. Kijk.

0: 4024.
1: Muziekzomer Gelderland. Het zomerfestival van de Nationale Jeugdorkest in Nederland, waar jong toptalent een spannende mix aan muzikale ervaringen laat horen. Op bijzondere locaties in Gelderland. Beleef het mee. Muziekzomer.nl.

Cadeau. Vraag ze maar aan, die verzoek hoor. Heel simpel, andre@gld.nl. De Omroep Gelderland app, daar komt ook alles hier rechtstreeks in de studio binnen. En leuke verhalen, daar zijn we dol op. Over een paar minuten dan gaan we onze country klapper draaien. Ik heb inmiddels een keuze gemaakt. En dat is een hele bijzondere van een artiest die je heel vaak hoort hier op zender. En we nog nooit hebben gedraaid. Ja, ga er maar alvast even voor klaarzitten. Komt er zo meteen aan. Daarvoor nog muziek van Fleetwood Mac en Need Your Love So Bad. En dit is uit de jaren 80 van de Style Council.

0: En ik wens u nog een fijne avond.
1: En u thuis, bedankt voor het kijken.
2: Dank voor het kijken.
3: Heb je je favoriete programma gemist? Of wil je een uitzending terugkijken? Via Uitzending Gemist van Omroep Gelderland vind je alle tv-programma's terug. En kun je terugkijken waar en wanneer jij wilt. Dus ook gewoon op je mobiel of tablet. Ga naar gld.nl/gemist. En ga er maar eens lekker voor zitten. Veel kijkplezier.

toch heerlijk als je een beetje duf je bed uitkomt vandaag. Je hebt een beetje de blues en je hoort dit van Fleetwood Mac en Need Your Love So Bad. Ja, dat maakt je zondag dan toch weer een klein beetje goed, hè? Bernard de Vries uit Apeldoorn. Bernard, dank je wel voor je verzoek. Ja, je verzoek is eigenlijk voor je vrouw, hè, José. Dus ik spreek even tot jou, hoor, José. Je hebt al meer dan 60 jaar verkering en bent gelukkig getrouwd met Bernard. Er komt visite aan, familie komt er vandaag en morgen komen de vrienden. En nu is het tijd voor een dansje in de huiskamer. 60 jaar, hè? Dat is toch wel een hele tijd. Dit zijn de Cats en Bernard en José, gefeliciteerd.

0: 60 jaar samen. Ik vind het wat, hoor. Ik moet het nog maar waar zien te maken. Waarschijnlijk ga ik dat niet eens meer halen. Maar toch mooi, hè? De Cats en de Let's Dance hoorden daarbij.
1: De Country Koppen.
0: Hoogste tijd.
1: Op Radio Gelderland.
0: Goedemorgen, André. Zo begint een appje van Petra Evers. Ze zegt, je kunt me vanochtend ontzettend blij maken. En wie wil dat nou niet met een smiley erbij? Door Little Cabin on the Hill van Elvis Presley te draaien. Als tiener was ik al fan van deze prachtige sexy man met de mooiste stem van de wereld. En toen ik zijn country nummers hoorde, was ik zo verbaasd, maar wel gelijk om. Dus ik zeg, 2 minuutjes besteden aan Elvis en klaar met de groeten van Petra Evers. We gaan hem draaien. The Little Cabin on the Hill van Elvis Presley.

0: Ja, vandaag treedt hij op in Apeldoorn met, zonder René Vroeger. Dit was met René Vroeger, maar hij treedt op in het Oranjepark. Kun je naartoe hoe de liefde gaat? Ik weet niet of hij dat liedje gaat doen, maar het is wel leuk, hè? En daarvoor hadden we de Country Klapper. Ik heb zoveel ontzettend fijne suggesties van jullie binnengekregen. Dank je wel daarvoor. Hou ze vast, want volgende week doe het gewoon. Nog een keer.
1: Hey, ja, André. Ja. Wann kommt denn die deutschen Schallplatten?
0: Oh ja, dat is een goeie, want daar moet ik het nog met je over hebben. Onze muziekecke, die hebben we ook weer twee keer in muziekcadeau. Ook deze zondag natuurlijk weer. Ja, we grenzen aan het Duitsstalige gebied, dus dan is het ook bijna vanzelfsprekend dat je een Duitsstalig liedje draait. Veel Gelderlanders die trekken ook wel eens even naar Duitsland over de grens. Ik ben ook zelf een grensganger als het gaat om de vakantie, want dat doe ik ieder jaar. Doen we dat wel een keertje, zitten we ergens aan de grens met Duitsland. En dat is toch wel fijn of zo. Ja, ik vind dat altijd wel heel erg prettig. En jij vindt het ook prettig om dan een Duits liedje aan te vragen. Laat het maar weten, heel simpel, via de Omroep Gelderland app. Even rechtsboven op WhatsApp ons klikken. En je mag natuurlijk een mailtje sturen, hè. Dat is andre@gld.nl voor jouw suggestie voor onze muziekecke. We doen hem ongeveer 11:45. Vind je dat goed? Doen we 11:45 de eerste ronde. Duitsstalige muziek hier bij Radio Gelderland. En zo zie je maar, de radio is toch wel leuk, hè, op zondag. Ja, met leuke muziek erbij, zoals deze van The Three Degrees en The Year of Decision.

0: De hoofdpunten van het Gelders nieuws komen er zo meteen aan, want het is bijna 11:30. Piet en Leni Koenders uit Dieren, gefeliciteerd met jullie 60-jarig huwelijk. Leuk!
1: Fijn dat je er bent.
0: Jullie in dit geval namens Bertus Godwald uit Dieren, vraagt Justina aan.

0: Dit is Radio Gelderland.
1: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
2: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
1: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
3: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
5: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
6: Hans, alleen de prijs is anders.
3: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
8: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
9: Wil je straks op vakantie gewoon je menukaart kunnen lezen en de ober zien aankomen? Maak dan nu een afspraak voor jouw nieuwe multifocale bril en zonnebril bij Sven voor Ogen. Kijk op svenvoorogen.nl.
10: 12:02. Je luistert naar Radio Gelderland. In Westervoort is het nu 17,4 graden. En in Ommeren, de gemeente Buren, 20,3. Het weer in Gelderland vandaag is het meest droog bij een meest matige noordwestenwind. En het wordt 20 tot 22 graden. De zon schijnt af en toe, maar er komen ook flink wat wolkenvelden voor. En dan het belangrijkste Gelderse nieuws. Een 33-jarige vrouw uit Apeldoorn raakte afgelopen nacht zwaar gewond bij een steekincident in een trappenhuis aan de Germanenlaan. De politie heeft een 31-jarige man uit Apeldoorn aangehouden als verdachte en het onderzoek loopt nog. Lara Smulders heeft zonder te rijden brons gepakt op het WK BMX in Brisbane. Dat werd afgelast vanwege de harde wind. De medailles werden bepaald door de snelste tijden in de kwalificatiewedstrijden van gisteren. Dit en meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en de Omroep Gelderland app. Over een kwartiertje dan gaat de radio een stuk harder, hè? Want dan hebben we weer onze muziekekken, een Duitsstalige klassieker. Heb je die al doorgegeven? Nou, zo niet, doe het maar even snel via de Omroep Gelderland app. Even rechtsboven op WhatsApp ons klikken. En je mag me natuurlijk altijd mailen, dat is andre@gld.nl. En dat geldt ook natuurlijk voor al die muzikale cadeautjes die je wil uitdelen. Het liefst met een leuk verhaal erbij. Ga maar eens even kijken in onze platenkast. Die vind je op onze site gld.nl/muziekcadeau.
11: Nieuwe bestrating nodig voor tuin of terras, maar weet je niet precies wat je wilt? Kom dan inspiratie opdoen in de showtuin van A18 Sierbestrating en laat je adviseren. Je vindt A18 Sierbestrating aan de Fabriekstraat in Doetinchem. Kijk op a18sierbestrating.nl.
12: Pedicure, een boeiend, uniek en vooral dankbaar vak. Een vak waar medische zorg en uiterlijke verzorging samenkomen. Een eigen pedicurepraktijk, ambulant werken of in loondienst. Er is altijd een vorm die bij jou past. Benieuwd of de pedicurewereld iets voor jou is? Kijk dan snel op pedicureworden.nl en laat je inspireren.
13: Je perfecte kozijn binnen handbereik. Ontdek de ruime selectie voor kozijnen, huisdeuren en glasgevels op finstral.com. Of bezoek Finstral. Studio Apeldoorn.
14: Gezond zitten? Zo zit dat. Gartner Ergonomische Meubelen uit Nijmegen is er voor de gezonde werkplek thuis en op kantoor. Ook voor relaxe ontspanningsfauteuils kunt u bij Gartner terecht. Zorg goed voor je lichaam en kijk op gartner.nl.
15: Muziekcadeau.

naar het Songfestival van 2016 met Douwe Bob bij Radio Gelderland en Slow Down. Ah, dit is mooi. We gaan het inderdaad even rustig aan doen. Zometeen onze muziek-ekke. Mooi Duits liedje, mooi verhaal erbij. En dit is ook een mooi verhaal, want Nicoline Nieuwenhuis, die appt mij. Goedemorgen, Nicoline. Ben ik te laat met mijn aanvraag, zeg je? Mijn man en ik die hebben dit jaar, namelijk 50 jaar verkering. Op 31 augustus 1976 schoot de vonk over. En die brandt na 42 jaar huwelijk nog steeds. En ons liedje, dat is I'm Not In Love van 10cc. Dus als het nog mogelijk is, draai hem dan maar.

0: Nicoline en haar man.
1: Hoe lang was het nou? Bijna 60 jaar geloof ik. Hè? Het was al een eind. Ik pak even het appje er even bij hoor. Even rekenen. 50 jaar verkering. Ja ja, 42 jaar huwelijk. Hè? Dat is toch wel een aardig eind. En hun liedje, en dat draaide ik natuurlijk met liefde en plezier. 10cc en I'm Not In Love. Ik kreeg net trouwens een paar appjes van luisteraars. Waarvoor dank. Ik voel me net een beetje ome Willem. Met zijn drumstokken die dan tegen zijn hoofd slaat, weet je wel. Ik zei namelijk dat Waylon vandaag in Apeldoorn komt. Maar dat was gisteren hoor. Dus niet massaal nu naar Apeldoorn. Want Waylon was daar gisteren. Dat had ik ook in de agenda dus meegenomen. Maar dat was ik alweer vergeten. Goed, ja, dat krijg je met een man van een zekere middelbare leeftijd. Hè? Ja, zo is het. 11:15 geworden. Alle aanvragen die wederom zijn binnengekomen via de Omroep Gelderland app en de mail. We doen er altijd twee, hè? En dit is de eerste ronde, dus ik ga je aanvragen niet weggooien. Maar als je nog een suggestie hebt voor een Duits liedje, dan draai ik die misschien straks 12:15 als die nu niet voorbij komt. Want ik kreeg een heel leuk mailtje van Ria Swink en je schrijft mijn zus Beb Wijntjes, want dat is onze meisjesnaam trouwens, die wordt op 27 juli 75 jaar. We gaan met onze mannen naar Duitsland een paar dagen, lekker fietsen en hotels bezoeken in het Aartal. En ja, ze is er altijd voor mij, dus toepasselijk Duits liedje is dan misschien wel voor mij Udo Jürgens en Merci Chérie. Fijne dag. En ik hoop even dat het laatste verzoek is, hoor. Schrijf ze erbij. Groetjes van Ria Wijntjes en een dikke kus voor mijn zus. Nou, dat hoeft helemaal niet het laatste verzoek te zijn, want we zijn hartstikke blij met jou als laatste.

Udo Jurgens en Merci Chérie. Ik had het over het werd zomer van Rob de Nijs in het eerste uur. Toen werd er gezegd, toen zei je ook Udo Jurgens, maar dat is Peter Maffay. Ja, dat is inderdaad waar. Krijg je, hè, met de man van een zekere middelbare leeftijd. Goed, Tieneke, dankjewel voor je verzoek. Je woont in Bennekom en je wil Joe Jackson horen met Is She Really Going Out With Him. Ja, dat plaatst mij dan meteen voor een dilemma, want daar heb ik namelijk de originele van en de a cappella versie. Dus Tieneke, welke wil je horen? Ja, dan kan ik niet natuurlijk rechtstreeks op de radio vragen. Dat kan wel, maar dan krijg ik niet gelijk antwoord terug. Ja, je staat nu misschien in de huiskamer te gillen van ik wil die a cappella versie. Nou, doen we die toch.

0: Dit is Radio Gelderland.
1: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
2: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
3: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
2: Ja, werkt wel.
3: Social deal, deals die je niet mag missen.
4: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
3: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
5: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
6: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
5: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
7: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
8: Bij Kuipers Badkamers leveren en monteren wij complete badkamers met wandpanelen. Makkelijk in onderhoud. Snelle renovatie met onze eigen professionele medewerkers en een aanspreekpunt. Bezoek onze showroom in Huissen of kijk op kuipersbadkamers.nl.
9: Bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Profiteer je nu van mooie kortingsacties.
8: Kuipers Badkamers in Huissen. Al 25 jaar uw badkamerspecialist.
0: Radio Gelderland. Het nieuws van 12 uur.
10: Katrien Straatman met het NOS Journaal. In de Amsterdamse Koenhaven is het lichaam gevonden van de opvarende van een duwboot die daar gisteren was gezonken. De hele dag werd er met duikteams en speciale apparatuur naar de opvarende gezocht en vannacht werd het lichaam aangetroffen. Waardoor de duwboot in de Koenhaven is gezonken is nog niet duidelijk. De arbeidsinspectie en de inspectie leefomgeving en transport doen onderzoek. In een Antwerpse discotheek is vanmorgen vroeg iemand neergeschoten. Het slachtoffer, een man van 23, overleed later in het ziekenhuis. De schutter is gevlucht. Vanochtend heeft de politie bij een huiszoeking in de buurt van Antwerpen een aantal mensen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de schietpartij. 3 jaar geleden werd in dezelfde Antwerpse discotheek al een bezoeker doodgestoken. Rusland heeft een grootschalige raketaanval uitgevoerd op Kiev afgelopen nacht. Volgens de Oekraïnse autoriteiten zijn sinds het begin van de Russische invasie zelden zoveel ballistische raketten gelanceerd richting de hoofdstad. Er viel zeker 1 dode en raakten veel mensen gewond. Ook op andere plekken in Oekraïne werden inslagen gemeld. Bij een concert van Bad Bunny in Milaan is een aantal bezoekers licht gewond geraakt door zware hagelbuien. Na een aantal nummers van de Puerto Ricaanse zanger brak er noodweer los. Aanvankelijk werd omgeroepen dat het concert even onderbroken werd en dat het publiek moest blijven staan. Toen bleek dat het niet bij 1 buitje bleef, werd het concert afgelast. Niet iedereen kon op tijd wegvluchten voor de hagel.

0: was het NOS-journaal.
1: Catherine, dankjewel. Radio Gelderland, files en vertragingen van de ANWB. Er staat er een op de N318. Dat is Varsseveld richting Winterswijk. Tussen Aalten en Bredevoort. Daar heb je momenteel een vertraging van 17 minuten. Het is 12:03. Een goed begin van je zondagmiddag hier bij Radio Gelderland. Met platen die jij hier op de radio terug kan horen. Pak er maar één uit onze platenkast. Die vind je op onze site gld.nl/muziekcadeau. En we spelen weer zometeen het spel waar je je songtekstkwaliteiten moet inzetten. Namelijk de zin zoeken. En de prijs die is niet mals. Namelijk een giftcard. Een geschenkbon ter waarde van €25 voor jou.
2: Pedicure, een boeiend, uniek en vooral dankbaar vak. Een vak waar medische zorg en uiterlijke verzorging samenkomen. Een eigen pedicurepraktijk, ambulant werken of in loondienst. Er is altijd een vorm die bij jou past. Benieuwd of de pedicurewereld iets voor jou is? Kijk dan snel op pedicureworden.nl en laat je inspireren.
3: Woon je in de gemeente Nijmegen en heb je een laag inkomen? Dan kan je bij de gemeente de meedoenregeling aanvragen. Dat is een vergoeding voor een cursus, een sport of andere activiteiten. De STIP kan je helpen bij het aanvragen. Kom naar een STIP bij jou in de wijk of bel de gemeente op het korte telefoonnummer 14024.
4: Heel veel bekende merken bij Juwelier Robers in Vrede Duitsland. Van Rado, Ebel, Certina, Citizen tot Niesing, Fopen, Alcoro en trouwringen van 123gold.de. Vind ook uw vrije sieraad bij Juwelier Robers in Vrede Duitsland.
5: Bekkers Fietsen Gendringen met 3 winkels op 1 kruispunt. Wat een keuze en aanbiedingen van alle soorten fietsen, e-bikes en onderdelen. Bekkers Fietsen Gendringen heeft een quick service werkplaats. Kom gerust eens langs voor advies op maat. Kijk voor onze mega voorraad op bekkersfietsen.nl.
2: Muziekcadeau.

Zometeen dan spelen we onze quiz De Zinzoeker. Kun je €25 meewinnen aan cadeaubonnen. Maar hier is deze van Sandy Shaw. Speciaal aangevraagd door Rob Eekhoff uit Wiegen.

0: Carolijn en Rob die wilden alle Vierdaagse lopers nog even succes wensen. Deze ook met dit liedje van Sandy Shaw. And there's always something to remind me.
1: Hey, hey, André, wat is de juiste tijd?
0: Tijd voor een spelletje.
2: De Zinzoeker.
0: Elke zondag dan spelen we het leukste spel van de Nederlandse radio. Mag ik dat zeggen? Ja, natuurlijk mag ik dat zeggen. We gaan je een fragment van een liedje laten horen. Ja, zo moeilijk is het dan niet. Maar wel aan jou de taak namelijk om een ontbrekende zin, en in dit geval twee zinnen, eruit te halen. Wat ga je zo meteen horen? Het orkest speelt gezellig. En het is in dit geval Tom Jones. Ja, die ga je zo meteen horen. En op een gegeven moment stopt hij met zingen. Het orkest speelt gewoon door, maar hij stopt gewoon met zingen. Hij gaat even een bakkie doen. En welke twee zinnen ontbreken er dan? En die mag je me even appen via de Omroep Gelderland app. Even rechtsboven op WhatsApp ons klikken. En je mag uiteraard een mailtje sturen. André@gld.nl voor het juiste antwoord. En als je het goede antwoord hebt en je wordt even na 1:30 gebeld door mij, dan heb je de bon gewonnen van €25. Kun je jezelf eens even lekker mee verwennen. Maar hier is dus die opgave van Tom Jones. Ben je er klaar voor? Pak de songteksten maar bij. Nou, ik laat hem straks nog een keer horen als het te snel ging. Maar dit is de opgave.

Nog even en heel Gelderland staat in het teken van de Nijmeegse Vierdaagse. Van de eerste wandeldag tot de Via Gladiola. Van de route tot de feesten. Mis geen stap met Omroep Gelderland.

Het idee om dit liedje te draaien van Michael Jackson. Goedemiddag André, zo schrijf je mini. Gisteravond zijn onze kleinkinderen Jente en Gien bij ons gekomen, omdat hun ouders bij de Zwarte Cross zijn. Ze waren er gisteren zelf ook. Ze hebben daar Job gezien, hebben genoten van de optredens. En als je Michael Jackson kan draaien, dat vinden ze leuk hier. Dan bij deze dus, Michael Jackson en Beat It van het album Thriller uiteraard. Guido de Wit uit Tiel, die vraagt een mooie plaat aan. Dat wordt Procol Harum en A Wider Shade of Pale. Gaan we zo meteen draaien. En daarbij hoort ook nog... ja, het is live radio, hè. Er zit een koekje in de weg. En ik had het nog wel zo weggeslikt. Maar hij zit dan blijkbaar een beetje in de weg. Goedemorgen, André. Dat was al vanmorgen. Betty Alberts die schrijft dat. Zou je een liedje willen laten horen van zijn broer en zwager Hans Bernhards? Hij heeft al zo'n 12 keer de Vierdaagse van Nijmegen gelopen. En is nu de Gouden Kruisdrager. Door zijn hartoperatie, namelijk een lekkende hartklep onder andere, heeft hij jaren niet meer kunnen lopen tot zijn verdriet. En ook onze dochter, zoon en kleindochter lopen respectievelijk 5, 4 en 2 jaar met veel plezier en trots mee aan de Vierdaagse. We wensen hen en andere Vierdaagse lopers weer heel veel succes bij de 108e editie in Nijmegen. Een warme groet van Ab en Betty Alberts Bernhards uit Nijmegen. En André, veel succes met je gezellige en je mooie programma. Dank je wel, uiteraard. Goed, ik ga even een kopje koffie nemen. Even de stem schrapen, want we moeten nog tot 2 uur. Hè? En we zijn bezig met het spel De Zinzoeker. Er zijn nog geen goede antwoorden binnengekomen. Maar niet getreurd, om ongeveer 12:15 laat ik voor de tweede keer de opgave horen. En maak ook jij kans op een bon, een giftcard te waarde van 25 euro... om jezelf eens even lekker te verwennen. Nou, dat is toch een mooi begin van de zondagmiddag. Procol Harum dus, zoals gezegd, bij Radio Gelderland. Why the Shade of Pale?

0: Radio Gelderland.
1: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist, Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
2: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
1: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
6: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
7: Ontdek Fort Pannerden. UNESCO werelderfgoed en onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Een kolossaal bouwwerk. Gebouwd met 13 miljoen bakstenen, 5 verdiepingen hoog, maar grotendeels verborgen onder de aarde. Als een enorme molshoop. Eenmaal binnen gaat er een wereld voor je open. Een strategisch fort dat zich ook nu niet zomaar prijsgeeft. Beleef het zelf. Met een spannende escape route of met een gids. Fort Pannerden. Een onvergetelijke belevenis.
8: 2 minuten over 12:30, je luistert naar Radio Gelderland. In de Heurne is het nu 18,8 graden en in Ermelo 20,6. Het weer in Gelderland, vandaag is het meest droog met een matige noordwestenwind en temperaturen tussen de 20 en 22 graden. De zon schijnt af en toe, maar er zijn ook veel wolkenvelden. En dan het belangrijkste Gelderse nieuws. In Tiel-West zijn zakken met afval in brand gestoken, wat leidde tot een hevige brand die oversloeg naar een lantaarnpaal. De brandweer heeft het vuur geblust en de netbeheerder is ingeschakeld voor reparaties, terwijl de buurt al weken kampt met meerdere buitenbranden. Steeds meer jongeren doen mee aan de Nijmeegse Vierdaagse, met dit jaar 20,5% van de deelnemers tussen de 21 en 30 jaar. Volgens de Koninklijke Wandelbond Nederland is deze trend ingezet tijdens de coronaperiode, toen wandelen aan populariteit won. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en de Omroep Gelderland app. Radio Gelderland, files en vertragingen van de ANWB. A12, Duitse grens tussen, even kijken, de Duitse grens en Duiven. Daar 20 minuten vertraging. A18, Varsseveld richting Zevenaar tussen Wehl en knooppunt Oud-Dijk. Daar 9 minuten vertraging. En de N318, Varsseveld richting Winterswijk. Tussen Aalten en Bredevoort, daar heb je momenteel 11 minuten vertraging. Als je net aan het inschakelen bent geslagen en je komt bij ons uit, leuk dat je er bent. Radio Gelderland heb je aanstaan. En je bent aan het brunchen. Ik zou zeggen, pak nog een broodje.
9: Een croissantje.
8: Ja, dat mag hoor. Leuk dat je erbij bent. Dat wilde ik eigenlijk zeggen. Tot 2 uur vanmiddag kun je platen aanvragen. Heel simpel, via onze site. Daar hebben we onze hele platenkast uitgestald. En die vind je op gld.nl/muziekcadeau.
10: Summerdeal Festival bij Vivaldi XL Garden & Living in Zevenaar. Vol op korting op heel veel showroomverlaters op zowel onze interieur- als tuinmeubelafdeling. Kom gezellig langs en profiteer van extra veel voordeel bij Vivaldi XL.
11: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
12: Wormskamp Licht en Interieur. Voor een mooi en sfeervol thuis. De lichtexperts van Wormskamp laten uw inrichting uitstekend tot zijn recht komen. Zet uw interieur in de schijnwerpers door een uitgekiend lichtplan van de lichtadviseurs van Wormskamp. Kom eens aan op de Havenstraat in Doetinchem. Of neem een kijkje op wormskamp.nl.
0: Bergman Clinics. Gewoon vergoed door je zorgverzekeraar.
13: Toe aan een nieuw kunstgebit? Maak dan een afspraak bij Primidentis. Aan de Paul Krugerstraat 2 in Arnhem. Primidentis.nl.
14: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen blijft er niet meer rondlopen. Korte wachttijden, zodat wij u snel kunnen helpen. Kijk op baalkliniek.nl.
15: Bekkers Fietsen Gendringen. Met 3 winkels op 1 kruispunt. Wat een keuze en aanbiedingen van alle soorten fietsen, e-bikes en onderdelen. Bekkers Fietsen Gendringen heeft een quick service werkplaats. Kom gerust eens langs voor advies op maat. Kijk voor onze megavoorraad op bekkersfietsen.nl.
16: Muziek cadeau.

0: Robbie Williams, tegenwoordig in de kattenreclame te zien, en The Road to Mandalay.
1: Wat gebeurt er in muziekcadeau?
0: Zometeen voor de tweede keer de opgave van De Zin Zoeken kan je een cadeaubon van €25 mee winnen.
1: Dus luister sowieso.
0: Maar eerst een verzoek van Eva Knijnenburg uit Eerbeek, speciaal voor haar vriendin die dag en nacht voor haar klaarstaat. Friends Will Be Friends van Queen bij Radio Gelderland.

Vorige week werd er kleding van gekocht, maar misschien heb je nog een accessoire nodig voor de caravan als je met vakantie gaat. Of iets heel anders, dat maakt helemaal niks uit. Want in het spel De Zin Zoeken kun je een cadeaubon ter waarde van 25 euro winnen. Alleen moet je even raden bij Tom Jones en It's Unusual welke twee zinnen er ontbreken. En als ik je dan even na 2:30 bel, dan heb je die bon gewonnen. Dit is de opgave.

0: Ja, welke twee zinnen ontbraken er nu? App het maar even door. 06-2222-1342. En maak ook kans op die bon van 25 euro. Is een lastig spelletje, hè? Moet je even de songteksten bijpakken. Als je hem niet hebt gehoord, heb ik goed nieuws voor je. Om 1:15 doen we het nog een keer.
1: De Zinzoeker.

0: Elke presentator op de radio heeft wel eens een keer geroepen dat Mick Jagger in het achtergrondkoortje zit, ja. Ze waren natuurlijk verliefd op elkaar. Een tijdje relatie gehad. Carly Simon en Jor Soveen hier bij Radio Gelderland.
1: Hey André, waar komen denn die Deutsche Schallplatten?
0: Nou, die komen er straks gewoon weer aan. En dat is al heel snel, om 1:15 om precies te zijn. Ronde 2 van onze muziekekken. Duitsstalige muziek hier bij Radio Gelderland. Ja, we grenzen aan Duitsland, hè. Dus dat is ook logisch dat je dan iets draait. Maar welke moet dat dan zijn? Geef je suggestie maar even door. Dat mag via de mail andre@gld.nl. En je mag me uiteraard ook even mailen. Ja, dat is andre@gld.nl. Zo makkelijk is het. En de Omroep Gelderland app, die heb ik ook voor je klaarstaan. Dus kom maar door. Het is bijna 1:00. Het NOS-journaal komt er zo meteen aan. Nog even een verzoek van Beb van Deventer uit Leiden. Dankjewel, Beb, voor je aanvraag. Je vraagt hem aan voor jezelf. En zus en zwager en man, jullie gaan naar Duitsland toe om je verjaardag te vieren. 75 jaar. Zou ik leuk vinden als je dan net King Cole kan draaien. Nou, we hebben even in het archief moeten zoeken, maar hij is gevonden.

0: Radio Gelderland.
1: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
2: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor het wervelende verhaal van Laios von Lazar en de ondergang van zijn adellijke familie. Lazar is de schitterende bestseller van Nelio Biederman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
3: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
3: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
5: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
6: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
7: Pedicure, een boeiend, uniek en vooral dankbaar vak. Een vak waar medische zorg en uiterlijke verzorging samenkomen. Een eigen pedicurepraktijk, ambulant werken of in loondienst. Er is altijd een vorm die bij jou past. Benieuwd of de pedicurewereld iets voor jou is? Kijk dan snel op pedicureworden.nl en laat je inspireren.
0: Radio Gelderland. Het nieuws van 1 uur.
8: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Ondanks een verbod rijden nog altijd vrachtwagens over de Merwedebrug. De brug in A27 bij Gorinchem is sinds gistermiddag 5:30 gesloten voor vrachtverkeer. Het blijkt dat het staal op verschillende plekken minder sterk is dan werd aangenomen. Daarom kan Rijkswaterstaat de veiligheid voor zwaar verkeer nu niet garanderen. Toch is op camerabeelden te zien dat er nog altijd vrachtwagens over de Merwedebrug rijden. Rijkswaterstaat kan niet zeggen hoe lang de afsluiting gaat duren. In de Amsterdamse Koenhaven is het lichaam gevonden van de opvarende van een duwboot die daar gisteren was gezonken. De hele dag werd er met duikteams en speciale apparatuur naar de opvarende gezocht en vannacht werd het lichaam aangetroffen. Waardoor de duwboot in de Koenhaven is gezonken is nog niet duidelijk. Bij een concert van Bad Bunny in Milaan is een aantal bezoekers licht gewond geraakt door zware hagelbuien. Na een aantal nummers van de Puerto Ricaanse zanger brak er noodweer los. Aanvankelijk werd omgeroepen dat het concert even onderbroken werd en dat het publiek moest blijven staan. Toen bleek dat het niet bij één buitje bleef, werd het concert afgelast. Niet iedereen kon op tijd wegvluchten voor de hagel en daardoor raakten sommigen licht gewond aan het hoofd. De nummers 1 en 2 in het klassement van de Tour, Pogacar en Vingegaard, hadden een gebroken nacht. Ze werden wakker gemaakt voor een dopingcontrole. De ploegleiders van Visma en UAE zijn kwaad dat dit gebeurde in de nacht voor een zware bergrit. Pogacar zei dat hij na de controle om 5:00 niet meer heeft geslapen. Misschien laat hij vandaag iemand anders winnen, zei hij. De etappe voert vandaag van Champagnol naar Plateau de Solaison over 184 kilometer en kent bijna 4000 hoogtemeters. Het weer, vanmiddag ontstaan wat stapelwolken, maar het blijft zo goed als droog. Het wordt 17 tot 23 graden en het waait soms stevig door. Vanavond vanuit het noorden meer bewolking en dan kunnen in het noordoosten wat buien vallen. Morgen zon afgewisseld door stapelwolken en opnieuw maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Katrien, dankjewel. Radio

0: En de N319, dat is Vorden richting Winterswijk. Tussen de aansluiting met de N18 en Winterswijk, daar 12 minuten vertraging. Heb je nog geen favoriet Duitsstalig liedje doorgegeven? Nog wel even doen, hè? Want we hebben straks die muziekekken om 1:15. En voor de derde, maar ook voor de laatste keer, hoor je de opgave van ons spel De Zinzoeker. Met kans op die geschenkbon te waarde van €25. Veel oplossingen heb ik al binnen. Hele goeie, hele foute. Maar ook jij maakt kans als je nog niet hebt meegedaan. Zometeen hoor je nog een keer de opgave.
1: Profiteer van de sale. Heel veel extra korting. Woonboulevard Zutphen. Paullaan 50 in Zutphen.
2: Slaapspecialist Dremt. Uw adviseur voor beter slapen. Ruime keuze op 3000 vierkante meter. Alleen de beste merken onder één dak. Wij geven u persoonlijke aandacht en het beste advies op maat. Een grote collectie hooglaagbedden. Gratis afvoer van uw oude bed. En meer dan 100 testmatrassen. Gratis parkeren voor de deur. Bezoek slaapspecialistdremt.nl voor meer info.
3: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar 1,90 €. Prijsfavorieten. Altijd laag.
2: Voor magnitude bedden bezoek slaapspecialist Dremt of slaapspecialistdremt.nl.
4: Nieuwe bestrating nodig voor tuin of terras, maar weet je niet precies wat je wilt? Kom dan inspiratie opdoen in de showtuin van A18 Sierbestrating en laat je adviseren. Je vindt A18 Sierbestrating aan de Fabriekstraat in Doetinchem. Kijk op a18sierbestrating.nl.
2: Muziekcadeau.

zometeen een speciaal muziekcadeau voor Beb Brouwer uit Harderwijk. Want je krijgt namelijk een plaat aangeboden door Toos. Toos Lochtenberg. En of het iets van Dick van Altena mag zijn, nou, dat gaan we zeker zometeen doen. Rust on My Strings wordt het zometeen. En wat we ook zometeen gaan doen is voor de derde en laatste keer de opgave van De Zinzoeker. Zoek even de songtekst van Tom Jones en It's Unusual. It's Not Unusual, zo heet het liedje officieel. Zometeen dan hoor je een fragment van dat liedje. Alleen Tom Jones is even een bak koffie gaan drinken. Het orkest dat speelt gewoon door. En daarmee mis je twee zinnen uit de songtekst. En welke twee zinnen zijn dat? Dan mag je me dan even appen en dan win je een platenbon was het vroeger. Hè? Nee, het is gewoon een geschenkbon ter waarde van 25 euro. Hoe fijn is dat? Ja, maak je zomer op deze zondag kans op. Het weer is wat minder dan de afgelopen dagen. Maken we dat nog een beetje goed. Zo is het, toch? Dit zijn de Bee Gees en You Win Again bij Radio Gelderland.

0: Hartstikke idee. Dick van Altena bij Radio Gelderland en Rust on My Strings.
1: De Zinzoeker.
0: Voor de laatste keer ga ik de opgave laten horen aan jou van De Zinzoeker. Stukje instrumentaal van Tom Jones en It's Not Unusual. Om het iets te gemakkelijker te maken zit er ook nog een stukje zang voor. Op een gegeven moment stopt dat. Twee zinnen ontbreken. En app die twee zinnen maar even door via de Omroep Gelderland app. En dan win je misschien wel een geschenkbon te waarde van 25 euro om iets leuks te kopen. Omdat je bijvoorbeeld nog een doe-het-zelf artikel, nog een nijptang mist. Hè, of je hebt hem kapot gemaakt en die wil je kopen. Nou, dat kan. Maar je kunt er ook wat kleding voor kopen. De winnaar van vorige week heeft dat bijvoorbeeld gedaan. Dus je bent helemaal vrij om die 25 euro te besteden. Moet het natuurlijk wel even goed zijn. En mensen met het goede antwoord, die maken dan uiteraard kans. En als ik jou dan bel even 1:30, dan heb je die bon gewonnen. It's Not Unusual van Tom Jones. Pak de zongteksten maar bij, slinger ik de draaitafel even aan en kun je meeluisteren naar de twee zinnen. Ben benieuwd of je met de goede twee zinnen komt. Dan komt hij aan hoor.

Veel verzoeken liggen er nog en het is al bijna 2 uur, hè? Want dan stopt muziekcadeau, gaat Erik van den Berg verder. Wat er allemaal in zit hoor je straks. Zo eerst even inderdaad terug naar nu, naar die muziekhekken. Heb je gisteren TV Gelderland gekeken? Ja? Mijn hart ging een beetje sneller kloppen. En die van Cor de Vlieg ook. Want die zei van, hey André, als die op de Zwarte Cross kan komen bij TV Gelderland, kun je hem ook wel op radio.

0: Radio Gelderland.
1: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
2: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
3: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
2: Persoonlijk advies en gratis installatie. licentie2go.com/radio.
4: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
5: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
6: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
5: Nog niet helemaal dus.
6: Tja, die administratie. Toevallig tips?
5: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
6: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
5: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
7: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
8: Op zoek naar een nieuwe keuken en de nieuwste keukentrends? Deze vind je bij Lucien Keukens in Apeldoorn. Bij ons geniet je van transparante en schappelijke prijzen. En zorgen we voor een perfecte uitvoering, van planning tot montage. Loop gezellig bij ons binnen of maak een vrijblijvende afspraak op lucienkeukens.nl.
7: Bergman Clinics. Gewoon vergoed door je zorgverzekeraar.
9: 1:30, je luistert naar Radio Gelderland. In Hellouw is het nu 19,5 graden en in Slijk-Ewijk 21,3. Het weer in Gelderland vandaag is het meest droog bij een meest matige noordwestenwind. En het wordt zo'n 20 tot 22 graden. De zon schijnt af en toe, maar er komen ook flink wat wolkenvelden voor. En dan het belangrijkste Gelderse nieuws. In Tiel zijn zakken met afval in brand gevlogen, wat leidde tot een flinke rookpluim en schade aan de lantaarnpaal. De buurt kampt al weken met buitenbranden en de politie heeft eerder een verdachte aangehouden. Op de Zwarte Cross is het festival in volle gang met bizarre stunts en grote artiesten. Alle gebeurtenissen die kun je live volgen op onze site gld.nl/zwartecross. Dit en veel meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en uiteraard in de Omroep Gelderland app. Radio Gelderland files en vertragingen van de AWB. 2 N-wegen ditmaal. De N312 Lochem richting Winterswijk tussen de aansluiting met de N313 en Vragender, daar 13 minuten vertraging. En een half uur vertraging heb je op de N319. Dat is Vorden richting Winterswijk tussen de aansluiting met de N18 en Winterswijk zelf. Sterkte als je daar in de file staat. De zondagmiddag bij Radio Gelderland, daar zijn we nu mee bezig. Met veel platen die je hebt aangevraagd. Ik heb nog een half uurtje waarin ik de laatste verzoekplaten laat horen. En misschien ga ik je zo meteen bellen. Want dan heb je het goede antwoord gegeven in onze quiz De Zinzoeker. En heb je die mooie bon van €25 gewonnen.
10: Iris en de Mol Uitvaartverzorging helpt u op een passende manier een laatste groet te brengen. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
11: Gun jezelf het comfort van een prachtig interieur en een gezonde nachtrust. Bij Betting Wonen in Bredevoort vind je de mooiste meubelen en slaapsystemen van topkwaliteit. Onze experts helpen je persoonlijk bij het maken van de juiste keuze. Betting Wonen in Bredevoort. Voor een interieur waar je jarenlang van droomt.
10: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. iris-demol.nl.
12: Betting Wonen. Nu opruiming tot 70%.
13: Uw dak vakkundig laten koten? Dak- en schoorsteentechniek Engels en Zoon in Arnhem is een erkend ASPB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
0: muziek cadeau.

0: Charlie Puth en Meghan Trainor en Marvin Gaye.
1: De Zinzoeker.
0: In dit geval gaan we even bellen met Tiel. Daar woont Jos de Kruijf. Jos, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Goedemiddag, vanavond op voetbal kijken?
2: Het is niet mijn favoriete sport, maar als er niks anders is, dan ga ik wel kijken.
0: Ja, precies. Nou, het televisieaanbod is ook niet meer wat het geweest is. En dan wel even wat Zwarte Cross meenemen vanavond, hè, bij de TV Gelderland.
2: Ja, is ook niet mijn ding, maar...
0: Wat is wel jouw ding, Jos?
2: Muziek luisteren
0: naar
2: jullie. Ja. En jullie programma's.
0: Oké.
2: Af en toe een keer wat winnen.
0: Nou, laten we eens kijken of je daarvoor in aanmerking komt. Want Jos, wat waren de twee ontbrekende zinnen in het liedje It's Not Unusual van Tom Jones? Vertel.
2: Nou, ik heb ingezonden. Love will never do what you want it to do.
0: Ja.
2: Why can't you, this crazy love be mine?
0: Nou, we gaan die grammofoon eens even aanslingeren hoor. Laten we eens even meeluisteren. It's not unusual, it happens every day. Let op Jos, komt er zo aan. We halen de muziek even weg. En dan... Komt-ie aan of je het goed hebt. Komt-ie.

0: Nou Jos, we gaan je blij maken met 25 euro aan cadeaubonnen. Ga je er wat leuks voor kopen? Neem aan van wel.
1: Ik wist niet dat het nog bestond, platenbonnen.
0: Nou ja, platenbonnen in zoverre, het is gewoon een bon die je vrij kan besteden. Je mag de muziek verkopen natuurlijk, hè. Bedoel, dat staat jou vrij. Maar je kunt er ook wat anders voor kopen.
1: Ik weet nog zo niks, maar dat komt best goed.
0: Dat komt best goed. Kijk, daar ben ik blij om dat te horen. Dan moet het goed komen. Draaien wij even die fijne plaat van Tom Jones. Ik wens jou een heel mooi weekend verder. Een mooie zondag. Ja. En tot de volgende ronde maar weer, Jos.
1: Oké.
0: Hoi. Ja.

0: En toen ging de bel. En ik zie daar een politieauto staan. En dan krijg je ook te horen dat hij dood is.
1: De Vierdaagse van 2006 begon als een feest.
2: De zon schijnt in Nijmegen, het is warm. Het is bijna 32 graden.
1: Maar eindigde in een drama.
3: Het was af en aan van ambulances. Dit is echt gewoon een foute boel.
1: 20 jaar later onderzoekt Freke Remmers wat er echt misging. Luister vanaf nu naar de Omroep Gelderland podcast De Dood of de Gladiolen. Via gld.nl of in jouw podcast-app.
4: Well, this car is automatic. It's systematic. It's hydromatic. Why, it's a greased lightning.

acteren kon hij goed en zingen, dat deed hij ook goed, hè? Zongen, ja, dat was het verleden. John Travolta en Grease Lightning. Oh, mensen, ik ga even bijkomen. Nou, ik ga helemaal niet bijkomen. Nee, hoor. Zometeen Erik van den Berg gaan we zometeen nog even vragen wat hij gaat doen. En dit wordt aangevraagd door Roelofien voor de verzorgers van wandelvereniging Wios. Die doen allemaal weer mee tijdens de Vierdaagse met de verzorging. Dat is toch mooi, hè? Dit is Rutger van Barneveld.

0: Of zoals de Amsterdammers allemaal zeggen met de SC. Ik zie de zon zakken in de zee. Er zit verder helemaal geen...
1: Dat is een goede logopedische oefening.
0: Ik denk het wel, ja, zeker.
1: Zakken in de zee.
0: Ja, de zon zakken in de zee. Nou, ik zei net nog tegen jou, Erik, van die Rutger van Barneveld. Die was een paar weken geleden... Waren we nog hier, zaten we over zijn enige grote hit, Helena, zaten we nog te praten, weet je nog?
1: Ja,
0: en Rutger, die was hier en ik heb een nieuwe plaat gemaakt. Dus kijken wat het gaat doen. Wij hoorden dat ding en we dachten van, het is niet eens zo slecht, maar...
1: Hé, maar dat het zo vlucht.
0: Maar dat het, ja, nou sterker nog, ik weet niet hoe dat met jouw kinderen zit, maar die van mij, die is 13. En die kende Rutger van Barneveld deze hit al eerder eigenlijk dan ik hem beter ken. Het was dat we hem gesproken hadden, maar...
1: Er gaat ook een hele andere wereld tegenwoordig. Vroeger hoorde je liedjes in de discotheek of op de radio.
0: Ja.
1: En tegenwoordig is het natuurlijk TikTok en YouTube, precies. Weet ik wat allemaal.
0: Ja.
1: En daar staat het dan, ja.
0: Wat stoer zou het zijn als er een discotheek komt die zichzelf TikTok noemt?
1: Ja, precies.
0: Dat zou toch stoer zijn, of niet? Ja, precies. Zeg Erik, straks weer alle 13 goed. Je bent weer terug van vakantie. Gezond, bruin en wel. Ja, de baard moet nog even goed geschoren worden.
1: Nou,
0: ja,
1: dit is een vakantiestandje. Ik hou het er eventjes vast, hè.
0: Kijken of het gaat lukken. Wat ga je doen?
1: Ik ga naar de zomer van 1971 in ieder geval. Het is de zomer van Manuela. Zeg maar, het woede zomernachten van nu. Het was in de zomer van 1971 zongen we met z'n allen Manuela hard mee.
0: Ja.
1: Jacques Herp, inderdaad.
0: Heb je hem gezien trouwens? Er was een herhaling van het concert wat Max heeft uitgezonden over de zangeres zonder naam.
1: Nou, ik heb genoten. Ik ga even een stukje kijken. Toen is Ellen van Damme. En toen kwam John de Bever.
0: Ja.
1: En ik vind het verrassend hoeveel liedjes van de zangeres ik toch kende allemaal. Ja. De grote hits ken ik natuurlijk wel. Maar ook de wat minder bekende. Nou ja, tussen aanhalingstekens.
0: Ja.
1: Ik vond het echt heerlijk. Het Zwanenkoor, Amsterdamskoor erbij. Ja. Ja, heerlijk.
0: Exact hetzelfde. Wij kwamen ook midden in invallen. En we hebben hem gewoon aan laten staan.
1: Ja, geweldig. En Jacques, die mocht ook een duit in het zakje.
0: Nou, deed hij goed.
1: Fantastisch. Ja. Heel leuk. Nee, dus dat heb ik me terug van vakantie als een van de eerste dingen teruggezien op de Nederlandse televisie.
0: Ja,
1: en ik speel Wie voor de Drie trouwens vandaag. En de vraag is, wie is de enige echte Julio Iglesias? Wil de enige echte Julio opstaan?
0: Ja, tegenwoordig heet hij Iglesias Rijnsburger. Ik geloof het, met een Nederlands getrouwd, toch?
1: Heeft hij de naam van zijn vrouw ook aangenomen? Ja,
0: ik weet het niet. Het is tegenwoordig wel modern als je dat doet, volgens mij.
1: Ik doe er niet aan mee, hoor.
0: Nee, precies. Ik ben niet eens getrouwd, dus we gaan er niet eens. Erik van den Berg, mooi je straks tussen 2 en 6 met alle 13 goed. Ik wens je nog een hele mooie zondag. En hoofdpijn? Nou, ik heb er niet echt last van. Maar als je hoofdpijn hebt, ik zeg aspirintje, Tina Turner op. Alles komt goed. Tot volgende week.

0: Dit is Radio Gelderland.
1: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
2: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
1: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
3: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
4: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar nee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
5: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op velderhof.nl. Dat is pas comfortabel.
6: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
7: Wormskamp, waar licht en interieur samenkomt. Kijk op wormskamp.nl.
8: Ik vind het leuk als je me van school afhaalt.
9: Het is superleuk dat Paul met mij naar voetbal gaat.
10: Ik ga vaak met mijn buurtgezin opa en oma naar het park.
11: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken en tegelijkertijd een gezin in de buurt een handje te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
12: INS uit Hummelo, zowel projectmatig als privé, uw partner in zonwering, verandazonwering, garagedeuren en raamdecoratie. Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
13: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
12: Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
0: Radio Gelderland. Het nieuws van 2 uur.
14: Katrien Straatman met het NOS-journaal. In Iran zijn vanochtend 2 mannen opgehangen die hadden meegedaan aan de massaprotesten begin dit jaar. Volgens Iraanse staatsmedia hebben de 2 daarbij agenten gedood en gemarteld. Begin januari richtten Iraanse ordentroepen en paramilitairen een bloedbad aan onder demonstranten. Duizenden van hen werden gedood en nog eens duizenden werden opgesloten. Velen staan op de dodenlijst en meerdere jongeren werden al geëxecuteerd. Ondanks een verbod rijden nog altijd vrachtwagens over de Merwedebrug. De brug in de A27 bij Gorkum is sinds gistermiddag 5:30 gesloten voor vrachtverkeer. Het blijkt dat het staal op verschillende plekken minder sterk is dan werd aangenomen. En daarom kan Rijkswaterstaat de veiligheid voor zwaar verkeer nu niet garanderen. Toch is op camerabeelden te zien dat er nog altijd vrachtwagens over de Merwedebrug rijden. Rijkswaterstaat kan niet zeggen hoe lang de afsluiting gaat duren. In de Amsterdamse Koenhaven is het lichaam gevonden van een opvarende van een duwboot die daar gisteren was gezonken. De hele dag werd er met duikteams en speciale apparatuur naar de opvarende gezocht en vannacht werd het lichaam aangetroffen. Waardoor de duwboot in de Koenhaven is gezonken is nog niet duidelijk. De arbeidsinspectie en de inspectie Leefomgeving en Transport doen onderzoek. De nummers 1 en 2 in het klassement van de Tour, Pogacar en Vingegaard, hadden een gebroken nacht. Ze werden wakker gemaakt voor een dopingcontrole. De ploegleiders van Visma en UAE zijn kwaad dat dit gebeurde in de nacht voor een zware bergrit. Pogacar zei dat hij na de controle om 5:00 niet meer heeft geslapen. De etappe voert vandaag van Champagnole naar Plateau de Solaison over 184 kilometer en kent bijna 4000 hoogtemeters. Het weer, er zijn wat stapelwolken, maar het blijft zo goed als droog. Het is 17 tot 23 graden en het waait soms stevig door. Vanavond vanuit het noorden meer bewolking en dan kunnen er in het noordoosten wat buien vallen. Morgen zon afgewisseld door stapelwolken en opnieuw maximaal 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
15: Dankjewel, Katrien. Zometeen gaan we beginnen aan alle 13 goed. En de eerste, de beste die ik voor je heb, nou, die is zeker goed als deze. The Dire Straits.
16: Nu bij Woonboulevard Zutphen. Bezoek onze nieuwe outletstore van de beste woon- en keukenformules. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
17: Voor sport, bad, beach en outdoor ga je naar Intersport Megastore Four Seasons. Op 4500 vierkante meter een uitgebreide collectie topmerken onder één dak. Bij Intersport Megastore Four Seasons in Duiven parkeer je gratis voor de deur.
18: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
17: Intersport Megastore Four Seasons. Profiteer tijdens de sale van extra scherpe prijzen.
18: Bergman Clinics. Gewoon vergoed door je zorgverzekeraar.
19: Alle 13 goed. Met Erik van den Berg.

Neil Diamond, I'm a Believer. En zo zijn we begonnen aan een nieuwe aflevering van Alle 13 Goed. Met zometeen het spelletje Wie van de drie. En dit keer is de vraag, wil de enige echte Julio opstaan? De enige echte Julio Iglesias. Ik heb drie fragmenten. En één is de echte Julio en de rest, dat zijn nepperts. Benieuwd of je eruit komt? Dat klinkt allemaal, het klinkt makkelijker dan dat het is, laat ik het zo zeggen. En natuurlijk duiken we lekker terug in de tijd. Vandaag 13 hits uit de hitparade van vandaag in 1971. Met onder meer Manuela dus van Sjaak Herp. Die trouwens al heel lang in Gelderland woont. Sjaak, als je luistert, hou de radio aan. Je komt in de loop van de middag voorbij samen met de Rivies. Want dat waren de dames die meezongen, hè? Bij Manuela. Heb je een verzoekje, is er nog een blijven liggen, gewoon eventjes een WhatsApp-berichtje sturen. Heb je iets anders mede te delen, een evenement aan te kondigen, van harte uitgenodigd, stuur even een berichtje, dan nemen we dat eventjes lekker mee. Oh ja, ik moest nog eventjes zwaaien. Naar Bart, Joris en Sanne.

0: Ik moet alvast eventjes mijn verontschuldigingen aanbieden. Even mijn excuses bij voorbaat al eventjes gaan maken voor deze zondagmiddag. Want we hebben een klein computerprobleem. Nou, noem maar een klein computerprobleem. Maar dat houdt in dat ik niet alle WhatsApp-berichten kan beantwoorden. Dus als je een vraag stelt en je krijgt niet direct via WhatsApp antwoord, wat wel normaal gesproken mijn gewoonte is, dan, dan kan ik daar weinig aan doen, want de computer die werkt niet mee. Ja, computers, mensen, we zijn er helemaal van afhankelijk, hè?
1: Dat was toen.
0: Dan denken wij terug aan de tijd van toen we daar nog niet van afhankelijk waren. 1971, juli 71, 13 keer neem ik je mee naar de hitparade van toen. In de loop van de middag gaan we een keer lekker hard meezingen met elkaar met Manuela, Sjaak Herp. We kijken naar het nieuws van toen. En in de zomer van 1971 werd uiteraard ook de Tour de France verreden. En we hadden een aantal nieuwe aanstormende talenten. En de beste van al die talenten was natuurlijk Joop Zoetemelk. Was in 1970 meteen succesvol gedebuteerd. En in juli 1971 werd het helemaal mooi voor Joop. Want hij wist in de rit naar Grenoble de onbetwiste beste van dat moment, Eddy Merckx, op achterstand te rijden. En Joop mocht voor de eerste keer van zijn leven de gele trui aantrekken.
2: Het is een geweldige strijd. 1, Bernard Thévenet. 2, Gustav Pettersson. 3, Joop Zoetemelk. En 4, Ocaña. En grote vreugde bij ons, dames en heren. Joop Zoetemelk heeft die gele trui.
3: Ik weet niet, ja, hier komt Joop Zoetemelk, Jean. Dames en heren, hij ziet er ongelooflijk fris uit. Ben je vermoeid of valt het mee?
4: Nou, het valt wel mee.
3: Zeg Joop, je hebt de gele trui, hè?
4: Ja, uiteindelijk heb ik de gele trui, hè.
3: 1 seconde, wat is dat voor gevoel, jongen?
4: Ja, ik weet niet.
0: Man van grootste wielendaden en van weinig woorden, hè, Joop Zoetemelk. Wat een legende is dat, hè. Later in het interview zegt hij trouwens van, nou, ik denk niet dat ik deze gele trui tot in Parijs zal dragen, want Merckx zal me wel nog pakken in de komende tijd. Uiteindelijk werd Joop tweede. Bijna 10 minuten achterstand op Eddy Merckx.

When am I going to make a living? Vraag van Sade in de jaren 80. We duiken nog iets verder terug in de tijd. Hoenpapa, hoenpapa, Tom en Dick. En het verhaal van Bloody Mary.

0: En ik, Bloody Mary, zometeen een blik op het geld als nieuws. En natuurlijk even kijken naar het weer.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
2: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
3: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
2: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
4: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
5: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
4: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
6: Herkenrad Fietsplaza nodigt u uit om kennis te komen maken met onze uitgebreide collectie op het gebied van e-bikes. Ervaar het verschil in comfort op onze testbaan en laat u verrassen door een testrit. Onze haal- en brengservice maakt alles helemaal compleet. Wij ontzorgen u met 100% services en kwaliteit. Herkenrad Fietsplaza, de e-bike specialist van de regio.
7: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag, ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent... en AH Stokbrood Kruidenboter, 2 stuks, voor maar €1,90. Prijsfavorieten, altijd laag.
0: Bijna 2 minuten over 2:30 om precies te zijn. Dus even kijken naar het geld als nieuws. Maar eerst eventjes naar de thermometers. 19,8 graden zie ik een Epe op de thermometer staan. Wageningen 21,7. Vandaag is het op de meeste plekken droog bij een matige noordwestenwind. Temperatuur ligt tussen de 20 en 22 graden. Geld als nieuws. Een 33-jarige vrouw uit Apeldoorn is vannacht zwaar gewond geraakt bij een steekpartij in een huis aan de Germanenlaan. De politie heeft een 31-jarige man uit Apeldoorn aangehouden als verdachte. En een motorrijder is vanmorgen rond 11 uur in een sloot beland op de Prinsenweg in de buurt van Voorthuizen. De man verloor de macht over het stuur en belandde in de sloot. De motor raakte zwaar beschadigd. Op de motor, nog nieuw. Er stond nog geen 200 kilometer op de teller, zo weet onze verslaggever te melden. Dat is dubbelbalen dan natuurlijk. Meer geld als nieuws op gld.nl en natuurlijk ook in de Omroep Gelderland app. Zometeen alle 13 goed met onder meer de George Baker Selection. En een Lil Green Bag.
8: Nama. Kleur je leven met Nama. Bezoek Nama in Arnhem.
9: Iris en de Mol uitvaartverzorging is voor iedereen. Ook als u niet of elders verzekerd bent. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
8: Nama. Meer keuze, meer stijl, meer Nama. Kijk op nama.nl.
9: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. iris-demol.nl.
8: Nama. Maak van jouw huis een thuis. Kijk op nama.nl.
10: Ik vind het leuk als je dit me van school afhaalt.
11: Het is superleuk dat Paul met mij naar voetbal gaat. Ik ga vaak met mijn buurtgezin opa en oma naar het park.
12: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken en tegelijkertijd een gezin in de buurt een handje te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
13: Alle 13 goed. Erik van den Berg.

Bad Bad Leroy Brown, Jim Croce. Het is 19 juli, het is hartstikke warm. We gaan van de ene hittegolf naar de andere hittegolf. Sinterklaas is nog heel erg ver weg, maar toch even een klein stukje.

Waarom pak ik daar een Sinterklaas-klassieker bij? Ik zag net het bericht over de uitvaart van Rob Dieperink, Borculo. Bekend scheidsrechter natuurlijk, maar ook een van de drijvende krachten achter Sint-Nicolaasstad Borculo. Dat is altijd elk jaar een groot evenement in Borculo. Iedereen doet er zo'n beetje aan mee. De winkeliers, de verenigingen, de hele stad ziet er mooi uit. En Rob was even de drijvende krachten. Sterker nog, hij was de Sint. Dag hoor. Ja, hij leefde echt voor Sinterklaas. Hield ook speciale Sinterklaasdiensten in de kerk. Dat deed hij op een geweldige wijze. En zelf ben ik betrokken bij de Sinterklaas-intocht in Zelhem, in de Achterhoek. En vanuit onze gemeenschappelijke passie heb ik in de loop van de jaren van zo'n paar keer contact met hem gehad. Want zoals ze dat in Borculo doen, daar was ik altijd wel een klein beetje jaloers op. Daar ben ik nog steeds wel jaloers op. Dat doen ze echt geweldig. En Rob had een groot hart voor het Sinterklaasfeest. Nou, wat is er net bekendgemaakt? De ondernemers van Borculo, die zullen dinsdag uitgebreid stilstaan bij de uitvaart van Rob Dieperink. Het Carillon in Borculo zal om 11:50 zijn geliefde Sint-Nicolaasliederen gaan afspelen. Tegen het einde van de uitvaart zal het nog een keer herhaald worden. En ook zal in de Borculo de vlag van Sint-Nicolaas wapperen. En er wordt ook gevraagd, iedereen in Borculo en omgeving, als je in bezit bent van de Sint-Nicolaasvlag, om die dinsdag tijdens de uitvaart, rond de uitvaart van Rob Dieperink, half stok te hangen. Dat is toch prachtig. Mooi gebaar van een man die veel betekend heeft voor het Sinterklaasfeest in Borculo. Sinterklaas Rob. En daarom nu Henk en Henk. Sinterklaas. Wie kent hem niet?

0: Hi, Mädchen für Iba. Die Deutsche Ecke in alle 13 goed. Oh nee, dat is de Deutsche Ecke. Dat is natuurlijk van André. Hè? We kunnen niet allemaal onze eigen Duitse hoekjes gaan bedenken op de radio natuurlijk. Hè? Maar altijd heel lekker bij André. Als er weer zo'n lekkere Duitse klassieker voorbij komt. En Peter Orloff, die wordt regelmatig aangevraagd. Ik denk, die ga ik ook gewoon een keer draaien. Ein Mädchen für Iba.
1: Dat was toen.
0: 19 juli 1971, die hitparade pak ik erbij. Zowel de hitparade als de tipparade, hoor. Want Ellie die zegt, zou je Pour un Flirt willen draaien van Michel Delpech? Stond niet in de hitparade, maar wel in de tipparade toen. Geen enkel probleem, ga ik je laten horen na Crazy Horse met Downtown. MUZIEK

0: pakten we deze uit. De tipperaar is er ook eventjes bij. Juli 1971, Michel Delpech en Pour un Flirt. Een van de reclamehelden van 1971 was Jaapie.
1: Ik ga...
2: Waar ga je naartoe, opa?
1: Ik ga bij Jaapie wonen, want jullie hebben nooit kinkorn.
0: Kinkorn. En Jaapie. Maar dat was wel echt een Petje Pieter Mientje held van 1971, hè? De Doors voor je. You know that

0: Radio Gelderland.
1: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
2: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
3: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
4: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Ziggo.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
2: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
3: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
2: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
4: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
5: Summer Deal Festival bij Vivaldi XL Garden & Living in Zevenaar. Vol op korting op heel veel showroomverlaters op zowel onze interieur- als tuinmeubelafdeling. Kom gezellig langs en profiteer van extra veel voordeel bij Vivaldi XL.
4: Bergman Clinics. Gewoon vergoed door je zorgverzekeraar.
6: Radio Gelderland. Het nieuws van 3 uur.
7: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In Iran zijn vanochtend 2 mannen opgehangen die hadden meegedaan aan de massaprotesten begin dit jaar. Volgens Iraanse staatsmedia hebben de 2 daarbij agenten gedood en gemarteld. Begin januari richtten Iraanse ordentroepen en paramilitairen een bloedbad aan onder demonstranten. Duizenden van hen werden gedood en nog eens duizenden werden opgesloten. Velen staan op de dodenlijst en meerdere jongeren werden al geëxecuteerd. Er rijden nog altijd vrachtwagens over de Merwedebrug. Dat is te zien op camerabeelden. Sinds gistermiddag 6:30 is het voor vrachtverkeer verboden om over de brug in de A27 bij Gorinchem te rijden. De staalconstructie blijkt niet stevig genoeg en moet worden versterkt. En tot die tijd mogen vrachtwagens er niet overheen. In de Noorse hoofdstad Oslo wordt vandaag een monument onthuld voor de slachtoffers van de aanslagen in 2011. Het is woensdag 15 jaar geleden dat een extreemrechtse terrorist 77 mensen doodde bij aanslagen in het centrum van Oslo en op het eiland Utøya. De slachtoffers waren vooral tieners die op een zomerkamp waren dat georganiseerd was door de Arbeiderspartij. Het nieuwe monument staat in Oslo en is een stalen frame met daarin een mozaïek met een vogel. Ook staan de namen van alle slachtoffers erop. De politie in Noord-Holland is op zoek naar de eigenaar van een ontsnapte wallaby. Het dier loopt los in Middenmeer, maar het is niet duidelijk waar het dier vandaan komt. De politie adviseert weggebruikers goed op te letten en roept inwoners op om de wallaby niet zelf te vangen. 2 dierenparken in de regio missen het buideldier niet, dus het is mogelijk van een particulier. Sinds twee jaar is het verboden om een wallaby als huisdier te houden. Maar wie er al 1 had, mag hem nog houden tot hij doodgaat. Het weer, een mix van zon en wolken. Het is 19 tot 22 graden. Vanmiddag en vanavond kunnen er in het noorden wat buien vallen. Vannacht klaart het dan op. Morgen is het wisselend bewolkt en met een enkele bui in het oosten wordt het zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dankjewel. Zometeen op verzoek. Sowing the seeds of love, tears for fears. En deze heb ik ook voor je.
9: I'm a joker, I'm a smoker, I'm a midnight toker.
10: Profiteer van de sale. Heel veel extra korting. Woonboulevard Zutphen. Pollaan 50 in Zutphen.
11: Schrik je van een nieuw prijs van een bed? Bij Sleep Reverbis in Vorden kopen jullie een gereviseerd Alpingbed voor maar 60% van de nieuwe prijs. Dat is beddenwerk, of niet dan? Slaap slimmer. Sleep Reverbis.
5: Summerdeal Festival bij Vivaldi XL Garden & Living in Zevenaar. Vol op korting op heel veel showroomverlaters op zowel onze interieur- als tuinmeubelafdeling. Kom gezellig langs en profiteer van extra veel voordeel bij Vivaldi XL.
12: Alle 13 goed. Met Erik van den Berg.

0: Sowing the Seeds of Love. Hier in alle 13 groeten op verzoek. Als je ook een verzoek hebt, gewoon even een WhatsAppje sturen. En dan ga ik mijn best voor je doen. Zo meteen spelen we natuurlijk wie van de drie wil de echte Julio Iglesias opstaan.
1: Dat was toen.
0: Maar eerst naar juli 1971. Er komt weer een liedje voorbij uit de hitparade van toen. Lady Rose, zometeen van Mungo Jerry. Ja, Mungo Jerry. Die heeft meer liedjes gemaakt dan alleen In the Summertime en All Right, All Right, All Right. Maar die andere liedjes hoor je eigenlijk nooit. Dus ik denk, laat ik die er eens eventjes bij pakken zometeen. Mungo Jerry met Lady Rose. Maar eerst even kijken naar de krant van toen. Vandaag 1971. Ans Schut, een van de beste Nederlandse schaatsenrijders van het moment, die zegt, ik ga ermee stoppen met topsport schaatsen. Ik ben sinds kort getrouwd en ik ga mijn aandacht besteden aan het gezin en aan het huwelijk en andere zaken. Meer nieuws uit Apeldoorn, want in de gemeente Apeldoorn wordt begonnen met proefboringen naar olie en gas. Of dat wat heeft opgeleverd, dat weet ik niet, maar het werd vandaag in 1971 aangekondigd. Toon Hermans, ook in Apeldoorn trouwens. Tenminste, hij zou naar Apeldoorn komen voor een aantal optredens in het theater. Maar Toon Hermans is ziek in de zomer van 1971. Alle optredens tot begin september die worden gecanceld. Hij heeft last van een acute infectieziekte. En ook de voorstellingen in onder meer Nijmegen die gaan niet door. Hij zou later in 1971 weer gewoon doorgaan hoor, met zijn one-man-shows. Nog een opvallend berichtje. Want een buizerd heeft een sportvliegtuigje aangevallen boven de Veluwe. We hebben het dus over 1971, hè, voor alle duidelijkheid. Een stevige buizerd heeft een sportvliegtuigje aangevallen, zo weet de krant te melden. Het dier boorde zich met een klap door de cockpitruit en belandde op de schoot van de co-piloot. Het vliegtuigje kon gelukkig een veilige landing maken op vliegveld Teuge.
2: 1971.

Ringo Jerry, de zomer van 1971, Lady Rose. In de hitparade vinden we onder meer ook de kermisklanten. Toevallig hebben die gisteren ook gedraaid. Die stonden ook begin jaren 80 in de hitparade. Dus ik sla ze vandaag even over. Ze stonden erin trouwens met de Zigeuner Tango. De blauwe korenbloemen, die zou ik ook kunnen laten horen. Laat ik vooralsnog ook eventjes liggen, de zusjes de Roo. Maar goed, als iemand zegt, nou, ik heb er echt dringend behoefte aan, gewoon eventjes aangeven. En deze sla ik ook eventjes over, want ik vind, laten we het wel een beetje gezellig houden op de zondagmiddag. Ja.

0: zes minuten voor half geworden. Jammer dat je blauwe korenbloemen niet gaat draaien, zegt Bert Spee. Daar heb ik mooie herinneringen aan. Nederlandstalige plaat wordt sowieso niet veelvuldig gedraaid. Maar ja, jij bepaalt het natuurlijk. Ik niet. Maar ik bedoelde juist met die opmerking, Bert, dat als iemand inderdaad een titel voorbij hoort komen waarvan ik, die moet juist wel een keer gedraaid worden, dan ga ik daar natuurlijk werk van maken. Dus ik ga voor zes uur de Zusjes de Roo nog eventjes voor je laten horen. Geen enkel probleem. Hartstikke leuk. Hoogste tijd om het spel te gaan spelen van vandaag.
1: Wie van de drie?
0: Op het spel staat natuurlijk een gezellig, leuk, aardig Radio Gelderland verrassingspakket met onder meer een enorme dikke chocoladereep. En dat is natuurlijk hartstikke leuk. Er zit ook een aantal stickers in van alle 13 groeten. Die kun je op de caravan plakken of op een lantaarnpaal of op je voordeur of op je brievenbus. Zodat we lekker veel reclame kunnen maken voor het programma natuurlijk, hè. Vandaag spelen we Wie van de Drie. En de vraag vandaag is, wil de echte Julio Iglesias opstaan? Die drie fragmenten hoor je zometeen van Quiero. Een van de bekende meezingers van Julio natuurlijk. Lekker vrolijk nummer. Nou, luister goed. Eén van deze drie is de echte Julio. De andere zijn neppers. Maar die doen het wel hartstikke leuk. Dus het is moeilijker dan dat het misschien op het eerste gezicht lijkt. Is iedereen er klaar voor? Zet de radio even goed hard. Luister goed. Welke is de echte Julio Iglesias?

0: Radio Gelderland.
1: Totaal vermoeid belde ze. Elke nacht hoorde ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
2: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
5: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
7: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
8: Oh, weer een muis.
7: En samen spelen.
8: Kom maar.
7: Ja. Au. En verzekerd zijn.
8: Oh ja, verzekering.
7: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
9: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij Digidentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
7: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
10: Verf, vloer en meer. Alles onder één dak. Kijk op nama.nl.
11: Ventus Tegels en Vloeren in Winterswijk is tijdens de bouwvakvakantie gewoon geopend.
10: Nama. Van vloer tot muur, wij regelen het. Nama.nl.
12: Op zoek naar een nieuwe keuken en de nieuwste keukentrends? Deze vind je bij Lucien Keukens in Apeldoorn. Bij ons geniet je van transparante en schappelijke prijzen. En zorgen we voor een perfecte uitvoering, van planning tot montage. Loop gezellig bij ons binnen of maak een vrijblijvende afspraak op lucienkeukens.nl.
10: Nama. Van tapijt tot behang, wij hebben het. Bezoek Nama in Arnhem.
13: Radio Gelderland, 1 minuut over 3:30. In Vuren, daar is het 19,8 graden. Berkeland, Noordijk, 21,9. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog, tot zo'n 20 tot 22 graden. Blik op het Gelders nieuws. Vanwege de harde wind is het wereldkampioenschap BMX in het Australische Brisbane afgelast. Dat betekent dat de medailles nu bepaald worden door de snelste tijden in de kwalificatie. En dat levert Laura Smulders uit Horssen een bronzen medaille op. Een 33-jarige vrouw uit Apeldoorn is vannacht zwaar gewond geraakt bij een steekincident in een huis aan de Germanenlaan. De politie heeft een 31-jarige man uit Apeldoorn aangehouden als verdachte. Meer nieuws natuurlijk te lezen op gld.nl en in de Omroep Gelderland app. Zometeen in alle 13 goed. Deze onder meer van David Bowie.
14: Muziekzomer Gelderland. Het zomerfestival van de Nationale Jeugdorkest in Nederland, waar jong toptalent een spannende mix aan muzikale ervaringen laat horen. Op bijzondere locaties in Gelderland. Beleef het mee. Muziekzomer.nl.
15: Voor sport, Bad Beach en outdoor ga je naar Intersport Megastore Four Seasons. Op 4500 vierkante meter een uitgebreide collectie topmerken onder één dak. Bij Intersport Megastore Four Seasons in Duiven parkeer je gratis voor de deur.
16: Nu bij Woonboulevard Zutphen. Bezoek onze nieuwe outletstore van de beste woon- en keukenformules. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
15: Intersport Megastore Four Seasons. Profiteer tijdens de sale van extra scherpe prijzen.
17: Alle 13 goed. Erik van den Berg.

0: Game of Love, Wayne Fontana en The Mindbenders. Alle 13 goed, tot 6 uur op Radio Gelderland. De allerlekkerste gouden ouwe. En vandaag speciale aandacht voor de hitparade van vandaag in 1971.
1: Dat was toen.
0: En in de hitparade een nieuw liedje van Bob Dylan. Die had na een aantal jaren wel de behoefte om zijn geluid eens een beetje te veranderen. Had een aantal nieuwe producers en mensen om zich heen verzameld. En kwam met Watching the River Flow.

0: Low, Bob Dylan. De zomer van 1971. Hij had de samenwerking gezocht met Leon Russell. Die heeft ook de pianotoetsen beroerd in dit nummer. Hij heeft het ook een hele nummer geproduceerd. En diezelfde Leon die heeft met tientallen, honderden andere grote artiesten ook samengewerkt. Hij maakt ook dit bijvoorbeeld. En dan herken je dat pianootje eigenlijk wel meteen in. Hè? Dat is een jaartje eerder gemaakt. Joe Cocker's Delta Lady.
1: Terug naar de jaren 70.
2: 1971.
0: Maar laten we niet te ver afdwalen. We zitten in de zomer van 71. Komen ook tegen in de top 40. Hamilton, Joe Frank

0: Call Notes, Spend the Night.
1: Wie van de drie?
0: En we spelen weer op een leuk verrassingspakket met in ieder geval een grote brok chocolade erin. En natuurlijk de stickers van alle 13 goed. En vandaag is de vraag, wil de echte Julio opstaan? De echte Julio Iglesias. Fred Schipper die heeft goed geluisterd en zegt het is nummer 3. Peter die zegt nummer 1 is de goede. En Henny zegt ik denk nummer 2. Ja, 1 van jullie heeft het goed. Zullen we ze maar eens eventjes het woord geven en een microfoon geven. Julio Iglesias, welke van deze 3 is de echte Julio?

0: Deze zingt niet zo toonvast.
1: Nummer 3.
0: En deze zingt met een Spaans gitaartje. Wie is de echte Julio Iglesias? Laat het maar weten via de Omroep Gelderland WhatsApp.

0: Radio Gelderland.
1: Social Deal Beauty Deals, Take One en actie Bo.
2: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
1: Sorry Bo, het is beauty.
2: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
2: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
3: Kom shoppen in de sfeervolle Goudse straatjes vol unieke winkels en boutiquejes.
4: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
5: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
6: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
5: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
7: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning, DigiDentity.
8: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
9: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
8: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
9: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
10: Wilt u ultiem comfort en optimale hygiëne op het toilet? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet. Van advies tot vakkundige montage zonder hak- en breekwerk binnen een halve dag. Meer info op velunova.nl.
11: Profiteer van de sale. Heel veel extra korting. Woonboulevard Zutphen. Paulaan 50 in Zutphen.
10: U wast uw handen toch ook met water? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet.
0: Radio Gelderland. Het nieuws van 4 uur.
12: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In een zoektocht naar overlevenden van een gezonken passagiersschip in Indonesië zijn twee mensen gevonden. Het gaat om een vrouw van 46 en haar zoon van 24. Vissers vonden ze op een onbewoond eiland. Het houten schip met 78 mensen aan boord zonk woensdag voor de kust van Seleyar, ten zuiden van Sulawesi. Eerder werden al tientallen overlevenden gevonden. Zeker één opvarende is overleden. Er worden nog 18 mensen vermist. Het zoeken wordt bemoeilijkt door het slechte weer. Twee Iraanse mannen die eerder dit jaar meededen aan de massale protesten in het land zijn vanochtend opgehangen. De demonstranten kregen de straf omdat ze bij de protesten agenten zouden hebben gedood en gemarteld. Bij de protesten werden duizenden demonstranten gedood of opgepakt. Anderen werden achteraf geëxecuteerd. In de Noorse hoofdstad Oslo wordt vandaag een monument onthuld voor de slachtoffers van de aanslagen in 2011. Het is woensdag 15 jaar geleden dat een extreemrechtse terrorist 77 mensen doodde bij aanslagen in het centrum van Oslo en op het eiland Utøya. De slachtoffers waren vooral tieners die op een zomerkamp waren dat georganiseerd was door de Arbeiderspartij. Het nieuwe monument staat in Oslo en is een stalen frame met daarin een mozaïek met een vogel. Ook staan de namen van de slachtoffers erop. De nummers 1 en 2 in het klassement van de Tour, Pogacar en Vingegaard, hebben een gebroken nacht gehad. Ze werden wakker gemaakt voor een dopingcontrole. De ploegleiders van Visma en UAE zijn kwaad dat dit gebeurde in de nacht voor een zware bergrit. Pogacar zei dat hij na de controle om 5 uur niet meer heeft geslapen. Het weer dan nog, een mix van zon en wolken. Het is 19 tot 22 graden. Vanmiddag en vanavond kunnen er in het noorden wat buien vallen. Vannacht klaart het op en morgen dan is het wisselend bewolkt. Met een enkele bui in het oosten wordt het zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Zometeen in alle 13 goed gaan we luisteren naar La Belle en Voulez-vous coucher avec moi. Wormskamp Licht en Interieur. Voor een mooi en sfeervol thuis. De lichtexperts van Wormskamp laten uw inrichting uitstekend tot zijn recht komen. Zet uw interieur in de schijnwerpers door een uitgekiend lichtplan van de lichtadviseurs van Wormskamp. Kom eens aan op de Havenstraat in Doetinchem. Of neem een kijkje op wormskamp.nl. Pedicure. Een boeiend, uniek en vooral dankbaar vak. Een vak waar medische zorg en uiterlijke verzorging samenkomen. Een eigen pedicurepraktijk, ambulant werken of in loondienst. Er is altijd een vorm die bij jou past. Benieuwd of de pedicurewereld iets voor jou is? Kijk dan snel op pedicureworden.nl en laat je inspireren.
14: Prachtige sieraden, stijlvolle horloges en schitterende trouwringen vindt u bij juwelier Anne Nienhaus in Euding, Duitsland. U kunt bij Anne Nienhaus iets moois kopen voor uw partner, familielid of bekende. Maar er staat u ook niets in de weg om iets moois voor uzelf te kopen. U slaagt gegarandeerd bij Anne Nienhaus in Euding.
15: INS uit Hummelo, zowel projectmatig als privé, uw partner in de zonwering, verandazonwering, garagedeuren en raamdecoratie. Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
16: Woon je in de gemeente Nijmegen en heb je een moeilijke brief gekregen? Of wil je iets aanvragen? Wees niet bang om hulp te vragen. De STIP in Nijmegen helpt je. Kom naar een STIP bij jou in de wijk of bel de gemeente op het korte telefoonnummer 14024.
15: Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
17: Alle 13 goed. Met Erik van den Berg.
18: Disco Power.

0: Crispian St. Peterson, de Piper. Zometeen natuurlijk even kijken wie er aan de haal gaat met ons leuke verrassingspakket, inclusief de stickers van alle 13 goed.
1: Topper.
0: Als winnaar van het spelletje Wie van de Drie. Wie van de Drie is echt een goede Iglesias. Maar eerst gaan we naar 12 november 1994.

0: Wild Boys van Duran. Niet een al te moeilijke tekst. Als je het liedje een paar keer hebt gehoord, dan zing je het wel mee. Tenminste, zo vergik het mij met Duran met Wild Boys destijds wel. Maar er zijn ook liedjes die ik heel graag meezing. En die zing ik ook wel mee, maar dan lijkt het eigenlijk nergens op. Je zingt het een beetje fonetisch mee en je mist links en rechts een woordje. Sommige liedjes zijn gewoon veel te moeilijk. Neem nou bijvoorbeeld Rapper's Delight, de eerste echte grote raphit in Nederland. Altijd een leuk liedje gevonden. Ik heb het altijd meegezongen en eigenlijk heb ik nog nooit de tekst uit mijn hoofd gekend van dat hele liedje. Het is een soort streven. Dat wil ik nog een keer helemaal uit mijn hoofd kennen. Maar goed, dat tot nu toe lukt dat niet. Actrice Sandra Bullock die had een goede reden om dat liedje uit haar hoofd te leren. Ze ging namelijk in de tijd dat liedje in de hitparade stond naar een discotheek daar. En daar was een jongen en die was helemaal gek van dit liedje. En toen dacht ze van, nou, als ik het liedje helemaal uit mijn hoofd leer, dan kan ik dat een beetje gaan meezingen. En dan is hij daar misschien wel van onder de indruk. Hoe dat trouwens is afgelopen, dat weet ik niet. Ik weet wel dat ze in een talkshow op de Amerikaanse televisie daarna werd gevraagd. En toen ging ze op verzoek eventjes de rap meedoen.
1: So you're not even gonna play the lyrics to show that I know them?

0: to the beat. Now what you hear is not a test. I'm rapping to the beat. And me, the group, and my friends are gonna try and move your feet.
1: Ja, zij kent hem echt helemaal uit het hoofd, hoor. Nou, als jij het ook helemaal uit je hoofd weet, dan gewoon lekker meereppen. Als je het niet helemaal goed kent, ook niet erg. Gewoon meedoen, gewoon meezingen. Niemand neemt het je kwalijk. De Sugar Hill Gang. Rappers Delight, hier en alle 13 goed.

0: When You Are A King. Ook dat was de zomer van 71. De hitparade van toen, waar we dus 13 liedjes van draaien tot 6 uur en alle 13 goed. When You Are A King stond ook in de hitlijst White Plains. 7 minuten voor half. We gaan eens even kijken naar het spel. Wie van de drie?
1: Wie van de drie?
0: En ik moet zeggen, het is een behoorlijk gemêleerd aantal. Hoe moet ik zeggen? De stemmen die gaan mooi verdeeld over de drie fragmenten. Meestal is één fragment, krijgt wel verreweg de meeste stemmen. Maar het is vandaag aardig verdeeld. Dus het is blijkbaar toch moeilijker dan gedacht. Het gaat om drie versies van Quiero van Julio Iglesias. En de vraag is, wil de echte Julio Iglesias opstaan? Er is ook gereageerd door Martine. Die zegt, het is de eerste keer dat ik meespeel. Ben benieuwd of ik er doorheen kom. Nou, it's your lucky day. Tenminste, je bent er tussendoor. Martine, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Erik.
0: Waar bel je vandaan? Waar woon je?
2: In Tiel.
0: In Tiel, kijk eens aan. Het was de eerste keer dat je een poging waagt.
2: Ja, want ik heb al zo vaak wel eens ergens geprobeerd en dat het mislukte. Ja, je merkt het nu ook een beetje. Ik kan er niet zo heel erg goed mee omgaan. Dus ik ben helemaal flabbergasted.
0: Kijk, wat goed. Nou, tot nu toe gaat het hartstikke goed. We hebben verbinding, je bent er tussendoor. En nou nog even het goede antwoord geven natuurlijk. Ik ga nog eventjes de drie fragmenten laten horen, Martine. En dan hoor ik graag van jou waar jij je geld op gaat inzetten natuurlijk. Wij luisteren nog een keer naar drie keer Julio Iglesias. En de vraag is, wil de echte Julio opstaan? Is dat de eerste? Wel mooi, maar wel in het Engels.
1: Nummer 2.
0: Ook mooi.
1: Nummer 3.
0: Deze is dan nog mooier, nog beter. Ja, we hebben drie fragmenten, Martine. En we mogen toch eerlijk zijn, die nummer 2 die bakt er niet veel van, hè?
2: Ik ben ook een beetje dat jij zegt van de uitkomsten waren van allerlei soorten.
0: Ja, precies. Maar ja, nu is de vraag, wil de echte Julio opstaan? Welke ga jij gokken? Wordt het dan 1 of 3?
2: Eigenlijk 1.
0: Eigenlijk 1. Nou, dan vullen we die in. Is meneer 1 de goede Julio Iglesias? Ja, dat is de echte Julio. En hij zingt het een keertje in het Engels. Dat heeft hij blijkbaar ook gedaan. Die kan ik zo eens eventjes laten horen, die versie. Maar hartstikke leuk, Martine. We gaan jou een leuk pakketje toesturen met chocola, met stickers, met wat andere Radio Gelderland aardigheidjes. Dus dat komt richting Tiel.
2: Helemaal leuk. Dankjewel.
0: Dus stuur zo meteen nog eventjes je adres na en dan komt dat dik in orde. Gefeliciteerd, Martine. Leuk dat je meedoet met de spelletjes.
2: Ja, jij ook bedankt om mij zo te verrassen op deze zondag.
0: Ja, precies. Op naar de volgende prijsvraag en de volgende prijsjes. Nee, hartstikke leuk. Dankjewel, Martine. Veel plezier ermee. Hoi, hoi.
2: Ja, even leuk.
0: Martine en Tiel voor de eerste keer meegedaan en meteen prijs. Ach, je ziet het, hè. Het kan, hè. Het kan zo gebeuren.

0: Kijk, als hij nou het Nederlands had gezongen, heeft een Nederlandse vrouw, hè, Julio Iglesias. Maar dat deed de Kiero blijkbaar ook wel eens in het Engels. Had ik nog nooit gehoord, moet ik eerlijk zeggen, hoor.
1: Radio Gelderland. Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
2: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
3: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terlezom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
2: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
3: Neem Terlezom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
4: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een Velderhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
5: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op velderhof.nl. Dat is pas comfortabel.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
1: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
0: Radio Gelderland, het is 4:55. In Stroe, daar is het 21,9 graden. In Velddriel 19,7. Even kijken naar het weer. Vandaag blijft het op de meeste plekken droog. Noordwestenwindje staat er. Het wordt zo'n 22 graden. Blik op het Gelders nieuws. Vanwege de harde wind is de finale van het WK BMX'en afgelast. Dat wordt gehouden in Australië. Dat betekende voor Laura Smulders uit Horssen dat ze op basis van haar tijden in de kwalificatie een bronzen medaille heeft gewonnen. En een verkeersruzie op de Oranjelaan in Harderwijk is vanmiddag geëindigd in een medische noodsituatie. De politie zegt dat er een verkeersruzie was en dat een van de betrokkenen daarbij onwel werd en een hartstilstand kreeg. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en natuurlijk ook in de Omroep Gelderland app. Zometeen deze Duitse klassieker. Kono Duff.
8: Den Brundel Wonen is de expert op het gebied van wonen en slapen. Met ons brede assortiment en deskundig advies helpen we om uw woning comfortabel en stijlvol in te richten. Laat je inspireren in onze showroom in Wiel. Of kijk op tenbrundelwonen.nl.
9: Voor ieder moment de perfecte leesbril.
10: Mijnleesbril.nl.
11: Heel veel bekende merken bij juwelier Robers in Vrede Duitsland. Van Rado, Ebel, Certina, Citizen, tot Niesing, Fopen, Alcoro en trouwringen van 123gold.de. Vind ook uw vrije sieraad bij juwelier Robers in Vrede Duitsland.
12: Bij Betting Racing in Groenlo gaan we verder dan alleen de grootste collectie voor de beste prijs. We geven u graag gratis advies op het gebied van sanitair, PVC, natuursteen, wand- en vloertegels. Voor renovatie of nieuwbouw, zakelijk of privé, denken we graag met u mee.
13: Last van aanbijen of andere anale aandoeningen? Blijf er niet mee rondlopen. Korte wachttijden, zodat wij u snel kunnen helpen. Kijk op waalkliniek.nl.
12: Bettingressing is tijdens de bouwvak geopend. Kijk op bettingressing.nl.
14: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stokbrood Kruidenboter, 2 stuks, voor maar 1,90 euro. Prijsfavorieten, altijd laag.
15: Muziekzomer Gelderland. Het zomerfestival van de Nationale Jeugdorkesten Nederland, waar jong toptalent een spannende mix aan muzikale ervaringen laat horen. Op bijzondere locaties in Gelderland. Beleef het mee. Muziekzomer.nl.
16: Ontdek jouw droominterieur bij Helmink Wonen en Keukens in Vorden met ons unieke interieurplan. Meer info op helminkwonen.nl/interieuradvies. Alle 13 goed. Erik van

0: What you're proposing, status quo.
1: Dat was toen.
0: Ik neem je even mee naar juli 1971. Het was onder meer de tijd van de maanreizen. Apollo 1, Apollo 2, Apollo 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nou, dat verhaal kennen we. Die 13, dat ging niet helemaal goed. Die hadden ze moeten overslaan. Had je beter 12B kunnen noemen of zo. Maar goed. Toen kregen we 14 en vandaag in 1971 waren de ogen gericht op de landing van Apollo nummer 15 alweer.
2: 5-2. Now we're getting into redesignation of the target point. That's what Batman
0: is. Gekraak en gepiept vanuit de ruimte.
2: Almost stopped, only 3 meters up.
0: Ze hangen vlak boven de baan.
2: Contact and they're on the surface. Falcon is on the surface of the moon.
0: Ja, gelukt. Daar stonden ze dan, op de maan. Contact. 1971.

0: De zomer van 1971 bracht ons bij Graham Nash.
1: Instrumentaal fenomenaal.
0: En ik was de hitparades van toen aan het doorvlooien op zoek naar mooie dingen. En toen kwam ik de Gebroeders Brouwer tegen. En ik denk, dat is mooi, dan slaan we twee vliegen in één klap. Dan zitten we en in de hitparade van toen... en kunnen we eventjes een instrumentaal fenomenaal laten horen. Want de Gebroeders Brouwer, Harderwijk, die scoorde natuurlijk heel wat hits. En hun allergrootste hit scoorden ze misschien wel in de zomer van 1971. Met Middernacht. Inmiddels trouwens ook een standbeeld voor de mannen in Harderwijk verrezen. En dat is zeer verdiend.
1: Instrumentaal, fenomenaal.
0: Met trompet, de Gebroeders Brouwer.

Ja, muzikanten waar Harderwijk en zeker Hierden hartstikke trots op is natuurlijk de Gebroeders Brouwer. Heel wat nummers hebben ze de hitparades in getoeterd, met name de jaren 70. En er is dus nu een muziekrotonde. Een paar weken geleden is het beeld of sculptuur, moet ik het zeggen, van de Gebroeders Brouwer daar onthuld. En Rende Brouwer die heeft ook nog de twee originele trompetten waarmee de hits zijn ingespeeld overhandigd aan de muziekvereniging Kunst na Arbeid. Want zij hebben vroeger daar ook bij gespeeld, bij die muziekvereniging. En nu zijn die twee originele Gebroeders Brouwer trompetten overhandigd aan de muziekvereniging. Zodat ook weer nieuwe talenten daar op kunnen gaan spelen en weer voor nieuwe creaties kunnen gaan zorgen. Prachtig. Goed gedaan, Hierden.

0: viel Spaß.
1: Viel mehr Spaß.
0: Viel mehr Spaß. Als
1: irgendwann. Het is 6 minuten voor 5. We gaan nog eventjes naar...
0: Radio Gelderland.
1: Nou, Omari wilde ik zeggen. Corny van der Bos. Tot het nieuws van 5 uur. En daarna onder meer de favoriete top 3 van Bianca uit Oosterbeek.

0: Radio Gelderland.
1: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
2: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
3: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
2: Nog niet helemaal dus.
3: Tja, die administratie. Toevallig tips?
2: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
3: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
2: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
4: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
5: Drie sterren slot.
4: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
6: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
7: Hans hoort je. Want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
8: Hans, alleen de prijs is anders.
9: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
10: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
11: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
10: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
12: Eindelijk toe aan een echte goede leesbril?
13: Mijnleesbril.nl.
14: Schrijf aan een nieuwe prijs van een bed. Bislibri Verbis in Vorden kopen je al een gereviseerd Alpingbed voor maar 60% van de nieuwe prijs. Dat is beddenwerk, of niet dan? Slaap slimmer. Sleepy Verbis.com.
0: Radio Gelderland. Het nieuws van 5 uur.
15: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Na Duitsland overweegt nu ook België een deal met de Nederlandse scheepsbouwer Dame op te zeggen. De Belgische defensieminister Franke heeft gezegd dat hij op zoek gaat naar andere bouwers voor de fregatten. België heeft bij Dame 2 fregatten besteld, maar de bouw wordt 2 keer zo duur en loopt ook flinke vertraging op. België gaat daarom andere scheepsbouwers benaderen. Als het kan gaat Franke het liefst verder met Dame, maar dat wordt volgens hem een probleem als de voorwaarden niet veranderen. Een grote bosbrand heeft ten noorden van Madrid al zo'n 13.000 hectare in de as gelegd. Het vuur is nog niet onder controle, schrijft de Spaanse publieke omroep. Meer dan 500 brandweerlieden bestrijden het vuur en proberen het uit de buurt van bewoonde gebieden te houden. In grote delen van Spanje is de kans op natuurbranden momenteel groot door de droogte. Dit jaar is in Spanje al 2 keer zoveel natuur verwoest door brand dan in dezelfde periode vorig jaar. In een zoektocht naar overlevenden van een gezonken passagiersschip in Indonesië zijn 2 mensen gevonden. Het gaat om een vrouw van 46 en haar zoon van 24. Vissers vonden ze op een onbewoond eiland. Het houten schip met 78 mensen aan boord zonk woensdag voor de kust van Selayar, ten zuiden van Sulawesi. Eerder werden al tientallen overlevenden gevonden. Zeker 1 opvarende is overleden. Er worden nog 18 mensen vermist. In de Formule 1 heeft Kimi Antonelli de Grand Prix van België gewonnen. Op het circuit in de Ardennen hield hij Mercedes-coureur Charles Leclerc net achter zich. Max Verstappen eindigde als 3e. Hij was vertrokken vanaf de 2e plek en ging Antonelli al snel voorbij, maar werd op het lange rechte stuk in het circuit weer ingehaald. George Russell viel uit nadat hij was aangeraakt door Lewis Hamilton. Het weer, een mix van zon en wolken. Het is 19 tot 22 graden. Vanavond kunnen er in het noorden wat buien vallen. Vannacht klaart het op. Morgen is het dan wisselend bewolkt en met een enkele bui in het oosten wordt het zo'n 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
16: Dankjewel. Zometeen de favoriete top 3 van Bianca. Eentje wil ik je alvast verklappen.
17: Herkenrad Fietsplaza nodigt u uit om kennis te komen maken met onze uitgebreide collectie op het gebied van e-bikes. Ervaar het verschil in comfort op onze testbaan en laat u verrassen door een testrit. Onze haal- en brengservice maakt alles helemaal compleet. Wij ontzorgen u met 100% services en kwaliteit. Herkenrad Fietsplaza, de e-bike specialist van de regio.
18: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
5: als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
18: Sale bij Helmink Wonen. Kortingen tot 70%. Kijk op helminkwonen.nl.
5: Bergman Clinics. Gewoon vergoed door je zorgverzekeraar.
19: Bij Kuipers Badkamers leveren en monteren wij complete badkamers met wandpanelen. Makkelijk in onderhoud. Snelle renovatie met onze eigen professionele medewerkers en een aanspreekpunt. Bezoek onze showroom in Huissen of kijk op kuipersbadkamers.nl.
20: Woon je in de gemeente Nijmegen en heb je een laag inkomen? Dan kan je bij de gemeente de meedoenregeling aanvragen. Dat is een vergoeding voor een cursus, een sport of andere activiteiten. De STIP kan je helpen bij het aanvragen. Kom naar een STIP bij jou in de wijk of bel de gemeente op het korte telefoonnummer 14024.
19: Kuipers Badkamers in Huissen. Al 25 jaar uw badkamerspecialist.
21: Alle 13 goed. Met Erik van den Berg.

Zo net hadden we nog de Gebroeders Brouwer. Dit keer Stevie Wonder, Sir Duke. Daar zat ook lekkere trompetten bij. Maar goede blazers, ja, daar kun je mij wel van wakker maken, hoor. Voor wat voor muziek kan ik jou wakker maken? Wat zijn jouw favoriete liedjes? Hoe zou jouw favoriete top 3 eruit zien? Als je een favoriete top 3 wil samenstellen... De eisen zijn eenvoudig. De liedjes moeten zijn uit de periode 1950 tot 1990. Echt lekkere goud van oud. En voor de rest mag het van alles zijn. Het is leuk als het een beetje afwisselend is natuurlijk. Maar leef je maar eens uit. Denk er maar eens over na. En luister naar de top 3 van Bianca uit Oosterbeek. Die kiest zo direct voor Chaka Khan en Rufus 1.

0: Your Love Games, de nummer 1 in de top 3 van Bianca. Tenminste, ze heeft de 3 doorgegeven. En deze heb ik als derde gedraaid, dus die is dan de nummer 1 geworden. 3 mooie keuzes. Heb jij ook een mooie top 3 in gedachten? Stuur hem eventjes op. Dat kan via de WhatsApp of dat mag ook via de e-mail. erik@gld.nl. Komende week dan is het weer tijd voor de Nijmeegse Vierdaagse. Je kunt ons vanaf morgen vinden op het Vierdaagseplein. Net als vorig jaar, dezelfde locatie, kan niet missen. Feestelijk plein natuurlijk, met daar dus ook de radiostudio van Radio Gelderland. Je bent van harte welkom om even langs te komen. Jan die zegt, ik heb mijn bandje opgehaald, ik ben er helemaal klaar voor. Gerard kijkt er naar uit om ons te gaan bekijken. En ook Gerrit uit Groningen, die komt naar Nijmegen toe voor het wandelplezier. En ik zie je graag even langskomen, Gerrit. Leuk!
1: Nog even en heel Gelderland staat in het teken van de Nijmeegse Vierdaagse. Van de eerste wandeldag tot de Via Gladiola. Van de route tot de feesten. Mis geen stap met Omroep Gelderland. Op gld.nl/Vierdaagse.

The Walkers, My Darling Helena. Dat was een liedje uit de zomer van 71. 13 hits uit die zomer komen voorbij tot 6 uur. En zometeen heb ik er nog een paar. En dan wordt het echt een beetje een Nederlands feestje. Want we gaan eventjes lekker los met Manuele van Jacques Herp. En de Rivies natuurlijk. En ook aangevraagd de blauwe korenbloemen van de zusjes De Rood. Dus dat wordt zometeen even lekker meezingen hier op Radio Gelderland. Met de grootste Nederlandstalige hits van de zomer van 71. Eerst even gas terug met het mooie Suzanne van Leonard Cohen.

0: Ontdek Fort Pannerden. UNESCO Werelderfgoed en onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Een kolossaal bouwwerk, gebouwd met 13 miljoen bakstenen. 5 verdiepingen hoog, maar grotendeels verborgen onder de aarde. Als een enorme molshoop. Eenmaal binnen gaat er een wereld voor je open. Een strategisch fort dat zich ook nu niet zomaar prijsgeeft. Beleef het zelf. Met een spannende escape route of met een gids. Fort Pannerden. Een onvergetelijke belevenis.
1: Pedicure. Een boeiend, uniek en vooral dankbaar vak. Een vak waar medische zorg en uiterlijke verzorging samenkomen. Een eigen pedicurepraktijk, ambulant werken of in loondienst. Er is altijd een vorm die bij jou past. Benieuwd of de pedicurewereld iets voor jou is? Kijk dan snel op pedicureworden.nl en laat je inspireren.
2: Woon je in de gemeente Nijmegen en heb je een moeilijke brief gekregen? Of wil je iets aanvragen? Wees niet bang om hulp te vragen. De STIP in Nijmegen helpt je. Kom naar een STIP bij jou in de wijk of bel de gemeente op het korte telefoonnummer 14024.
3: Het is 5:30 geweest. In Elburg nog 18,8 graden, Voorthuizen 21,7. Vanavond droog met een mix van wolkenvelden en zonneschijn. Het wordt vannacht lekker koel, graadje of 11, 12. Staat een zwakke noordwestenwind. Een blik op het Gelders nieuws. Een 4-jarig kind is vandaag in Wiegen gewond geraakt na een botsing met een fatbike. Het ging mis op het recreatiepark De Berendonk aan de Valenvinkweg. De fatbike werd bestuurd door een minderjarige. En volgens een verslaggever ter plekke reed de fatbike te hard en is de fatbike ook door de politie in beslag genomen. Bij een verkeersruzie op de Oranjelaan in Harderwijk is vanmiddag een medische noodsituatie ontstaan, omdat een van de betrokkenen onwel werd en een hartstilstand kreeg. Hij is gereanimeerd. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in de Omroep Gelderland app. Zo meteen het lekkerste voor het laatst. Dat wordt dit keer een prachtige samenwerking tussen John Denver en Placido Domingo. Perhaps Love. Zometeen hier op Radio Gelderland. En files, nou daar kan ik kort over zijn. Die staan er niet. We rijden lekker door.
4: Ontdek jouw droominterieur bij Helmink Wonen en Keukens in Vorden met ons unieke interieurplan. Meer info op helminkwonen.nl/interieuradvies.
5: Wentes Tegels en Vloeren in Winterswijk is tijdens de bouwvakvakantie gewoon geopend.
6: Geef uw tuin kleur dit voorjaar met Kwekerij Gerritsen. We hebben een ruim assortiment vaste planten, zomerbloeiers en groenteplanten. Topkwaliteit en verrassend betaalbaar. Kom zelf uitzoeken bij Kwekerij Gerritsen. Polsterweg 23 Huissen. Kwekerijgerritsen.nl.
7: Voor sport, bad, beach en outdoor ga je naar Intersport Megastore Four Seasons. Op 4500 vierkante meter een uitgebreide collectie topmerken onder één dak. Bij Intersport Megastore Four Seasons in Duiven. Parkeer je gratis voor de deur.
0: Ontdek Fort Pannerden. UNESCO Werelderfgoed en onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Een kolossaal bouwwerk. Gebouwd met 13 miljoen bakstenen. 5 verdiepingen hoog, maar grotendeels verborgen onder de aarde. Als een enorme molshoop. Eenmaal binnen gaat er een wereld voor je open. Een strategisch fort dat zich ook nu niet zomaar prijsgeeft. Beleef het zelf. Met een spannende escape route of met een gids. Fort Pannerden. Een onvergetelijke belevenis.
7: Intersport Megastore Four Seasons. Profiteer tijdens de sale van extra scherpe prijzen.
8: Bij Maron Meubels en Keukens krijg je gewoon prettig advies en word je fijn geholpen. Of het om keukens of meubels gaat. Wij hebben alles in huis om jou super blij te maken. Volledig ontzorgen of maximaal besparen? De keuze ligt bij jou. Bekijk onze collectie en laat je inspireren op maron.nl. Maron Meubels en Keukens, jouw vertrouwde adres in Terborg.
9: Profiteer van de sale. Heel veel extra korting. Woonboulevard Zutphen. Pollaan 50 in Zutphen.
10: Alle 13 goed. Erik van den Berg.

0: Hit the same old song, natuurlijk, de Four Tops.
1: Dat was toen.
0: Vandaag was 1971, de 19e juli, de hitparade van toen. 13 hits komen voorbij. En ik kan ze natuurlijk nooit allemaal draaien, dus ik heb een aantal titels genoemd van liedjes die ik eventueel had kunnen draaien. En toen kreeg ik onder meer van Bert het verzoek van, nou, je bent niet van plan de zusjes de rood te laten horen, maar dat vind ik toch wel jammer. Daar heb ik hele goede herinneringen aan, dus... Nou, dat gaan we zo voor jou helemaal goed maken. Zometeen klinken de zusjes de Robert. En natuurlijk mag ook Sjaak Herp niet ontbreken. Sjaak woont al heel wat jaartjes bij ons in de provincie. In het noorden, in Epse. En nog steeds hartstikke actief. Ik zag hem onder meer nog bij de ode aan de zangeres zonder naam. Die is natuurlijk al van een tijdje geleden. Maar dat werd deze week nog een keertje herhaald op televisie. Ah, geweldige stem. En Sjaak had een van de allergrootste hits van 1971 natuurlijk. Iedereen zong het mee in juli 1971. En nu nog steeds natuurlijk het verhaal van Manuela. Sjaak Herp en de Ribies.

0: Manuela.
1: Manuela. Jacques Herp. Het leuke is dat Bert, die zusjes de Roo graag wil horen, zegt... mijn dochter heet Manuela en ze heeft ontzettend hekel aan dat nummer. Mijn dochter heet Annabel. En die heeft geen hekel trouwens aan het liedje Annabel. Maar dat wil nog wel eens gebeuren natuurlijk. Hè.

Anneke de Roo uit Emmen. Gert Timmerman die schreef het. En ze mochten ook vaak optreden bij de televisieshows van Gert Timmerman. Gert en Hermien nog.

Oh ja, ik moet hem even weghalen, Bert, want ik heb een klein probleempje. Het is namelijk een korte versie, zie ik nu. Ik ga even op zoek naar de lange versie. Want het is ook een beetje raar om maar 30 seconden blauwe korenbloemen te laten horen natuurlijk, toch?

prachtige haaltjes. Dat zijn het uit Emmen, de zusjes Ro. En het is hierbij gebleven eigenlijk. Hè. Ze hebben nog een liedje gemaakt, volgens mij heette dat uit mijn hoofd, De Wilde Orchidee. Ze bleef een beetje in de bloemen zitten, maar dat is nooit echt een grote hit geworden. Het bleef bij dit grote succes, De Blauwe Korenbloemen, de zusjes Ro. Of was het nou Duro? Maar goed, daar wil ik vanaf zijn. 7 minuten voor 6, zometeen John Denver en Placido Domingo.

From Me to You. Ik heb nog John Denver en Placido Domingo voor je. Samenwerking tussen een popartiest en een operaster natuurlijk. Daarom wordt het ook wel eens popera genoemd, deze samenwerking. Het wordt ook als een baanbrekend lied gezien, omdat dat liet zien dat mensen uit totaal verschillende delen van de muziekwereld prima samen een mooi lied kunnen maken. Perhaps Love is geschreven door John Denver. Hij schreef het toen zijn huwelijk in een crisis zat. En zijn vrouw heeft later nog wel eens gezegd dat John Denver dit ziet als het allerbeste, mooiste nummer wat hij ooit heeft gemaakt. John Denver, Placido Domingo, Perhaps Love. Fijne avond.

0: Spekenrad Fietsplaza nodigt u uit om kennis te komen maken met onze uitgebreide collectie op het gebied van e-bikes. Ervaar het verschil in comfort op onze testbaan en laat u verrassen door een testrit. Onze haal- en brengservice maakt alles helemaal compleet. Wij ontzorgen u met 100% services en kwaliteit. Herkenrad Fietsplaza, de e-bike specialist van de regio.
1: Nu bij Woonboulevard Zutphen. Bezoek onze nieuwe outletstore van de beste woon- en keukenformules. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
2: Wil je straks op vakantie gewoon je menukaart kunnen lezen? En de ober zien aankomen? Maak dan nu een afspraak voor jouw nieuwe multifocale bril en zonnebril bij Sven voor Ogen. Kijk op svenvoorogen.nl.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In de Tour de France is de Deen Jonas Vingegaard gevallen en uit de Tour gestapt. Hij ging in de slotfase in een bocht onderuit en lijkt zijn sleutelbeen te hebben gebroken. Vingegaard werd afgevoerd in een busje met een Mitella om zijn arm. De kopman van de Nederlandse Visma-ploeg stond tweede in het klassement achter de Sloveen Tadej Pogacar. De etappe door de Alpen werd gewonnen door de Belg Remco Evenepoel. Hij staat nu tweede in het klassement achter Pogacar en voor Isaac Del Toro. Na Duitsland overweegt nu ook België een deal met de Nederlandse scheepsbouwer Damen op te zeggen. De Belgische defensieminister Franke heeft gezegd dat hij op zoek gaat naar andere bouwers voor de fregatten. België heeft bij Damen 2 fregatten besteld, maar de bouw wordt 2 keer zo duur en loopt flinke vertraging op. België gaat daarom andere Europese scheepsbouwers benaderen. Als het kan,
4: Michiel
3: gaat
4: van Velden met het NOS-journaal.
3: Dat wordt volgens in de Tour de France is de Deen Jonas Vingegaard gevallen en uit de Tour gestapt. Hij ging in de slotfase in een
4: bosbrand
3: heeft
4: ten noorden van Madrid al zo'n 13.000 hectare in de as gelegd.
3: Vingegaard werd afgevoerd in een busje met een Mitella om zijn arm.
4: De kopman van de Nederlandse Visma-ploeg stond tweede in het klassement.
3: 500 brandweerlieden bestrijden het vuur. De etappe door de Alpen werd gewonnen door de Belg Remco Evenepoel.
4: Grote delen van Spanje is de klassement achter Pogacar en voor de droogte.
3: Dit jaar is in Spanje al 2 keer zoveel
4: Duitsland overweegt nu ook België een deal met de Nederlandse scheepsbouwer Damen
3: op te zeggen. De Belgische defensieminister Franke heeft Antonelli gezegd dat hij op zoek gaat van België andere bouwers voor de fregatten.
4: In de Ardennen. België heeft Mercedes bij Dame 2 fregatten besteld,
3: maar de bouw wordt 2 keer zo duur en loopt flinke vertraging op.
4: Hij was vertrokken België vanaf gaat daarom andere Europese scheepsbouwers benaderen.
3: Maar werd het kan gaat Franke het liefst verder met Dame.
4: Dat wordt volgens hem een probleem als de voorwaarden niet veranderen.
3: Het weer, een mix van zon en wolken. In het noorden kunnen wat buien vallen.
4: Een grote bosbrand heeft ten noorden van Madrid al zo'n 13.000 hectare in de as gelegd.
3: In het oosten wordt het zo'n donderdag uit en is nog niet onder controle.
4: Dit was het NOS-journaal.
3: De Spaanse publieke omroep. Meer dan 500 brandweerlieden bestrijden het vuur en proberen het uit de buurt van bewoonde gebieden te houden. In grote delen van Spanje is de kans op natuurbranden momenteel groot door de droogte. Dit jaar is in Spanje al 2 keer zoveel natuur verwoest door branden dan in dezelfde periode vorig jaar. In de Formule 1 heeft Kimi Antonelli de Grand Prix van België gewonnen. Op het circuit in de Ardennen hield hij Mercedes-coureur Charles Leclerc net achter zich. Max Verstappen eindigde als derde. Hij was vertrokken vanaf de tweede plek en ging Antonelli al snel voorbij, maar werd op het lange rechte stuk in het circuit weer ingehaald. Het weer, een mix van zon en wolken. In het noorden kunnen wat buien vallen, vannacht klaart het op. Morgen is het dan wisselend bewolkt en met een enkele bui in het oosten wordt het zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: De avond van Gelderland.

0: En ik wens u nog een fijne avond.
1: En thuis, bedankt voor het kijken.
2: Dank voor het kijken.
3: Heb je je favoriete programma gemist? Of wil je een uitzending terugkijken? Via Uitzending Gemist van Omroep Gelderland vind je alle tv-programma's terug. En kun je terugkijken waar en wanneer jij wilt. Dus ook gewoon op je mobiel of tablet. Ga naar gld.nl/gemist. En ga er maar eens lekker voor zitten. Veel kijkplezier.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een grote bosbrand heeft ten noorden van Madrid al zo'n 13.000 hectare in de as gelegd. Het vuur brak donderdag uit en is nog niet onder controle, schrijft de Spaanse publieke omroep. Meer dan 500 brandweerlieden bestrijden het vuur en proberen het uit de buurt van bewoonde gebieden te houden. In grote delen van Spanje is de kans op natuurbranden momenteel groot door de droogte. Dit jaar is in Spanje al 2 keer zoveel natuur verwoest door brand dan in dezelfde periode vorig jaar. Na Duitsland gaat ook België op zoek naar andere bouwers voor fregatten dan het Nederlandse Dame. België heeft daar 2 fregatten besteld, maar de bouw wordt 2 keer zo duur en loopt flinke vertraging op. België gaat scheepsbouwers benaderen in andere Europese landen, zei defensieminister Franke. In een zoektocht naar overlevenden van een gezonken passagiersschip in Indonesië zijn 2 mensen gevonden. Het gaat om een vrouw van 46 en haar zoon van 24. Vissers vonden ze op een onbewoond eiland. Het houten schip met 78 mensen aan boord zonk woensdag voor de kust van Seleyar, ten zuiden van Sulawesi. Eerder werden al 10 overlevenden gevonden. Zeker 1 opvarende is overleden. Er worden nog 18 mensen vermist. Het zoeken wordt bemoeilijkt door het slechte weer. In de Tour de France is de Deen Jonas Vingegaard gevallen en uit de Tour gestapt. Hij ging in de slotfase in een bocht onderuit en lijkt zijn sleutelbeen te hebben gebroken. Vingegaard werd afgevoerd in een busje met een Mitella om zijn arm. De kopman van de Nederlandse Visma-ploeg stond 2e in het klassement achter de Sloveen Tadej Pogacar. De etappe door de Alpen werd gewonnen door de Belg Remco Evenepoel. Die staat nu 2e in het klassement achter Pogacar en voor Isaac Del Toro. Het weer, een mix van zon en wolken. Het is nog 19 tot 22 graden. Vanavond kunnen er in het noorden wat buien vallen en vannacht klaart het op. Morgen is het wisselend bewolkt en met een enkele bui in het oosten wordt het dan zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Gelderland.

nog even en heel Gelderland staat in het teken van de Nijmeegse Vierdaagse. Van de eerste wandeldag tot de Via Gladiola. Van de route tot de feesten. Mis geen stap met Omroep Gelderland. Op gld.nl/Vierdaagse.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 8 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Belgische politie heeft een Nederlander van 59 aangehouden na de dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Volgens Vlaamse media gaat het waarschijnlijk om Steven S., een Nederlander die in België woont. Bij de schietpartij kwam vanochtend een man van 23 om het leven. Het slachtoffer werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, waar hij later overleed. De verdachte vluchtte na de schietpartij, maar kon later worden aangehouden. S. is geen onbekende voor de politie. 11 jaar geleden werd hij op een opsporingslijst van Interpol gezet vanwege een moord in Suriname. In Berlijn zijn er plannen om een oude nazi-bunker te slopen. Op die plek zouden tientallen woningen moeten komen. Het gaat om restanten van de bunker onder de nieuwe Rijkskanselarij. Op die plek maakte Adolf Hitler in 1945 een eind aan zijn leven. Het gebouw werd na de oorlog afgebroken, maar het ondergrondse deel bleef bestaan. Historici willen de bunker openstellen voor publiek. De verantwoordelijk wethouder van Berlijn vindt dat een nazi-bunker woningbouw niet in de weg mag zitten. En ook is hij bang dat het een bedevaartsoord voor neonazi's zou kunnen worden. In Noorwegen is een monument onthuld voor de slachtoffers van de aanslagen in 2011. Het is woensdag 15 jaar geleden dat een extreemrechtse terrorist 77 mensen doodde bij aanslagen in het centrum van Oslo en op het eiland Utøya. De slachtoffers waren vooral tieners die op een zomerkamp waren dat georganiseerd was door de Arbeiderspartij. Het monument in Oslo is een stalen frame met daarin een mozaïek met een vogel en ook staan de namen van de slachtoffers erop. De 15e etappe in de Tour de France is gewonnen door de Belg Remco Evenepoel. Hij was bij de aankomst bergop sneller dan Tadej Pogacar en Isaac Del Toro. In de slotfase van de Alpen-etappe ging de Deen Jonas Vingegaard hard onderuit en moest opgeven. Het weer, in het noorden bewolkt en enkele buien. In de rest van het land is er ook nog wat zon. Vannacht wordt het overal droog en koelt het af naar 10 tot 16 graden. Morgen een mix van wolken en zon en dan wordt het 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Gelderland.

0: toen ging de bel. En ik zie daar een politieauto staan. En dan krijg je ook te horen dat hij dood is.
1: De Vierdaagse van 2006 begon als een feest.
2: De zon schijnt in Nijmegen, het is warm. Het is bijna 32 graden.
1: Maar eindigde in een drama.
3: Dus af en aan van ambulances. Dit is echt gewoon een foute boel.
1: 20 jaar later onderzoekt Freke Remmers wat er echt misging. Luister vanaf nu naar de Omroep Gelderland podcast De Dood of de Gladiolen. Via gld.nl of in jouw podcast-app.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 9 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een aardbeving in Peru heeft aan zeker 5 mensen het leven gekost. Meer dan 20 mensen raakten gewond en zeker 300 hebben er geen huis meer. Verschillende gebouwen, als een kerk en een klooster, zijn ingestort of zijn zwaar beschadigd. In het getroffen gebied wordt vaak leem gebruikt als bouwmateriaal. Dat kan volgens de autoriteiten hebben geleid tot de grote schade. De Belgische politie heeft een Nederlander van 59 aangehouden na de dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Volgens Vlaamse media gaat het waarschijnlijk om Steven S., een Nederlander die in België woont. Bij de schietpartij kwam vanochtend een man van 23 om het leven. Het slachtoffer werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht en daar overleed hij later. De verdachte vluchtte na de schietpartij, maar kon later worden aangehouden. S. is geen onbekende voor de politie. 11 jaar geleden werd hij op een opsporingslijst van Interpol gezet vanwege een moord in Suriname. Gele truidrager Tadej Pogacar suggereert dat een nachtelijke dopingcontrole mogelijk een verklaring is voor de valpartij van Jonas Vingegaard. De Deen, die tweede stond in het algemeen klassement van de Tour de France, gleed in een bocht onderuit en kon niet meer verder. Pogacar en Vingegaard werden midden in de nacht van hun bed gelicht voor een dopingcontrole. Daardoor hadden beide renners slecht geslapen. Pogacar denkt dat Vingegaard mogelijk minder geconcentreerd was. Ik geef het niet de schuld, maar er kan een verband zijn, zei hij. Max Verstappen is tevreden met zijn derde plek in de Grand Prix van België. Hij noemt het resultaat beter dan verwacht. En dat kwam volgens hem vooral doordat hij dit weekend de auto meteen onder controle had. De winst in de Formule 1-wedstrijd ging naar Kimi Antonelli. Charles Leclerc werd tweede. George Russell viel uit nadat hij was aangeraakt door Lewis Hamilton. Het weer in het noorden bewolkt en enkele buien. Vannacht wordt het overal droog en koelt het af naar 10 tot 16 graden. Morgen een mix van zon en wolken en dan wordt het 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Gelderland.

Modder? Check. Trekker? Check. Er wordt weer wat uitgespookt op de Zwarte Cross. Volg het dagelijks via gld.nl/zwartecross.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 10 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Belgische politie heeft een Nederlander van 59 aangehouden na de dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Volgens Vlaamse media gaat het waarschijnlijk om Steven S., een Nederlander die in België woont. Bij de schietpartij kwam vanochtend een man van 23 om het leven. De verdachte vluchtte na de schietpartij, maar kon even later worden aangehouden. S. is geen onbekende voor de politie. 11 jaar geleden werd hij op een opsporingslijst van Interpol gezet vanwege een moord in Suriname. Een aardbeving in Peru heeft aan zeker 5 mensen het leven gekost. Meer dan 30 mensen raakten gewond en zeker 300 hebben er geen huis meer. Verschillende gebouwen, als een kerk en een klooster, zijn ingestort of zwaar beschadigd. In Berlijn zijn er plannen om een oude nazi-bunker te slopen. Op die plek zouden tientallen woningen moeten komen. Het gaat om de restanten van de bunker onder de nieuwe Rijkskanselarij. Op die plek maakte Adolf Hitler in 1945 een einde aan zijn leven. Het gebouw werd na de oorlog afgebroken, maar het ondergrondse deel bleef bestaan. Historici willen de bunker openstellen voor publiek. De verantwoordelijk wethouder vindt dat een nazi-bunker woningbouw niet in de weg mag zitten. En ook is hij bang dat het een bedevaartsoord wordt voor neonazi's. Gele truidrager Tadej Pogacar suggereert dat een nachtelijke dopingcontrole mogelijk een verklaring is voor de valpartij van Jonas Vingegaard. De Deen, die tweede stond in het algemeen klassement voor de Tour de France, gleed in een bocht onderuit, brak zijn sleutelbeen en kon niet meer verder. Pogacar en Vingegaard werden midden in de nacht van hun bed gelicht voor een dopingcontrole. Daardoor hadden beide renners slecht geslapen. Pogacar denkt dat Vingegaard mogelijk minder geconcentreerd was. Ik geef het niet de schuld, maar er kan een verband zijn, zei hij. Het weer, in het noorden bewolkt, er vallen enkele buien. Vannacht wordt het overal droog en koelt het af naar 10 tot 16 graden. Morgen is er een mix van zon en wolken en dan wordt het 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Gelderland.

0: toen ging de bel. En ik zie daar een politieauto staan. En dan krijg je ook te horen dat hij dood is.
1: De Vierdaagse van 2006 begon als een feest.
2: De zon schijnt in Nijmegen, het is warm. Het is bijna 32 graden.
1: Maar eindigde in een drama.
3: Het was af en aan van ambulances. Dit is echt gewoon een foute boel.
1: 20 jaar later onderzoekt Freke Remmers wat er echt misging. Luister vanaf nu naar de Omroep Gelderland podcast De Dood of de Gladiolen. Via gld.nl of in jouw podcast-app.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 11 uur.
1: Zit voor Martinez en Argentinië doet het rustig aan.
2: Ik ben vooral voor het feit dat die gele kaart valt, omdat hij protesteert en het wegwerpgebaar maakt. Het hele toernooi heeft het bijna altijd gemogen. Sterker nog, het drommen om de scheidsrechter heen op het moment dat hij een beslissing heeft genomen of nog moet gaan nemen omdat hij naar de VAR toe moet of nog bij de VAR vandaan komt. Daar wordt helemaal niet tegen opgetreden. Soms zitten ze zelfs aan de scheidsrechter, geven ze hem zelfs duwtjes. Het wordt allemaal laten lopen. Vincic heeft nu eindelijk een keertje een wegwerpgebaar bestraft. Ja, als gezegd, ik ben daarvoor. We boeien gewoon met het voetballen. En ga daar vooral mee bezig. Al het andere is bijzaak. Natuurlijk hoort de manier waarop Argentinië speelt ook bij het voetballen. 83 minuten gevoetbal trouwens. 0-0 staat er nog op het scorebord. Spanje heeft de bal. Dat is eigenlijk wat allemaal telt. Cubarsí, bal terug naar Laporte. Die staat in de middencirkel. Cucurella aan de linkerkant gevonden. En dan Nico Williams. Die wil graag binnendoor. Geen overtreding gemaakt door Molina. Zegt Vincic nu. Het was ook gezocht door Williams. En nu kan Argentinië overnemen met Messi. Middenlijn over. Bal de diepte in. Kan daar Molina bereikt worden? Nee, die haalt het niet. Spanje kan de bal oprapen. Unai Simon, bal in het midden. Overtreding, gevraagd bijna. Loopt maar tegen hem aan. Dan kunnen we de vrije trap gaan nemen. Vrije trap snel genomen. Dat kon niet, maar dat doet het wel. En dan kan het uiteindelijk alsnog. Enzo Fernandes was degene die daar de overtreding maakte. En bleef staan, zodat die overtreding niet snel, of die vrije trap niet snel genomen kon worden. En we hebben nog 6 minuten. Op de klok. Zou Trump zich nog een beetje vermaken? Zou je bijna kunnen zeggen. Zou hij überhaupt begrijpen waar hij naar zit te kijken? Het maakt eigenlijk niet zo gek veel uit. Hij is hier voor de show. Nou, die heeft hij gezien. In ieder geval halverwege deze wedstrijd. Toen er niet gevoetbald werd. Spanje intussen in de aanval.
1: Ja, als we hem in beeld zien. Dan kijkt hij of naar de ene kant. En daar is de president van de FIFA. En of naar de andere kant. En daar is een vrouw.
2: Maar ik zou het wel weten.
1: Ik zie hem in ieder geval zelden naar het veld kijken. En we hebben hem een paar keer in beeld gezien. Nu poept even een veldje uit zijn oog. Maar hij zal zich vanzelf toch afvragen. Ja, in Amerikaanse sporten wordt er gemiddeld wat meer gescoord dan bij het voetbal. In de finale van een WK. In dit geval in ieder geval. Het was 4 jaar geleden wel anders. Nu Cucurella, ja. Met nog zo'n 5 minuten te gaan en blessuretijd. Wordt het dan nog steeds niet gescoord? Gaan we gewoon nog in elk geval een half uur verder. Laporte, Cucurella. Argentinië wacht af wat Spanje weer gaat verzinnen. Met Cubarsí en Porro. Dan wordt over de zijlijn getikt door McAllister. Porro met de inworp. Marino gebaard. Ja, geef hem aan achteren. Nou, dat doet Marino dan zelf maar. Naar Rodri. Rodri met een spelverplaatsing naar Nico Williams. Die de zijlijn houdt en daar de bal in ontvangst neemt. En dreigend is, naar binnen komt. En dan een kapbeweging, maar daar trapt Molina weer niet in. De bal is wel weer voor Spanje. Bij Laporte, bij Pedri. Pedri wordt onder druk gezet, kan alleen nog maar terug. Onder druk door Messi. Die af en toe wandelt en heel af en toe een sprintje tevoorschijn tovert. Niet al te vaak. We zien het momentum, weet u het nog hoe dat is? Het momentum. Je kunt zich een beetje voorstellen hoe dat eruit ziet. Het is vooral heel erg rood gekleurd in het voordeel van Spanje. Met af en toe een vlakje blauw van Argentinië. Nu Cubarsí. 4 minuten nog en wat blessuretijd.
2: 0-0 staat het en Argentinië nog 0 doelpogingen. Het is nog nooit gebeurd dat er een land in de finale van het WK voetbal niet 1 keer na 90 minuten op doel had geschoten. Argentinië is er angstvallig dichtbij. Daar de poging van Ferran Torres. Hij schiet de bal 2 metertjes naast. Martinez gaat voor de zekerheid wel in die hoek liggen. Maar het is niet nodig als hij een moeilijke bal uit de draai probeert op doel te krijgen. Het lukt hem uiteindelijk niet. Na een aanval, wel een goede diepe bal hoor. En prima op maat ook, maar de hoek is lastig. Merino geeft hem over de verdediging heen. Daar kan Medina niks meer aan doen. En dan kiest Ferran Torres ervoor om die bal in 1 keer uit de lucht te proberen op doel te krijgen. Raakt hem verkeerd, de bal gaat over de achterlijn en daarmee is die kans verkeken. Ja, Argentinië heeft natuurlijk Messi die record na record na record na record breekt. Meestal zijn we daar allemaal heel erg over te spreken. Maar zijn ploeg 0 keer schieten op doel in een WK-finale. Iets wat nog nooit gebeurd is. Dat is een record waar je niet meteen bij stilstaat. Dat het kan gebeuren als hij in dat team zit. Het is ook nog niet zo ver. Hè? Daar komt Spanje weer. En met Pedri, die even versnelt de hoogte van de middenlijn. Bal naar Lamine Yamal. Oeh, die dreigt hem daar bijna zomaar in te leveren. Bij Alvarez, het gebeurt niet. Spanje kan doorvoetballen via Rodri. In de middencirkel. Laporte, bal in de breedte. Nee, toch het middenveld in. Pedri, die veel aanspeelbaar is op het middenveld. Veel probeert te verleggen. Nico Williams, lichaamsschijnbeweging. Kan hij de bal binnenhouden? Ja, dat kan hij. Dan kan Spanje gaan aanvallen over links.
1: Met Cucurella, ja, het is een zenuwenslotfase geworden zo. Met Rodri. Die de bal eventjes aflegt. Er is Porro, die van de rechtsbackpositie even naar het midden is gekomen. De bal weer terug heeft aan Rodri. Nico Williams, veelvuldig gezocht nu, want hij zou iets kunnen creëren vanaf die linkerkant. Ze komen daar weinig voorzetten van. Dat lukte bijna ook niet in de tijd die hem gegeven was. Pedri, of Cubarsí is het die inspeelt. Cubarsí speelt in en ja, Ferran Torres dan niet bereikt. Ook Argentinië is heel snel de bal weer kwijt. Yamal vanaf de rechterkant komt hij naar binnen. Aan zijn linkervoet draait hij om zijn as heen. Komt hij weer naar binnen. Heeft hij Rodri gevonden. Rodri met een paasje naar Nico Williams. Op de rand van het strafschopgebied. Aan de linkerkant helemaal. Probeert hij zijn actie te maken. Maar balverlies weer. Goed verdedigd. Door zijn directe tegenstander. Door Molina. Die het goed doet tot dusverre tegen Nico Williams. Ja, Williams heeft dan één beweging. Één actie genoeg. Om het verschil te kunnen maken in deze slotfase. Nu Laporte. Anderhalve minuut nog en dan weten we hoeveel er nog bij komt. Ik denk een minuutje of zes als ik het zo moet gokken. Met Cubarsí in balbezit. Cubarsí en daar wordt ingespeeld naar Rodri. Rodri van heel ver met een schot en dat gaat meters over. Weer een doelpoging. Doelpoging nummer 13 inmiddels voor Spanje. En we weten het, Argentinië staat nog op nul.
2: Ja, met nog één minuut officieel op de klok. Ineens was daar heel veel ruimte. Dit zijn de passes waar Spanje naar zoekt. Zo tussen de verdediging en het middenveld van Argentinië in. Daar dook ineens Rodri op. Die had nog wel een metertje of vijf op kunnen schuiven. Maar kiest ervoor om vanaf 25 meter uit te halen. Doet het een metertje of vijf over de goal van Emiliano Martinez heen. En ik zie zelfs een Argentijnse mevrouw bijna huilen op de tribune. Maar ik zou bijna zeggen, wees blij dat het nog 0-0 staat. Dat lijkt me een uitstekende tussenstand op dit moment voor Argentinië.
1: Anders huilen van geluk.
2: Ja, dat zou kunnen. Het zou kunnen. Of ze denkt, ja, we hadden nog een hypotheek, nu hebben we helemaal geen huis meer. Dat kan natuurlijk ook, omdat je hier al zo lang bent met dat toernooi dat zo lang duurt. Met al die kaartjes die zo waanzinnig duur zijn. Maar die Argentijnen die zo gepassioneerd zijn, die huis en haard verkopen om hierbij te kunnen zijn. Op de tribune zien we een hele serie oud-internationals zitten. En die vermaken zich nog uitstekend met elkaar. En jij zei 6 minuten extra tijd.
1: Maar 4.
2: Het zijn er 4 geworden. Dus we hebben heel erg zin in de verlenging. Ja. Daar zijn we heel dichtbij. 3 minuten drinkpauze. En nog 1 minuutje gele kaart, zou ik bijna willen zeggen. Dat is het wel zo'n beetje. Dan hebben we de wissels maar gewoon simpelweg even vergeten. We maken ons op langzaam maar zeker voor de verlenging. Maar ja, ik ben eigenlijk geneigd om te zeggen, die ene kans van Argentinië, ergens moet die nog een keer komen.
1: Ja, terwijl we toch opstootjes hebben gehad. Veel wissels, een kaart en ook wel blessures hier en daar. En dan 1 minuut bovenop de 3 minuten drinkpauze. Ze hebben inderdaad erg veel zin in de verlenging. Laporte kopt de bal naar voren toe. De bal die daar wordt opgevangen. En Molina geeft hem dan weer rustig terug aan McAllister. Daar hier vindt Messi. De bal gaat naar de rechterkant naar Simeone. Overtreding op Messi van Laporte en komt er dan geel. Er wordt onmiddellijk gewezen en de scheidsrechter wil daar niet aan. Dan is Paredes boos omdat er geen gele kaart komt voor een Spanjaard. Ja, Paredes moet niet al te boos worden, want Vinicius heeft daar ongetwijfeld ook geen zin in. Messi dribbelt de bal op en dan wordt hij rustig opgevangen door Laporte. En natuurlijk is het een overtreding, maar ja, Messi loopt ook gewoon tegen hem op. Het is blokkeren, maar het is, ja, geen overtreding in mijn ogen die ook geel waard is. Hij gaat eenvoudigweg niet opzij en blokkeert hem wel degelijk. Maar Vinci heeft dat goed in de gaten en laat zich niet verleiden door Paredes om hiervoor ook geel te geven. Alle Argentijnen gaan nu staan, want dit zou hun moment kunnen worden. Vrije trap op de helft van Spanje, zo halverwege die helft. Messi achter de bal. En ja, zou dit dan die ene kans worden, zo in de blessuretijd van de wedstrijd. Maar Messi speelt de bal naar de zijkant en krijgt hem dan onmiddellijk weer terug van Simeone.
2: Bal naar de as. En dan kijken of hij daar vandaan weer terug kan naar Messi. Kappen naar binnen. Geen ruimte om te schieten. Ook geen ruimte om te pasen. Hij wil een overtreding mee. Goed ingestapt. En daarmee kan Argentinië weer gewoon verder. Alvarez, Simeone. Bal in het 5-meter gebied. Maar nog steeds geen doelpoging. Want daar komt Alvarez niet in balbezit. Unai Simon plukt daar de bal van de grond. Oh, daar is Nico Williams ineens helemaal vrij. Na het misstappen van Taliafico.

0: krijgt zijn tweede gele en dus rode kaarten. Enzo Fernandes gaat meteen naar de zijkant met het gebaar. Nee. Dit is geen tweede gele kaart en dus geen rode kaart. Dat is een nieuwe VAR-regel tijdens dit toernooi. De tweede gele kaart zou teruggedraaid kunnen worden als het een rode kaart oplevert. Even kijken of dat de moeite is. Koubarsi, daar komt Enzo Fernandes. En Enzo Fernandes zegt, dit is geen geel. Hij gaat niet voor de bal. Hij blokt en hij schopt uiteindelijk gewoon Koubarsi. Ik zou zeggen, geel en dus twee keer geel. Argentinië door met 10. Dat is de status van nu. Maar de VAR zal ongetwijfeld even kijken.
1: Om nou te zeggen dat dit een duidelijke fout is van de scheidsrechter.
0: Nee.
1: Nee, Scaloni is natuurlijk wat verontwaardigd. Maar ja, die zal toch ook eens eerlijkheid moeten toegeven dat dit wel een tweede gele kaart is.
0: Ik word hier heel moe van. Ja, al die Argentijnen om de scheidsrechter heen.
1: Het heeft gewerkt tot nu toe in dit toernooi.
0: Ja. Maar alle ploegen doen het, hè. Het is niet aan Argentinië alleen. Alle ploegen doen dit.
1: Zeker Zuid-Amerikaanse ploegen.
0: Ja. Maar ik vind het echt ongelooflijk. Ik zou zeggen, deel je gerust nog eens een keer geel uit. Misschien stoppen ze dan meteen. Ik vind het echt ongelooflijk. Er wordt heel veel gepraat. Iedereen verstaat elkaar. Dat helpt natuurlijk ook. Ik ben benieuwd hoe het Spaans van Vincic is. Dat zou natuurlijk enorm helpen. Als hij dat zou kunnen. Hoewel al deze mannen uitstekend Engels kunnen. Inmiddels staat Koubarsi weer. Dat is het goede nieuws. Hij mag ook blijven staan. Hoeft niet naar de kant voor een minuut. Want gele kaart gegeven. Hij kan gewoon binnen de lijnen blijven. Unai Simon is daar zelfs bijgekomen. Mocht vroeger ook niet. Hè? De keeper zich daar tegenaan bemoeide. Die 4 minuten extra tijd zitten er inmiddels al op. En Enzo Fernandes is onderweg richting de catacombe. Het is heel ver, hè, naar die kleedkamer. Hij kan zijn zonde overdenken. En waarschijnlijk is hij al klaar met denken voordat hij ruimschoots bij de kleedkamer is aanbeland. Argentinië met 10.
1: Ja, er komt nu geen vervanger voor hem in die een minuut moet wachten. Hè, als hij er lang over doet.
0: Nee, sterker nog. Er komt helemaal niemand. Argentinië moet het gewoon doen met zijn 10 tegen de 11. Van Spanje. Messi roept nog een keer iets. Er wordt nog een handje voor de mond gehouden. Dat mag ook niet, hè?
1: Nee.
0: Enzo Fernandes staat daar namelijk nog steeds. Die heeft toch al genoeg gedaan, want die mag. Dus die staat daar nog steeds. Daar zou hem ook gewoon geel voor kunnen geven. Kan hij nog steeds naar de kant met zijn 3e gele kaart. In deze wedstrijd.
1: Maar de vraag is ook nog, van kan Koubarsi wel verder? Hij is in ieder geval weer overeind gekrabbeld. Hij kreeg een behoorlijke tik. En hij maakte bijna een salto in de lucht toen Fernandes op grote snelheid op hem afkwam. Maar hij staat daar weer en hij zal de wedstrijd kunnen volmaken. Het zal niet meer lang zijn. En ja, dan wordt het een verlenging met 11 tegen 10. En dan wordt het alleen maar lastiger voor Argentinië. Maar ook met 10 kan Argentinië vechten. En kunnen ze het volhouden eventueel tot de strafschoppen. Of er eventueel nog geniepig uitkomen voor een goaltje. Dat zit ook nog in de mogelijkheden. Maar numeriek is in ieder geval Spanje in het voordeel in het restant van deze finale. Laporte, Koubarsi, hoe lang dat de scheidsrechter nog doorspelen. Alleen hij die het nu weet. Rodri naar Jamal. Jamal aan de rechterkant. Jamal daagt zijn tegenstander uit en is hem nu slordig kwijt. Paredes. De bal wordt onmiddellijk ook weer ingeleverd bij Cucurella. Die nog een duwtje meekrijgt van Messi. Ja. En we krijgen nog één vrije trap. Nog één vrije trap in de reguliere speeltijd.
0: Dat is wie het deed.
1: Ja, Paredes deed het. Paredes deed het en die kijkt eventjes naar de scheidsrechter. Het zal toch niet zijn dat ook ik een tweede gele kaart krijg. Nou ja, dat is deze overtreding niet waard. Maar het is wel degelijk een overtreding. En we krijgen nog één gevaarlijk moment na dit tikje tegen het been van Ferran Torres van Paredes. Nog één vrije trap van vlak buiten de strafschopgebied.
0: Ja, het hoort zo ongelooflijk bij hem dat hij dit soort dingen doet. Geel of geen geel. Het maakt allemaal niet zo heel veel uit. Het hoort bij hem. Hij gaat vol door. Of hij nou de bal heeft, ja of nee. Het maakt allemaal niks uit. En het was niet hard. Het was zeker niet hard. Maar dit is wel dreigend. Een beetje links van het midden. Ik denk echt 1,5 meter links van het midden. Op een meter of nou wat zal het zijn. 20, 25 van de goal. Daar ligt de bal klaar om wat mee te gaan doen. Lamine Yamal is erbij, Pedro Porro is erbij. De Spanjaarden, oud-wereldkampioenen, zitten allemaal op de tribune. Zij gaan allemaal staan, want dit zou wel eens het moment kunnen zijn. 7 minuten extra tijd zitten er al op. We hadden er 4 minimaal gekregen. Nou, we zijn al bijna verdubbeld. Argentijnen op de tribune maken zich grote zorgen over dit moment. Want dat ene moment, dat moet natuurlijk nog komen. Het moment van Argentinië is er nooit geweest. Maar dit zou zomaar het moment van Lamine Yamal of Pedro Porro kunnen zijn. Diep in de extra tijd. Het moment als die bal midden voor de goal van Lisandro Martinez klaar ligt voor Spanje om de vrije trap te nemen. Het duurt eeuwig. De streep voor de muur is namelijk pas net gemaakt door Slavko

0: Vinčić, de scheidsrechter uit Slovenië. Die het druk is met alle muurtjes, alle mensen op de juiste afstand zetten. Iedereen die uit elkaar moet blijven, van elkaar af moet blijven. En die bal die ligt daar op 25 meter van de goal van Lisandro Martinez. Nog een keer gaat Vinčić kijken. Jij moet blijven staan. Heb je dat streepje gezien? Daar mag je niet buiten komen. En we kijken naar Lamine Yamal die deze vrije trap neemt. Schiet hem op doel. En de redding van Lisandro Martinez slaat die bal over de achterlijn. We krijgen nog een hoekschop. 8 minuten extra tijd. Zitten erop. Wat een spanning. Gaat die bal tussen de palen? Ja, hij gaat tussen de palen. Lisandro Martinez zit er prima bij.
1: De hoekschop is alweer genomen. Daar hebben we Nico Williams die de bal redt. En bijna Kubarsi daar. De bal wordt dan weggetrapt. En dan wordt voor de laatste keer gefloten in de reguliere speeltijd. Krijgt Spanje niet waar ze recht op hebben. Want als je al die doelkansen ziet. Ja, de ene gevaarlijker dan de ander. Ook dat moet gezegd worden. Dan zijn zij de ploeg die een doelpunt verdient. Dat gebeurt niet. Het is 0-0. Rood voor Fernandes. Dus we gaan zo verlengen met 11 tegen 10.
2: En zo blijft het spannend in die WK-finale. Normaliter is het oog op morgen nu al een minuut of 10 bezig op deze zender. Maar we gaan door met het verslag van de WK-finale. De luisteraars die toch het oog willen horen, die kunnen terecht bij de podcast die net kersvers is gemaakt. En die nu dus ook al te vinden is op de site van NPO Radio 1. En uiteraard alle bekende podcastplatforms. Zo direct dus die verlenging in die WK-finale tussen Spanje en Argentinië. Eerst even naar de ster.
3: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
4: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
5: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
4: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
5: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
6: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
2: Opgelost, Autotaalglas.
3: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
4: NPO Radio 1.
5: 18 over 11, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Belgische politie heeft een Nederlander van 59 aangehouden na de dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Volgens Vlaamse media gaat het waarschijnlijk om Steven S., een Nederlander die in België woont. Bij de schietpartij kwam vanochtend een man van 23 om het leven. De verdachte vluchtte na de schietpartij, maar kon later worden aangehouden. S. is geen onbekende voor de politie. 11 jaar geleden werd hij op een opsporingslijst gezet van Interpol wegens een moord in Suriname. Bij een aardbeving in Peru zijn zeker 5 mensen omgekomen. Meer dan 30 mensen raakten gewond en zeker 300 mensen hebben geen huis meer. Verschillende gebouwen als een kerk en een klooster zijn ingestort of zwaar beschadigd. In het getroffen gebied wordt vaak leem gebruikt als bouwmateriaal en dat kan volgens de autoriteiten hebben geleid tot de grote schade. In het zuiden van Italië is het verkoolde lichaam gevonden van een lokale sportjournalist. De man bleek te zijn doodgeschoten en daarna in brand gestoken. Het is onduidelijk of de moord iets te maken heeft met het werk van de man bij lokale media in de provincie Salerno. De brandweer was uitgerukt voor een brand en vond bij het blussen het lichaam van de man. Er is nog niemand aangehouden. Gele truidrager Tadej Pogacar suggereert dat een nachtelijke dopingcontrole mogelijk een verklaring is voor de valpartij van Jonas Vingegaard. De Deen, die tweede stond in het algemeen klassement van de Tour de France, gleed in een bocht onderuit, brak zijn sleutelbeen en kon niet meer verder. Pogacar en Vingegaard werden midden in de nacht van hun bed gelicht voor een dopingcontrole en daardoor hadden beide renners slecht geslapen. Pogacar denkt dat Vingegaard mogelijk minder geconcentreerd was. Ik geef het niet de schuld, maar er kan een verband zijn, zei hij. Dan het weer, hier en daar een bui. Vannacht wordt het overal droog. Het koelt dan af naar 10 tot 16 graden. Morgen zon en wolken. Kans op een bui. Het wordt dan 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. NOS Radio 1.
6: Perfecte timing. Welkom terug. De WK-finale is toe aan een verlenging tussen Argentinië en Spanje. Philippe en Frank.
7: We zijn heel stiekem al een paar tellen begonnen aan die eerste verlenging. Deze wedstrijd in New Jersey staat 0-0. 11 van Spanje tegen 10 van Argentinië. Enzo Fernandez naar de kleedkamer is gestuurd. Niet zo heel lang voor het einde van de wedstrijd met zijn tweede gele kaart. Bal naar de linkerkant van het veld. Naar Williams. Die heeft moeite met de bal onder controle krijgen. Die heeft ook moeite met de hele tijd zijn tegenstander voorbij lopen. Hij probeert het nu niet eens. Bal naar Cucurella. Dan naar Pedri. Terug naar Cucurella. En dan weer naar Williams. Dan kijken of hij zijn tegenstander op zoek. Ook nu doet hij het niet. Het is een omsingeling geworden. Natuurlijk Spanje met een man meer. Argentinië nog verder terug. Het is niet de specialiteit van Argentinië. Dit tegenhouden. Toch doen ze het tot nu toe heel aardig. Ondanks het feit dat Spanje al flink wat doelpogingen heeft gehad. Maar tot nu toe allemaal nog recht op Martinez geschoten. En de keeper is tot nu toe dus de man van de wedstrijd voor de Argentijnen. En niet de grote aanvoerder zelf. Dit is een stevige overtreding, maar ik vraag me eigenlijk af van wie. Tagliafico, die even vol doorloopt op zijn tegenstander. Pedro Porro is dat. Die krijgt daar vol Tagliafico op zijn kin. Die weet eigenlijk al, ik kan die bal niet hebben. Die gaat als een soort mislukte rugbyspeler. Want dat kan een rugbyspeler echt beter vol door. Terwijl die de bal nog even raakt. Vol door op het gezicht van
8: een gorilla-imitatie.
7: Van Pedro Porro. Hij krijgt de vrije trap gewoon mee. Ja. En omdat er contact is bij de voeten. In het nadeel van de Spanjaarden is dat zo. Maar tegelijkertijd ging Tagliafico, die dacht, weet je wat, ik krijg hem toch wel mee. Ik doe nog even wat extra handgebaren erbij. Pedro Porro moest daar eventjes van bij komen. De lange bal van achteruit van keeper Martinez de hoek in. Kijken of daar een Argentijn bij kan. Antwoord nee. Dan is het aan Unai Simon om de doeltrap te nemen.
8: Ja, ik moet ook nog eens denken aan die persconferenties die Argentijnen hebben gegeven. Waarbij ze sommige te kennen gaven van... Ja, we weten dat we worden gehaat door sommige andere landen en door de supporters. Maar dan halen wij alleen maar motivatie uit. Dus ze weten dat ze tegenstanders kunnen tergen. Ja, en dat ze het niet altijd van het voetbal moeten hebben. Maar ze komen er zo ver mee. Ferran Torres. En bovendien moet ik niet vergeten dat ze ook genoeg wedstrijden puur hebben gewonnen vanwege hun voetbalkwaliteiten. Want die hebben ze wel. Alleen ze laten het niet altijd zien. Pedri. Die nu met een balletje. En daar de kopbal van Nico Williams. En weer een redding van Emiliano Martinez. Daar moest hij nog eventjes gestrekt gaan. Ja, buitenspel was het niet. Daar leek het even op. Maar Williams grijpt naar zijn hoofd en denkt, wat een kans had ik toch. Hij liep in de loop van de bal. Hij krijgt hem zo mee van Torres. Hij schampt de bal. Hij gaat niet genoeg de hoek in. Waardoor Martinez er nog bij kan komen. Wat een gevaarlijk moment van Spanje. En weer ja, die doelman die hem tegenhoudt.
7: Ja, geweldige redding zeg. Ongelooflijk, want je weet niet. Je weet dat Nico Williams er nog aan zou kunnen komen. Raakt de bal nauwelijks. Eigenlijk alleen maar met zijn staart zeg maar, raakt hij de bal nog. Ja, dat weet Martinez niet. Dus hij moet op het allerlaatste moment reageren. En dat doet hij uitstekend. Ja, hij wordt wel een klein beetje van richting veranderd. En dat helpt de keeper een klein beetje. Het blijft een geweldige redding van de Argentijn. Verreweg de beste Argentijn binnen de lijn.
8: Hij heeft ook nog wel wat schoten losgelaten.
7: In deze wedstrijd. Ja, maar goed, ja, hij houdt alles tegen.
8: Hij is er wel tegen, ja.
7: Ja, dat is de bedoeling van dit spel. En, het is nog niet briljant, maar goed genoeg om Argentinië nog steeds in de wedstrijd te hebben. En dat had al lang niet meer gehoeven, want de doelcijfers zijn echt schrikbarend in het voordeel van de Spanjaarden. 16 doelpogingen, 11 tussen de palen. Die 11 waren allemaal voor Emiliano Martinez. En Spanje trekt meer en meer die wedstrijd naar zich toe. Is ook logisch. Ze hebben een man meer.
8: Ja, nu wel inmiddels. Dat hebben ze al een minuut of 10 inmiddels. Als je naar de speeltijd kijkt. De bal in de richting van Marino, die er net niet bij kan. Onmiddellijk een omsingeling van de spelers van Argentinië. En het leidt ook weer tot balbezit voor Spanje. Ook Messi kijkt nog eens om. Van, ik krijg die bal niet in mijn voeten. Hij wandelt weer. Maar ja, hij wandelt tot het moment dat hij ineens wegschiet. Cucurella, Williams en Pedri in balbezit. Rodri komt zich melden. Die is nu aan de bal. 1 keer raken. Als het meer is en niet nodig is om meer te doen, dan doet hij het met 1 keer. Nu Cubarsí gaat naar Lamine Yamal. Porro. En iedereen kan weer eventjes balcontact voelen bij Spanje. Nu Rodri. Daar biedt Williams zich weer aan bij de zijlijn. Met Molina weer vlakbij hem. Nu probeert hij een duel aan te gaan. En de bal zal nu zijn voor Laporte. Simeone jaagt erachteraan. En via Simeone gaat die bal dan over de zijlijn. Hij wordt aangemoedigd door het publiek. Opgejaagd ook door het publiek. Ja, het is niet de speler die het altijd moet hebben van zijn verfijnde techniek. Maar hij laat Scaloni zelden in de steek. Vandaar dat hij ook nu weer speelt in deze beslissende fase van deze finale.
7: Ja, we zitten in de 96e minuut. Dus we zijn alweer halverwege de eerste verlenging. Daar gaat de bal in de richting van het midden. Kan er worden geschoten. Nico Williams schuift die bal binnen. Is er dan een overtreding gemaakt? Nico Williams juicht nog. Maar er is gefloten door Vincic. En die gaat nu zeggen dat Merino een overtreding heeft gemaakt. Denk ik. Ja. Daar gaat nog een VAR naar kijken. Sowieso. En wij gaan het ook allemaal nog een keertje terugkijken. Maar die bal ligt dus tegen de touwen. En Emiliano Martinez ligt op zijn rug op de grond. En Vincic is daarop aangeslagen. Heeft op basis daarvan gefloten als die bal voor de goal komt. En ik vind het geen overtreding op Otamendi. Ik zie het niet in eerste instantie. Merino die probeert de bal te raken. Martinez die dat duel eigenlijk gewoon aangaat. Ik zie, misschien zie jij het anders, maar ik zie geen overtreding.
8: Nee, ik ook niet eigenlijk.
7: Ik zie hem niet.
8: Nee, maar ja, het wordt weer slim uitgelokt door die Argentijnen. Mag je dat slim noemen?
7: Niet maar het is sowieso...
8: Brengen ze zoveel twijfel weer teweeg bij de arbitrage dat hij gaat blazen, die Vincic. Het is een omstreden moment in deze finale. Ik zie ook verbijstering op het gezicht van Nico Williams. En de vraag is dan of de VAR hier nog verandering in gaat brengen.
7: Het is wel Dankert. Het is een goede VAR.
8: Ja, maar dan moet je wel ontzettend veel lef hebben om dat te doen. Want is er nog twijfel? We zien nog een keer zo'n beeld.
7: Hij staat op zijn voet bij Otamendi. Ik denk dat hij dat gaat aangrijpen om de goal af te keuren.
8: Ja, want dat zagen we net niet in de eerste herhaling.
7: Ik niet in ieder geval.
8: En nu zien we dat wel. En nu laat Martinez zich ook behandelen.
7: Ja, dat is handig. Even rust.
8: Op zijn voet. Dat geeft de Argentijnen weer een beetje het momentum om te hergroeperen. En dan... Ja, om het spel te doen kantelen. En om het geloof weer terug te brengen in eigen gelederen. En ja, ook weer vertrouwen te kweken voor de rest van deze verlenging. Want ze zullen het nog zwaar gaan hebben. Ik denk niet dat Dankert hier verandering in gaat brengen.
7: Nee, gezien het feit. Ja, volgens mij stond Merino op de voet van Otamendi. Op het moment dat hij draaide, onbedoeld. Maar het was dan wel. Dan is het een overtreding. Zo simpel is het dan gewoon. Het is niet altijd bedoeld dat je iemand raakt. En dan kan het wel gewoon zijn dat het telt als een overtreding. Er gaan nog wat wissels aankomen. Erik Garcia gaat bijvoorbeeld binnen de lijnen komen. En ook Zubimendi staat klaar. Die gaat komen voor Rodri. Oh, de aanvoerder gaat eraf. De grote meneer zelf. Hij gaat vervangen worden door Zubimendi. De man van City vervangen door de landskampioen van Arsenal.
8: En dat zijn twee spelers die nog geen minuut hebben gemaakt op dit toernooi.
7: Ja. Maar ja, dat is inderdaad ook zo. En ja, dat betekent wel weer twee verse krachten tegen die 10 van Argentinië. Spanje is veel sterker. Maar deze beslissing, genomen door Vincic, dat is de beslissing die blijft staan. De doelpunt van Nico Williams dus afgekeurd door de scheidsrechter. Ik denk uiteindelijk gewoon terecht, hoe vervelend het ook is voor Spanje en hoe onbedoeld het ook was van Merino. Ik denk wel dat het terecht is dat die goal wordt afgekeurd. Spanje heeft nu wel de weg gevonden en het tempo. Nu willen ze doorzetten. Daar gaat Williams. Ja, hij heeft het wel heel lastig hoor, die 1-tegen-1 duels. Hij komt er maar moeizaam langs. Argentinië levert die bal meteen weer in. Volgende aanval van Spanje.
8: Ja, de La Fuente was weer nauwelijks tot bedaren te brengen. Die is echt wit-heet. En het is normaal zo'n betrekkelijk rustige man. Met nu het balbezit voor Zubimendi. Die gaat naar Cucurella. Met Pedri in balbezit. Pedri met een balletje in de richting van Merino. Die bal wordt weggetennist, laat ik het zo noemen. Uit de strafschopgebied van Argentinië. Nu een overtreding van Messi die vasthoudt. Messi teruggefloten. Hield Cubarsi vast. En trapt daarna onmiddellijk de bal weg. Maar Messi krijgt daarvoor beslist geen vrije trap tegen. Of ook geen kaart. Nu gaan we nog eens een keer kijken naar die vermeende overtreding. En Otamendi schreeuwt het inderdaad uit.
7: Dat is zo erg is het echt niet.
8: Licht contact is er wel. Hij maakt er meer van dan nodig is. En vanuit de optiek van Argentinië was daar ook veel voor nodig om de scheidsrechter op deze gedachte te brengen. Williams naar Zubimendi, naar Pedri. Pedri naar Porro. Bal gaat naar de rechterkant. Porro met een voorzet. En daar komt hij niet terecht bij Nico Williams. Wel helemaal aan de linkerkant bij Cucurella. Weer een omsingeling van de Argentijnen in het eigen strafschopgebied. Met Zubimendi, die is over zich heen kijkt. De bal even teruggeeft naar Garcia. Met Pedri gevonden. Pedri. Door de benen van de scheidsrechter. Van Vincic. Dat is ook knap. Cubarsi. Ja, zou kunnen gaan schieten, maar kiest voor Lamine Yamal. Yamal. Die tot de voorzet. Wel weer Porro. Ja, hoe kom je er doorheen? En daar is Yamal. Ja. Het zou in een ander sport een omloopbal heten. Maar hij krijgt hem ineens voor zijn linker. En schiet huizenhoog over. We gaan nog wisselen. En we zien een oud Feyenoord.
7: Ja, Senesi komt binnen de lijnen. Even kijken voor wie hij erin gaat komen. Zie ik daar Alvarez naar de kant gaan. Dat betekent inderdaad een verdediger erop. Aanvaller eraf. En daarmee zijn de bedoelingen van Argentinië duidelijk. Ja, dat heb je eigenlijk al gezien in die hele verlenging. Ze zijn aan het tegenhouden. En het gaat tot nu toe met succes. Spanje is natuurlijk wel gewend om tegen dit soort verdedigingen te spelen. Maar dan doorgaans niet van de kwaliteit van Argentinië. We zitten in de 102e minuut van deze wedstrijd. Dus we zitten nog net in de eerste verlenging van dit duel. De doeltrap van Martinez, overigens de laatste rode kaart gegeven in een WK-finale, was voor Heitinga. Dat was in de finale van 2010 tegen Spanje, toevalligerwijs. Die won Spanje dus uiteindelijk ook. Spijt me dat ik daar nog even over moet beginnen. 102 minuten zitten erop. Spanje trekt weer ten aanval. Doet dat over de rechterkant van het veld. Via Pedro Porro even combineren met Lamine Yamal. Dan gaat die bal richting de as. En op zoek naar ruimte om die bal in kwijt te kunnen. Daar heb je natuurlijk een paar specialisten voor. Pedri zou dat prima kunnen. Bal gaat naar de buitenkant. Daar is de paas! En die bal naastgekopt door Merino. Wat een schitterende paas. En wat goed voor zijn man gekomen van Merino. Maar krijgt de bal niet tussen de palen. Eindelijk gaat die bal een keer richting het zijnetje. En wordt het echt ingewikkeld. Voor Martinez hoeft hij niet in te grijpen. Het scheelt niks. Het is sowieso geen buitenspel. Hij krijgt zijn hoofd voldoende bij de bal om hem richting te geven. Hij heeft echt bedacht. Hij moet naar de verre paal. Martinez was kansloos geweest. Hij had nooit kunnen reageren op de zo dichtbij als de bal was. En de snelheid waarmee de bal kwam, had het nooit gekund. Maar de bal gaat naast. Spanje komt dichter en dichterbij. Ja, waar blijft die ene kans van Argentinië?
8: Ja, zag hier toch even dat Taliafico ook verdedigend tekort kwam bij Merino. Die probeerde hem af te stoppen, maar hij kwam er niet meer aan. En dat was dan een van de weinige keren dat Taliafico verdedigend echt helemaal mis zat. Cucurella, het Pedri, alles en iedereen bij Argentinië, behalve Messi, verdedigt nu. Met Yamal aan de rechterkant. Yamal aan de rechterkant geeft hem naar Porro. En Pedri, Paredes stapt uit. Ja, is niet eens in staat nu om lichamelijk contact te maken met Pedri. Nico Williams aan de linkerkant. Nico Williams. Ja, Nico Williams met rechts haalt uit tegen het liggende lichaam van Paredes. Dan wordt die eenzame man voorin gevonden. Messi, Messi met buitenkant links. Geeft hij hem mee en Cucurella. Ja, loopt tegen zijn tegenstander aan. Ik denk dat het ook wel een lichte overtreding was op Simeone. Dat vindt hij zelf ook. De scheidsrechter in ieder geval niet. En nu kan Spanje er weer vandoor. Yamal, Yamal. Laat hem tegen zijn lichaam aankomen. Dat heeft een luchtje van Hens. Ik denk dat de scheidsrechter daar ook voor vlacht. En dan weer een opstootje. Ja, Romero ondertussen. Die heeft al een keer geel gehad. Terwijl die al op de bank zat. Want dat vond de assistent scheidsrechter ook wel genoeg. En die gaf de scheidsrechter een seintje. Dus dat is een gele kaart voor een bankzitter. Maar ja, we zien nog een keertje de overtreding van Cucurella. Die zo in de rug loopt van Simeone. En scheidsrechter fluit er niet voor.
7: En terecht overigens, want Simeone staat gewoon op hem te wachten. Hij staat echt gewoon op hem te wachten. Die denkt, mooi als we hier een vrije trap krijgen. Dan komen we nog een keertje aan de overkant. En hij lokt die overtreding dus gewoon uit. En Tagliafico lokt daarna ook een ruzietje uit met Lamine Yamal. Het is de manier waarop Argentinië nog probeert deze wedstrijd naar zich toe te trekken. Of in ieder geval niet te ver te laten overhellen naar het voordeel van Spanje. En dat is al moeilijk genoeg. Laatste minuut loopt van de eerste verlenging. Scaloni heeft nu ook een gele kaart gekregen. De bondscoach van Argentinië wint zich te veel op. Al die spelers. Hij staat niet alleen langs de zijlijn te ijsberen en te drentelen. Alle spelers van Argentinië om hem heen staan daar ook. Bemoeien zich er ook mee. Zoveel spanning als erbij komt kijken. De eerste helft van de verlenging zit er officieel op. We krijgen 3 minuten extra tijd. Er is zowaar even balbezit voor Argentinië. Maar ik heb die zin nog niet uitgesproken. Of ze zijn de bal alweer kwijt. Geen overtreding tegen Williams. Dus heeft Argentinië de bal weer terug. Nou ja, het is toch een van de spaarzame momentjes voor Argentinië in deze eerste verlenging.
8: Ja, met Paredes die nu weer een balletje teruglegt. En ja, onmiddellijk worden de verdedigers en de doelman onder druk gezet. Dus we krijgen een lange bal van Emiliano Martinez. Die ook wordt ingeleverd bij Porro. En daar is de bal weer voor de middenvelders van Spanje. Met Zubimendi, met Pedri en Torres. Die probeert daar een vrije trap uit te lokken. Daar trapt de scheidsrechter terecht niet in. Met balbezit onmiddellijk weer voor Zubimendi. Want Spanje heeft de bal heel snel weer terug. Met 10 man kunnen de Argentijnen nog slechter balbezit houden dan ze dat met 11 al konden. De bal is nu weer voor Simeone die hem geeft aan Paredes. Paredes door de benen van Pedri. Maar ja, de bal wordt toch weer ingeleverd dan. Mooi hakballetje van Marino. En dan is hij toch bij Pedri. Pedri die nu wat eenvoudig van de bal wordt gezet omdat hij te lang aarzelt. Nu Messi die zich ontdoet van Garcia. Messi stuurt... Molina om een boodschap? Dat lukt ook weer niet, want Porro is daar goed bij. Ja, Messi, ja, hij blijft maar wandelen. En één moment is voor Messi genoeg. Eén moment, daar moet je hem er ook nooit uithalen. Want dat moment kan altijd nog komen. Medina neemt even een slokje, krijgt een bal van Lamine Yamal. En Yamal wil zeggen, ja, jongen, gooi nou toch in. Maak een beetje tempo. Oh, daar op de achtergrond gaat er weer een Argentijn neer. Na een onschuldig duwtje met Torres. En de scheidsrechter loopt daar weer eens toe. Ja, daar gaat weer het Tagliafico neer. Ja, die maakt ruzie.
7: Dat zijn flink wat tellen.
8: Ja, maar kijk, Medina. Die wil wat tijd rekken. En daarna gaat Tagliafico zomaar liggen. En probeert die Torres een gele kaart aan te smeren. Wat hem ook weer niet lukt. Een minuut nog in de extra tijd in deze eerste helft. En het wordt afzichtelijk af en toe.
7: Ja, Argentinië is gewoon op weg naar de penalties. Die zijn maar één ding aan het doen. En dus, straks met penalties is alles weer gelijk. Nu zijn we met een man minder. En is het gewoon een kwestie van overleven. Wachten, anders wachten op dat ene momentje van Lionel Messi. Die nu alleen voorin staat. Dat betekent dat Argentinië niet verdedigt met 9 veldspelers. In plaats van 10 als je Messi meetelt. Maar ze verdedigen met 8 veldspelers. Want Messi doet nog steeds niks. Die staat voorin en die wacht tot hij de bal kan krijgen. En zo heel af en toe lukt dat eens een keertje. En voor de rest is Argentinië vooral bezig met het ontregelen van Spanje. Met het ontregelen van het kunnen spelen van de bal. Dat het allemaal maar zo lang mogelijk mag duren. Al die tijd dat ik aan het praten ben is die bal niet in het spel geweest. Ingooi komt, de bal gaat in de achteruit. Wordt een vrije trap gegeven. Spanje zegt, we hebben toch de bal. Wij willen graag tempo maken. En dan wordt het toch langzaam irritant. Maar de eerste verlenging zit erop, zegt Vincic. Dus het maakt eigenlijk allemaal niet meer zo heel veel uit. Argentinië moet nog één verlenging overleven. Dan kunnen ze naar penalties. En dan is het weer gewoon 10-10. Want zo gaat dat nou eenmaal in het voetbal. Nu is Spanje nog in het voordeel. Maar op het scorebord is het nog volkomen gelijk. Nog 15 officiële speelminuten te gaan. 0-0 staat het in New Jersey.
6: Robert Maaskant bij mij in de studio. Spanje is toch veel beter.
0: Nou, dat vind ik een understatement dit hoor. Ja, incredibel. Dat die nog niet gescoord hebben is echt een wonder.
6: Ja. En
0: als je kijkt naar de kansen die ze krijgen. Het zijn dan misschien niet 100% kansen. Maar ze komen zo vaak in de 16 meter komen ze vrij. Ja, en Argentinië, en ik durf het echt wel objectief te bekijken. Ze zijn gewoon bloed en bloed irritant. En ik probeer het dan maar te vertalen naar, als die Argentijnen nou een oranje shirt aangehad hadden, ja, hoe hadden we er dan naar gekeken? Ja, dan gaan we het overlevingsdrang noemen en vechtlust. En
6: karakter.
0: Ze bijten van zich af als
6: ze
0: een leeuw.
6: Ze doen wat nodig is.
0: Nou ja, zo is het gewoon simpelweg. Ja, ik vind het jammer, want ik vind het geen goede finale. Spanje is herenmeester geweest, ook in de 90 minuten. En nu helemaal tegen 10 man natuurlijk. En Argentinië, ja, doet het enige wat ze kunnen. Dat is continu overtredingen maken, tijd rekken. En maar nog steeds hopen op dat ene momentje. Want we hebben het moment nog steeds niet gezien. Hè?
6: Messi is eigenlijk niet in het spel voortgekomen.
0: Totaal niet.
6: Heel even dat hele toch opvallende moment van de verlenging. Williams die scoort in de rebound. Ja. Afgefloten voor een overtreding. Heb jij nog gezien waarom het was?
0: Ik dacht even uit mijn hoofd, moet de naam even schuldig blijven. Ik dacht dat het Torres was die op een voet ging staan. En dat was ook zo. Hij raakte hem heel even kort aan. Maar daarna kreeg je een gigantische overdreven reactie van een duik. Ja. Als je op iemand zijn voet gaat staan, kan je niet wegduiken. Want dan sta je namelijk vast. En deze Argentijnse speler wist het toch nog eventjes voor elkaar te krijgen om een halve meter de lucht in te gaan. Maar goed, hij lokte dat aardig uit. En het is gewoon eigenlijk jammer voor de wedstrijd bijna. Want als er één ploeg is, we zouden het bijna een jurysport moeten gaan maken. Dan is het wel Spanje die het verdient om wereldkampioen te worden.
6: Ja, en dat Argentinië eigenlijk de hele tijd pas gaat voetballen als ze op achterstand komen. Dus ja, nou ja, is dat ook wel eens leuk.
0: Dat zullen ze nu niet meer kunnen, denk ik, met 10 mensen. Ze zijn door de wissels heen ook. Dus ja, ze proberen echt, en dat vrees ik met grote vrezen, op het moment dat het strafschoppen zou worden, ja, dan is Martinez als keeper,
6: ja, zit er lekker in.
0: Is echt een penalty killer. En dan zouden ze het nog zomaar naar zich toe kunnen trekken. En dan praten we over 20 jaar of over 30 jaar. Praten we over Argentinië als wereldkampioen. En dan weet niemand meer hoe die wedstrijd is gelopen.
6: Eigenlijk is Argentinië al 105 minuten aan het overleven, toch?
0: Die hebben geweten van tevoren dat ze de mindere ploeg waren in deze wedstrijd tegen Spanje. Dat ze moeilijk in balbezit konden komen. En dat ze hetzelfde spel moesten spelen om maar te overleven. Nou, dat hebben ze bijna in perfectie uitgevoerd. Als je naar Paredes kijkt, hoeveel overtredingen die gemaakt heeft.
6: Ja.
0: Je had er al lang af moeten.
6: Je had er ook al af
0: zullen
6: moeten
0: we weer gaan voetballen?
6: Kunnen zijn. We gaan weer voetballen. Ze zijn alweer aan het voetballen. Frank Philip.
8: We zijn inderdaad weer aan het voetballen. En de bal wordt maar doelloos naar voren getrapt door de Argentijnen. En opgevangen door Cucurella. De linksback die hem even gaat halen. Eric Garcia, centrale verdediger nu. Vangt hem weer op. Messi kijkt nog eens over hem heen. Wandelt rustig terug. De overige 9 veldspelers de overige 8 veldspelers en de doelman. Die gaan dan weer rustig verdedigen en kijken wat Jamal in dit geval gaat bezinnen. Hij heeft de bal aan zijn linkervoet liggen. De bal wordt voorgegeven naar Porro. En daar is Nick Williams teruggelegd. Dit moet hem zijn. En dit is hem ook. En dit is hem ook. Daar is de goal. De goal van Ferran Torres. 1-0 voor Spanje. 42 seconden gespeeld in de tweede verlenging. Spanje komt zeer verdiend op voorsprong. Wat mooi teruggelegd door Nico Williams met het hoofd. En daar is hij. De goal die al die oud Spaans internationals, die oud-wereldkampioenen van Spanje, zo blij maakt op de eretribune. Daar vieren ze een feest, daar kijkt Messi wat versuft om zich heen. Is het dan echt gebeurd? Ja, het is echt gebeurd. Scaloni ziet het aan. Spanje heeft gescoord. Ze hadden er zoveel recht op. Hun 20ste kans in de wedstrijd levert een doelpunt op. Argentinië heeft er nog 0 gehad. En het doelpunt wordt gemaakt door Ferran Torres in de tweede helft van de verlenging.
7: Ja, het is echt, ze duiken meteen ook de hoek in waar de meeste Spanjaarden zitten. Ze zijn er echt wel, hoor. Er zijn genoeg rode shirtjes in New Jersey. Ferran Torres natuurlijk. Hij, degene die naar het embleem, het Spaanse embleem, wijst. Schitterend gedaan door Nico Williams. In kansloze hoek komt hij daar in duel met Molina. Hij wint het duel, legt hem perfect terug. En dan staat Ferran Torres, de man van Barcelona, op de goede plek. Hij heeft het hele toernooi alleen maar bijna invalbeurten gehad. Mocht in het begin starten tegen Algerije. En nu scoort hij de goal in zijn carrière in de WK-finale. Diep, diep, diep in de verlenging. In een wedstrijd waarin Spanje met een man meer staat, beter is. En ze deze wedstrijd naar zich toe moeten gaan trekken. Of komt er toch nog één momentje van die man die inmiddels bijna 40 is van Argentinië. Je kunt het je bijna niet meer voorstellen. Want Argentinië zit aan de bal zo niet in de wedstrijd. En je ziet het ook aan de reactie van McAllister. Die het shirt over zijn hoofd trekt en denkt, nee, we hadden penalties moeten halen. Daar hadden we gelijke kansen. Nu is het niet eerlijk. Nu gaan we het niet redden. Maar Argentinië is Argentinië. En elke keer als ze achterstaan, worden ze echt heel gevaarlijk. Dus daar is het nu wacht op.
8: Ja, als ze achterstaan, dan gaan ze ineens voetballen. Hè? Dat hebben we ook tegen Engeland gezien. En dat zou nu ook nog kunnen. Daar hebben ze 12 minuten wat blessuretijd de tijd voor. En nu krijgen we een vrije trap net over de middenlijn op de helft van Spanje inmiddels. Vrije trap voor Argentinië die nu wordt genomen. De bal gaat in de richting van Senesi, die komt er niet aan. Wel zien we Otamendi en ja, daar is Simon, die werpt zich op de bal. Ja, we hebben Simon die een bal moet pakken die afkomstig is van een Argentijn. Dat maken we nu mee.
7: Je durft niet te zeggen dat het een kans is, hopelijk.
8: Nee, ik druk me expres overzichtig uit. Het is ook niet meer dan dat. Maar ja, dat zien we wel, hoe uitzonderlijk zo'n moment is. Maar het kan nu gaan komen, want Argentinië weet ook, als we niet komen, dan is het sowieso gebeurd. En dus zal Argentinië nog wel eens een keer risico gaan nemen in het restant van deze verlenging. Nu een inworp voor Cucurella.
7: Ja, nu staat de bank van Spanje massaal. Alle spelers staan nu in het coachgebied. En bij Argentinië zijn de meesten inmiddels gaan zitten. Daar staat Scaloni natuurlijk sowieso nog. Die moet 4 overeind blijven. Het is niet makkelijk als wereldkampioen om je titel te verlengen met nog eens 4 jaar. Het gebeurt hoogst zelden dat lukt. En Argentinië, de kans dat het lukt, wordt met de minuut nu kleine. Ferran Torres juint de boel nog een beetje op de tribune. Zijn de Argentijnen echt verreweg in de meerderheid. Maar op het veld zijn ze met een man minder. En moeten ze nu een kans gaan creëren. En die kans die ze krijgen, moet er meteen in. Dan heb je 1 oplossing. De bal moet naar Messi. Daar is de bal nu. Hij draait weg bij zijn tegenstander. Levert hem in bij een ploeggenoot. En zo kan Argentinië doorbouwen.
8: Met Molina aan de rechterkant en Paredes. Die onmiddellijk wordt geblokt. Bal blijft in de balbezit van Argentinië met Messi. Messi die een paas verstuurt. Paas wordt onderschept. Marino legt hem af, maar niet op een ploeggenoot, maar op Messi. Ja, ineens is Argentinië de aanvallende ploeg. En laat Spanje dat ook een beetje toe. Wordt Yamal daaruit gekapt en is Otamendi aan de bal. En waar gaat hij dan naartoe? Naar Paredes. En langzaamaan schuift Argentinië weer op. Met een man minder, hè? Met een man minder. Medina. Geeft hem naar Paredes, die een lange paas verstuurt, die in één keer belandt bij Simon. Dan duurt het weer even. 110 minuten inmiddels gespeeld. En Simon neemt nu zijn tijd. Ja, en nu vindt Messi dat weer niet leuk, dat Simon zijn tijd neemt. We zien nog een keer de goal. Prachtig, prachtig teruggelegd. Knap ook, technisch met het hoofd door Nico Williams. En binnengeschoten in het dak van het doel door Ferran Torres. Maar we willen nu de actualiteit zien. Daar zijn wij ook van afhankelijk, want we zitten niet in het stadion. Hè? We zien nog een keertje de doelman verslagen kijken, maar we willen nu zien wat er op het veld gebeurt. Ferran Torres wijst op zijn embleem, zijn Spaanse embleem. En Molina, die zich daar liet kloppen in het luchtduel, ja, die huilt bijna, die verstopt zijn gezicht. Maar nu zijn we weer bij de actualiteit met Cubarsie. Kubarsi. De bal gaat naar Jamal. Porro zat er ook nog tussen. Merino wordt inmiddels neergelegd. Vrije trap voor Spanje. En nu zal Spanje wel weer even de tijd nemen.
7: Ja, we hebben de gele kaart gemist intussen door al die herhalingen van McAllister. Die hebben we dan in ieder geval nu nog even gemeld. Dat is de zoveelste gele kaart voor Argentinië. Dat is ook in
8: principe... Die had hij in de openingsfase moeten hebben al.
7: Ja, precies. En dan had dit zijn tweede geweest. Ja. En dan hadden ze met nog een man minder gestaan. Maar dan had hij zich misschien ook weer anders gedragen. Dat weet je natuurlijk nooit. We hebben namelijk niet gezien wat er gebeurd is. Wij zaten naar al die herhalingen te kijken van dat moment van de goal. Terwijl ja, wij houden van voetbal. We willen gewoon zien wat er gebeurt. En niet naar wat er al is geweest. Dat hebben we namelijk al lang gezien. Spanje heeft de bal. Dat is het goede nieuws voor Spanje. 1-0 vol. Dat is nog veel beter nieuws voor Spanje. Meer dan dik verdiend op dit moment. Het zou echt een wonder zijn als ze dit nog weggeven. Want Spanje geeft hoogst zelden kansen weg tijdens dit toernooi. En al helemaal niet of nauwelijks doelpunten. Dus dat Argentinië er niet aan toekomt is op zich niet zo heel erg raar. Met een man minder en een achterstand zo kort voor het einde van het toernooi zou dat helemaal niet raar zijn. Spanje speelt de bal rond zoals we dat van Spanje kennen. Tiki-taka noemden we dat vroeger. Maar onder Luis de la Fuente is dat veel minder geworden. Zijn ze veel meer via de zijkanten, veel directer gaan voetballen. Is het toch een beetje een ander Spanje geworden. Daar gaat de bal weer in de richting van Williams. Achterlijn halen, even inhouden. Komt hij tegenover zijn tegenstander. Kan hij Cucurella bereiken. Nee, dat kan hij niet. En uiteindelijk wordt hij buitenspel gegeven op het moment dat die bal weer wordt ingeleverd en die aanval niks oplevert. Dan kan Argentinië sowieso de vrije trap gaan nemen. Martinez pikt eventjes een metertje of 5-6. Brengt die bal naar de rand van zijn strafschopgebied. Iedereen bij Spanje op de bank maakt zich daar enorm druk over. Scheidsrechter maakt zich daar totaal niet druk over. 113 minuten hebben we bijna gespeeld. Nog 7 officiële minuten en dan is Spanje wereldkampioen. Of komt er nog een goal bij? Daar gaat Ferran Torres in zijn eentje tegenover Emiliano Martinez. Daar is de 2-0. De beslissing in de wedstrijd. 7 minuten voor het einde. Oh, buitenspel gegeven. Ai, ai, ai, ai, ai. Hij ging ook zo ongelooflijk alleen richting de goal van Argentinië. Ja, het is kantje boord. Het is kantje boord ter hoogte van de middenlijn. Hij blijft net nog op de helft van Argentinië. Maar hij is niet de enige. Wel heeft de VAR gekeken. En Dankert heeft meteen gezegd, klopt. Hij staat buitenspel. En ze hebben goede apparatuur. Dus het zal ongetwijfeld kloppen. Het is nog steeds een wedstrijd. De 2-0 van Ferran Torres telt niet.
8: Nee, die telt niet. Nee, maar ja, ik denk dat het ontzettend nipt was dat hij buitenspel stond. Ik hoop dat we daar zo nog een herhaling van zien. En dat het beeld even voor ons ook wordt stilgezet. Ondertussen willen we de actualiteit zien. In de actualiteit zien we een vrije trap voor Argentinië. Net over de middenlijn. Je vanaf de rechterkant. En dus moet Spanje nu verdedigen. En dat hebben ze de hele wedstrijd nog niet gedaan. Niet hoeven te doen omdat ze zoveel sterker waren. Daar komt de vrije trap in de 16 meter. Maar die wordt onmiddellijk daar weggekopt. De bal gaat helemaal terug naar Emiliano Martinez. Jamal probeert hem onder druk te zetten. Dus wordt hij onmiddellijk weer gespeeld naar Paredes. En zo probeert Argentinië met een man minder dus nog altijd weer op te bouwen. De bal gaat naar de rechterkant, naar Messi. Simeone maakt wat ruimte voor hem door weg te lopen. Messi handig voorbij. Pedri lanceert zichzelf. Cucurella blijft staan. Daar komt de voorzet van Messi. Is het toch weer dreigend? Garcia kopt die bal weg en maakt er een hoekschop van. Messi gaat zich belasten met deze corner. Hij heeft haast snel genomen. Ja, daar komt die voorzet nu van Messi. En die is te ver en die gaat op het dak van het doel. En ja, je weet nog, als hij in één keer uit zijn corner de bal terugkrijgt en hem voor kan lepelen, dan kan hij hem ook vaak op het hoofd leggen van een medespeler. Dat hebben we dit toernooi ook al eens gezien. En dat dreigt er toch altijd weer een rampzalig scenario voor Spanje. Dat het echt niet moet laten aankomen op strafschoppen. Maar voorlopig staan ze nog met 1-0 voor.
7: Ja, en vooralsnog zonder al te veel problemen. Want dit doelpoging blijft dus uit. Ja, je zou dit een soort van doelpoging kunnen noemen, al was het absoluut bedoeld als voorzet. Maar ja, bij hem weet je het nooit. Hij valt altijd toch bij de tweede paal. En ja, Philip wijst even naar het statistiekenlijstje. En daar staat inderdaad 1. Dus iemand heeft het in zijn hoofd gehaald om dit als doelpoging neer te zetten. Ik zou zeggen, het was een voorzet. Hij belandde nou een metertje over de lat op het dak van het doel. En de grote optimist die aan de statistiekenlijst zit, heeft hier een doelkans van gemaakt. Nou, oké, doe maar. Williams is langs zijn tegenstander. Molina is gezien. Oh, Williams, wat doe je? Wat doe je? Die wilde wat leuks uithalen. Hij wilde gewoon wat leuks uithalen. Nico Williams, je staat in de WK-finale. Oh, nee, hij doet het per ongeluk, denk ik. Ik hoop het.
8: Ja, maar hij wilde toch wel heel frivol doen. Terwijl er ook nog medespelers waren en hij ook nog zelf kon schieten.
7: Lamine Yamal staat gewoon klaar. Want, en die zegt ook, wat doe je?
8: Want er waren meer Spanjaarden op dat moment dan Argentijnen. In de strafschopgebied van Argentinië. Toen Williams daar ineens zich een vrij baan verschafte. Door zijn directe tegenstander voorbij te gaan. Nu probeert Simeone de bal binnen te houden voor Argentinië. Slaagt daar wonder wel in. Houdt hem binnen. En daar is Messi aan de bal. Messi schiet tegen het hoofd van Marino die neergaat. Ja, die... ik wil niet zeggen dat hij buiten west is. Maar die krijgt een ongelofelijke knal te verwerken met de bal in zijn gezicht. Hij staat op 2 meter van Messi en recht op zijn neus. Hij gaat gestrekt naar de grond. Ja, dat voel je wel als Marino zijnde. Het is maar goed ook dat hij niet zijn armen gestrekt had voor zijn gezicht. Want dan had je nog een twijfelgeval gehad of dit een penalty had moeten zijn. Hij komt inderdaad nu vol in zijn gezicht. En hij vraagt om hulp. Ja, het licht gaat even uit bij Marino. Die dan toch goed reddend werk verricht bij die doelpoging van Messi. Ik denk overigens bij zo'n rising shot dat hij wel over was gegaan. Maar Marino, ja, die staat er toch gevaarlijk. We krijgen nog het moment te zien van de herhaling. En dan staat hij met de schouder, ik denk nog een deel van de schouder, net buitenspel, Ferran Torres, op het moment dat hij eerder al, een minuut of 5 geleden denk ik, de 2-0 dacht te maken. Die 2-0 die dus net niet doorging. We krijgen dus toch nog dat moment te zien van het afgekeurde doelpunt.
7: Ja, en Marino intussen wordt overeind geholpen. Daar is inmiddels assistentie bij. Dat mag bij een hoofdwond. Hij hoeft ook niet naar de kant. In een geval als deze. Terwijl er nog 2,5 minuut officiële speeltijd is in deze verlenging. De wanhoop op de tribunes. En je ziet het zo nu en dan ook wel bij een speler. Je zag het al even bij Scaloni, bij de bondscoach. Dit gaat niet goed. Dit was niet het scenario dat we voor ogen hadden. Merino moet toch even naar de kant. En overeind worden geholpen. De bal ligt bij de hoekvlag. Daar wordt hij opgehaald door Vincic. En die gaat dan ergens anders weer verder. Die zegt, we gaan niet daar verder. We gaan verder waar ik het bepaal. En we gaan verder met een scheidsrechtersbal. Paredes is daarbij. Pedro Porro is daar ook bij. Die gaat Paredes echt geen centimeter geven om die bal meteen voor te jassen. Die moet natuurlijk, moet hij op afstand blijven. Maar hij wil ook niet meteen die bal voor gegeven hebben. Die bal is inmiddels weer in het spel. Argentinië heeft hem. Merino is ook weer binnen de lijnen. Dus ze zijn weer met z'n 11 tegen die 10 van Argentinië. Maar die 10 van Argentinië doen alle mogelijke moeite om die bal het strafschopgebied te krijgen. 1,5 minuut speeltijd nog. 1-0 voor Spanje. Diep, diep, diep in de verlenging. Maar Argentinië probeert wat ze kunnen. Het is nog niet zoveel.
8: Ja, Medina probeerde die bal ineens hoog in het strafschopgebied van Spanje te spelen. Maar die werd afgeblokt door Yamal. Die dus ook nu nog zijn verdedigende werk daar verricht. Yamal die nu even stil blijft staan omdat hij buitenspel was. En dan een duw van Nico Williams. Ook een tikje overbodig. Wordt terecht voor gefloten. Vrije trap Argentinië. Overtreding ten opzichte van Senesi. Bal wordt ingeleverd bij Messi.
7: Nee.
8: En Messi, die was al genomen, denk ik.
7: Ja, zeker.
8: Tenminste, daar leek het op. En nu gaat de scheidsrechter terug naar de oorspronkelijke plek waar die bal moest liggen. Terwijl het toch voor mijn gevoel zo was dat die vrije trap heel snel werd genomen. Dat Messi daarna zijn hand op de bal legde. Nu in ieder geval gaat hij terug naar de plek van de eerste overtreding. Daar zet Messi zich bij de bal in de laatste minuut van de reguliere speeltijd voor de tweede verlenging. Daar komt de vrije trap. Messi, kort genomen, krijgt hem onmiddellijk weer terug aan de rechterkant. Messi geeft een mooi paasje. Simeone legt hem voor en naar een doelkans. En bijna was daar nog een kans. Maar hij wordt goed verdedigd. Senesi probeerde daar de bal van dichtbij binnen te tikken. En er was nog net een Spanjaard die voor hem kwam. Het lijkt me dat dit een corner gaat worden. Bij die voorzet, daar lopen 2 Spanjaarden mee met Senesi. En daar komt de hoekschop aan. 120 minuten zitten nu precies. We gaan 5 minuten nog door. En Messi staat bij de bal.
7: Ja, er is weer Russi. Senesi is daar met Merino in de slag. Bij de laag op de grond. Vincic is erbij. Ja, natuurlijk probeerde de Argentijnen nu alles. Maar nu om zo snel mogelijk, zoveel mogelijk voor de goal van Unai Simon te komen. Daar komt de hoekschop van Messi. Midden voor de goal. Unai Simon zit half mis. Kan die bal op doel komen? Nee, die kan het uiteindelijk niet. Bal gaat opnieuw naar de hoekvlag. Daar is Messi nog. Maak je geen zorgen, want die heeft geen meter gelopen. Die staat daar gewoon nog. Dus die hoekschop kan snel genomen worden. De eerste halve minuut van die extra speeltijd zit erop. Messi heeft de bal al klaar liggen. Neemt die hoekschop kort, opnieuw. Net zoals hij dat al eerder deed. Maar Vincic heeft gezegd, wacht even. Ze zijn weer aan het duwen en trekken daar. In het 5-meter gebied rondom Unai Simon. En dus moet die hoekschop weer opnieuw worden genomen. En het duwen en trekken blijft gewoon doorgaan. Argentijnen rondom, de keeper met al die Spanjaarden eromheen. Het blijft duwen en trekken. En die hoekschop van Messi, daar komt die laag voor de goal. Ingeschoten, overgeschoten, overgejaagd, werkelijk. En is dat Simeone? Daar lijkt het wel op. Je kan het niet zo heel goed zien. Maar hij ligt in dezelfde houding als al die Argentijnen op de tribune. Hand op het hoofd en hij denkt, dit was de kans. Dat klopt. Hij zat niet, sterker nog. Hij gaat heel hoog over de goal van Unai Simon. De kans voor Argentinië om toch nog iets te doen aan die 1-0 achterstand. Hij gooit zijn lichaam achterover. En die bal vliegt werkelijk meters over de goal van Spanje. Die blij zijn dat ze dit moment hebben overleefd.
8: Ja, want er is ook zoveel onrust nu ineens bij Spanje bij die corners. En dat komt omdat Tagliafico en McAllister daar vooral oorlog maken. Daar vlak voor de doelman met al die verdedigers van Spanje bij hun. Waardoor er toch wat onrust komt. En daar komt dan deze kans uit voor Simeone. En nu Spanje in balbezit. Niet lang, niet lang. Ze zijn de bal weer snel kwijt. Want toch bij een 0-0 stand hadden ze alleen maar de bal. En nu heeft met een man minder Argentinië veelvuldig de bal in de slotfase. Omdat ze moeten komen. En omdat Spanje af en toe ook eens achteruit loopt. Nu weer gaat er een Argentijn naar de grond. En doet net alsof hij afschuwelijk geraakt is. Dat is Otamendi. De verdediger die mee naar voren liep. Die probeert er iets uit te halen. Waar de scheidsrechter niet intrapt. Ja, je moet toch een toneelervaring hebben als scheidsrechter. Om dit van echt van onrecht te kunnen onderscheiden. Messi, ben je... De bal geeft, die nu voor McAllister is. McAllister terug naar de centrale verdediger. De bal gaat helemaal naar de linkerkant, waar Porro toch wat meer druk zou moeten geven. Dat gebeurt niet. Medina. En dan gaat er weer eentje neer. Is er nu een aanvallende overtreding van Paredes zo te zien. Die dan weer een wat gebaren maakt naar de scheidsrechter. Die beslist niet tevreden is. Overtreding gemaakt zonder dat er een bal in de buurt was. We kijken nogmaals naar de kans. De kans die, zo heb je het gevoel, het had moeten worden voor Argentinië. Maar het niet werd.
7: Ja, en dat ziet eruit als wanhoop. En ook Messi kijkt ernaar en die denkt, dit moet hem zijn. En dat is hem absoluut niet. En terwijl we naar al die momenten kijken, willen wij weer graag naar het veld kijken. Want we zitten in die extra tijd. 3 minuten. En we hebben 5 te gaan. Alcaraz.
4: Radio Gelderland. Het nieuws van 12 uur.
5: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het WK voetbal is gewonnen door Spanje. In de tweede helft van de verlenging maakte invaller Ferran Torres het winnende doelpunt voor de Spanjaarden, die de hele wedstrijd het overwicht hadden. Na 90 minuten was de wedstrijd nog altijd doelpuntloos. Vlak voor het einde van de reguliere speeltijd moest de Argentijn Enzo Fernandez vertrekken na een tweede gele kaart. In de verlenging werd een doelpunt van de Spaanse aanvaller Nico Williams afgekeurd na een overtreding. De bevrijdende treffer voor Spanje kwam in de 106e minuut van de wedstrijd. Een tweede doelpunt van Torres werd afgekeurd wegens buitenspel. In de rust van de finale was er voor het eerst een halftime show en daarin traden onder andere Shakira, Madonna en The Muppets op. President Trump zat op de tribune en zal naar verwachting de wereldbeker overhandigen aan aanvoerder Rodri van Spanje. De Belgische politie heeft een Nederlander van 59 aangehouden na de dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Volgens Vlaamse media gaat het waarschijnlijk om Steven S., een Nederlander die in België woont. Bij de schietpartij kwam een man van 23 om het leven. De verdachte vluchtte na de schietpartij, maar kon later worden aangehouden. S. is geen onbekende voor de politie. 11 jaar geleden werd hij op een opsporingslijst van Interpol gezet wegens een moord in Suriname. Bij een aardbeving in Peru zijn zeker 5 mensen omgekomen. Meer dan 30 mensen raakten gewond en zeker 300 mensen hebben geen huis meer. Verschillende gebouwen, zoals een kerk en een klooster, zijn ingestort of zwaar beschadigd. In het getroffen gebied wordt vaak leem gebruikt als bouwmateriaal en dat kan volgens de autoriteiten hebben geleid tot de grote schade. Dan het weer, in het noorden bewolking en een enkele bui. Later vannacht overal droog bij 10 tot 16 graden. Overdag zon en wolken en kans op wat lichte regen. Het wordt 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Gelderland. De Nacht van Gelderland.

0: Een opblaaskrokodil op een trekker. Een complete woonkamer op de camping. En iemand die denkt, dit kan nog gekker. Er wordt weer van alles uitgespookt op de Zwarte Cross. Liz en Frank zoeken uit wat er allemaal gebeurt op en achter het festivalterrein. Volg de Zwarte Cross op TV Gelderland.
1: Dit is Radio Gelderland.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 1 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het WK voetbal is gewonnen door Spanje. In de tweede helft van de verlenging maakte invaller Ferran Torres het winnende doelpunt voor de Spanjaarden, die de hele wedstrijd het overwicht hadden. Na 90 minuten was de wedstrijd nog altijd doelpuntloos. Vlak voor het einde van de reguliere speeltijd moest de Argentijn Enzo Fernandez vertrekken na een tweede gele kaart. In de verlenging werd een doelpunt van de Spaanse aanvaller Williams afgekeurd na een overtreding. De bevrijdende treffer voor Spanje kwam in de 106e minuut van de wedstrijd. Een tweede doelpunt van Torres werd afgekeurd wegens buitenspel. In de rust van de finale was er voor het eerst een halftime show. En daarin traden onder andere Shakira, Madonna en The Muppets op. President Trump zat op de tribune. Hij overhandigde de wereldbeker samen met FIFA-baas Gianni Infantino aan aanvoerder Rodri van Spanje. Die werd uitgeroepen tot speler van het toernooi. De Belgische politie heeft een Nederlander van 59 aangehouden na de dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Volgens Vlaamse media gaat het waarschijnlijk om Steven S., een Nederlander die in België woont. Bij de schietpartij kwam een man van 23 om het leven. De verdachte vluchtte na de schietpartij, maar kon later worden aangehouden. S. is geen onbekende voor de politie. 11 jaar geleden werd hij op een opsporingslijst gezet van Interpol vanwege een moord in Suriname. Dat de wielrenner Vingegaard afgelopen middag viel, komt volgens gele truidrager Pogacar mogelijk door een nachtelijke dopingcontrole. Zowel de nummer 1 als de nummer 2 van het algemeen klassement werden midden in de nacht van hun bed gelicht. Daardoor was Vingegaard mogelijk minder scherp, speculeert Pogacar. Dan het weer in het noorden, bewolking en een enkele bui. Later vannacht overal droog bij 10 tot 16 graden. Overdag zon en wolken, het wordt dan 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

nemen, brommers kieken, modder happen en ondertussen van alles uitspoken. Het is weer Zwarte Cross. Volg alles via gld.nl/zwartecross.